0: kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij maak-

0: makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmenterdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Zes uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht al is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet, en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. En op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt ook minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep keer op keer vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan ernaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo, dan hebben we alweer verkeersinformatie van de ANWB. Deze vroegte, allemaal vanwege die staking. Wat is er aan de hand?
5: Nou, één melding op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel zijn technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.
4: Oké, dan heel versterkt als je daar nou net vaststaat.
6: Ik ben er weer.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege woensdagochtend. We gaan lekker de week doormidden hakken. Het is vandaag 9 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jongens, ik heb gisteren winegums gegeten. Die eet ik niet heel vaak, maar ik moest lang auto rijden. En dan vind ik dat heel lekker.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Welke kleur zijn je lievelings?
0: Nou, bedankt dat je erover begint, want dat is precies mijn punt. Waarom maken ze die groene nog?
1: Die donkerpaarse, toch?
0: Nee, die zijn juist lekkerst. Wat krijgen we nu?
1: Smaakt groene. Een beetje hetzelfde.
0: Oh, er wordt een hele lange dag op deze manier. Die groene zijn gewoon niet lekker. Die groene heb je.
1: De paarse zijn vies, bak.
0: Nee, die donkere paarse
1: zijn juist. Waar smaakt het naar dan?
0: Winegums.
1: Het fruit, toch?
0: Is dat de bedoeling? Ah, ik weet het niet hoor.
1: Die rode dan zo.
0: Een beetje bosbessen zijn. Ja, en dan heb je frambozen aardbei.
1: En dan heb je oranje sinaasappel. Sinaasappel, ja.
0: Ja.
1: Is dat zo?
0: En wat die groene zijn een appel of zo, waarschijnlijk.
1: Zoiets.
0: Ik denk dat dat in de basis wel ooit een keer de bedoeling is geweest.
1: Daar smaakt het toch nooit naar?
0: Nee, daar smaakt het niet echt naar. Maar die groene zijn niet nodig, vind ik. En
1: heb
0: ik heb ook gemerkt.
1: Gegooid?
0: Nou, nee, ik eet ze wel op. Maar de grap is dus wel, en dat heb ik gemerkt. Want vroeger had je wel eens zo'n zak. En er zaten echt wel, weet ik veel, 20%, 30%, soms 40% groen in. Die tijden zijn voorbij.
1: Ach, nou,
0: dat hebben ze zelf ook door.
1: Gebeterd.
0: Ze hebben zelf ook door dat groen helemaal niet zo lekker is. En dat iedereen altijd een beetje teleurgesteld is over groen. Althans, dat is mijn persoonlijke mening. Dat
1: en
0: zo
1: doe
0: gaat.
1: Je dan ook, net als met M&M's, volgorde eten?
0: Dat doe jij alleen.
1: Maar wie jij eet op, eerst... En wat voor volgorde?
0: Gewoon op kleur.
1: Dat doe ik niet alleen hoor.
0: Nou, er zijn wel mensen die
1: maar
0: dat
1: doen. Maar wat op kleur?
0: Nou, dat je met één kleur begint en als die op is, begin je aan de volgende kleur.
1: Wat een gedoe.
0: Ja, en je kan ook gewoon je hand er doorheen halen en borstkrollen door dat zakje gaan. Dat is natuurlijk ook geen probleem.
1: Dat doe ik.
0: Ja.
1: Vind je niet eens lekker?
3: Ik doe op volgorde.
0: Je vindt ze niet eens lekker, maar je eet ze wel op.
3: Ja, als het er is.
0: Ja, ja dat is ook wel.
3: Die groene
0: nou,
3: ook wel.
0: Ik heb ervan genoten gisteren en de groene bewaar ik voortaan voor jou.
1: Ja, super bedankt.
0: Ja, zo ben ik ook. Goeie. Lekker.
4: Goedemorgen, gaat het nu met
0: het gaat
4: jou?
0: Alweer.
4: Heb je goed kunnen slapen, lag je wakker van de kou?
0: Nou, een graadje of 14, kom op.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezegd.
0: Het wordt wel frisser.
4: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkookquiz en natuurlijk ook veel over die OV-staking vanochtend.

0: Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Laten we even kijken wat er allemaal in de krant staat. En pak er even drie uit. We hebben er dus eentje een beetje verbouwd. Hè. Daardoor is die helemaal niet waar. Maar ja, dat moet je wel even laten weten voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Komt ie aan.
1: Kop 1.
0: Italiaanse douane vindt krokodillenkop in koffer.
1: Kop 2.
0: Auto's rijden in file langs duizenden suikerbroden op de weg in Friesland.
1: Kop 3.
0: Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst vrouwelijke geest. Nou. Een van deze drie is dus niet waar. Maar is dat vandaag kop 1? Italiaanse douane vindt krokodillenkop in koffer. Is dat misschien kop 2? Auto's rijden in file langs duizenden suikerbroden op de weg in Friesland. Of is het kop 3? Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst een vrouwelijke geest. Ja, een van deze drie is dus gewoon niet waar.
1: De krantenkopquiz.
0: Als jij me nou even laat weten welke dat is, via 088-850-51-52... en je hebt het bij het juiste eind, krijg je van mij de eer van de ontbijttafel ervoor terug. Nou, dat is leuk, toch? Laat maar weten, is het vandaag koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: De Doobie Brothers met Long Train Running.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarna drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook woensdagochtend even rustig beginnen. En niet meteen te hard van stapel lopen, Piet. Sowieso een tip voor elke dag. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Italiaanse douane vindt krokodillenkop in koffer.
1: Kop 2.
0: Auto's rijden in file langs duizenden suikerbroden op de weg in Friesland.
1: Kop 3.
0: Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst een vrouwelijke geest.
1: Nou,
0: laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. We beginnen vandaag bij kop 3, helaas voor Paul, John, Michiel, Rodi en Cynthia. Die dachten dat Dini waar was. Maar klopt echt hoor, de Dini, leuk. Gisteren is dat bekend geworden. Sherry Shepherd die gaat het doen. Bekend bij populaire talkshow The View. Ze noemt het een ongelofelijke eer, snap ik wel.
2: Ja, leuk.
0: Lijkt me ook heel leuk als je toch iets mag spelen. Hè?
2: Dan de geest bedoel je?
0: Ja, want de musical ging in maart 2014 al in première en loopt nog steeds.
2: Heerlijk.
0: Ja. Kun je zo heen, Ann?
2: Ja, we kunnen samen.
0: Ja, wel en vliegen.
2: Hou je niet zo van musicals?
0: En niet zo van vliegen. Goed, gaan we door naar kop 1. In dit geval helaas voor Els, Anse, Monique, Jules en Rick. Die dachten dat die niet waar was. Italiaans douane vindt krokodillenkop in koffer. Ja, ernstig bedreigd beestje natuurlijk. En dan moet je niet zijn kop eraf halen. Toch? Ja, dat, zo werkt
2: nee,
0: dat een beetje.
2: Beetje zielig.
0: Het was in Turijn. De boete is maximaal, hou je vast, 200.000 euro.
2: Succes daarmee.
0: En maximaal een jaar de cel in.
2: Dat is een huis, hè?
0: Ja, nou ja, ook niet echt meer tegenwoordig. Ja, precies. En dan van de bezemkast. Goed, zorg ervoor dat we in dit geval naar kop 2 gaan als kop die niet waar is. Auto's rijden in file langs duizenden suikerbroden op de weg in Friesland. Nee, het was een lading van duizenden uien. Er was een lading verloren richting Dokkum. Urenlange vertraging geweest. De veegmachine maakte de weg rond 6 uur 's middags schoon. Dus daar hoef je geen zorgen meer om te maken. Maar het zou je toch gebeuren dat je zo een hele lading uien tegenkomt op de snelweg, toch?
2: Zonde.
0: Ja, ik reed gisteren ook ergens in Friesland. Toen was er ook iets op de weg gevallen. En toen was er een politiebusje en die had alles netjes opgeraapt. Maar er was minder dan duizenden uien. Want
2: anders is het... Dan zat je het wel geweten.
0: Anders hadden ze dat nooit gered daar met dat ene busje. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor... Hou je vast, Arnold, Gerrit, Joke, Jan, André Els, Koos, Gea, Marcel, Jeannette en Lidie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
1: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
2: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:30, op Marken is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland grotendeels plat vanwege een landelijke staking. Medewerkers van onder meer de NS en het stads- en streekvervoer hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er amper treinen, bussen, trams en metro's. Deze mensen passen zich aan.
5: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
6: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
5: Ja, het is wel irritant.
7: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor ze staken.
4: De vakbonden staken inderdaad vanwege de plannen van het kabinet rond de sociale zekerheid. Arjen de Boer van de FNV vertelde gisteren bij Patricia hier op NH wat het grootste struikelblok voor ze is.
8: Het volstrekt uitkleden van de WW en de WIA. Om een voorbeeldje te geven, veel mensen denken, nou, als ik 8 jaar gewerkt heb, dan heb ik toch al, dan ben ik een ervaren persoon, dan heb ik best wel wat gewerkt. Dan heb je ook 8 jaar lang premie betaald voor de WW en de WIA. Maar in de huidige regeling heb je dan een maand of 8 de tijd om ander werk te zoeken. In de nieuwe regeling nog maar de helft.
4: Daarom dus die staking in het OV vandaag. Duurt 24 uur, dus nog de hele dag. Bij een grote storing bij Britse luchthavens, waar ook Schiphol last van had, die is voorbij. Gisteren konden er nauwelijks vliegtuigen vertrekken en landen bij 3 luchthavens in Londen. Kwam allemaal door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Op London Heathrow zijn duizenden passagiers gestrand. En op Schiphol ook. Bijna 60 vluchten naar het Verenigd Koninkrijk werden gecanceld. Inmiddels is de boel weer opgestart. Oud-toptennisser Roger Federer komt vandaag naar Amsterdam. Hij gaat een tennisclinic geven aan kinderen in het Olympisch Stadion. Er zijn ook jonge rolstoeltennissers bij. En daarna kunnen de kinderen vragen aan hem stellen. Het bezoek maakt deel uit van de wereldwijde evenementenreeks Around the World with Roger Federer, die hij samen met zijn kledingmerk maakt. Eerder was de oud-tennisser al in New York, Parijs en Seoul. En de Dam tot Damloop staat weer voor de deur. De populaire hardloopwedstrijd van Amsterdam tot Zaandam. Er doen hardlopers van alle leeftijden mee, die nu in de weken voorafgaand druk aan het trainen zijn. Alfons bijvoorbeeld uit Amstelveen. Hij is dit jaar met zijn 86 jaar de oudste deelnemer en steekt zijn liefde voor de loop niet onder stoelen of banken.
9: Dam tot Damloop is voor mij de mooiste en de fijnste en de heerlijkste loop die er is. Alleen het stukje eitunnel naar boven lopen, dat is voor mij eventjes ademhalen. Dat is voor mij het moeilijkste stukje eigenlijk. Maar ik vind het fantastisch voor mezelf dat ik het nog steeds kan.
4: Nou, en dat is het natuurlijk ook.
3: Daar begint het ook. En dus dat vind ik heel goed dat hij het zo uitspreekt. Anne, doen wij weer de by night eigenlijk? Want daar heb ik jou nog helemaal niet over gehoord.
10: Nou, ik heb gezegd dat ik niet kan.
3: We hebben nog 1,5 week.
4: Dan kan je niet in trainen.
10: Nee, dat kan niet.
3: Nee, maar...
10: Maar jij wel. By night. Kijk, jij hebt wel een goede basisconditie. Ik heb niks meer gedaan. Sinds de vorige dag.
3: Och, wat erg.
4: Maar is de by night is niet ook van Amsterdam tot Zaandam?
3: Nee, by night is heel veel korter. Dat is echt maar een heel klein stukje eigenlijk. En dan ben je zo...
4: Dus met een beetje basisconditie.
3: Ja.
10: Nee, kijk, ik ga gewoon lekker een spandoekje maken voor jou.
4: Oh, weet je wat ik heb gezien?
10: Ga ik 3 keer op de route staan en zeg ik, Pieter!
4: Er is ook een damloop wandeltocht.
3: Oh.
10: Ook niet getraind, helaas. Ik ga een spandoekje maken.
4: Superleuk. De Dam tot Damloop is op 20 september. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
3: Echt jammer, Anne. Maar misschien heb je nog wat verkeersinformatie van de ANWB.
10: Ja, die heb ik. 2 meldingen. Eentje op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid. 5 minuten.
3: Oh, wacht even, het gaat helemaal mis hier. Suus zegt, wil je niet eerst het weer? Ja, heeft ze nog recht op. Daarna mag je pas de files doen.
4: Helemaal mijn best.
3: Dat zijn de regels hier. En zo doen we het.
10: Prima, doe ik zo nog een keer.
3: Doe maar, Suus.
4: Het weer. Veel buien, veel wind, veel bewolking. Misschien piept de zon er vanmiddag af en toe nog een beetje langs. Graadje of 17, 18 wordt het.
3: Nou, hier hadden we het ook niet voor hoeven doen eigenlijk, hè? Nou, mag jij, Anne, voor de verkeersinformatie. Let's go.
10: Nou, nog een keer dan de file op de A8. Voor de zekerheid van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid. 5 minuten. En een melding op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel zijn technische problemen. En de spitsstrook is daar dicht.

0: Elvis Presley natuurlijk met Burning Love.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in bed. Maar denk toch eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een akkerbouwer, een timmerman, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar banketbakker Vince uit Castricum. Vince, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Is het alweer de R in de maand de speculaas bakken? Of,
2: ja, ja.
0: Ben je er nou?
2: Ja, zaterdag hebben we de eerste brokken weer gebakken van het jaar.
0: Ja, want jij maakt wel een beetje een behoorlijk bekende speculaasbrok natuurlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, ja, nou ja, wij vinden het erg lekker, ja.
0: Ja, nou, sterker nog, je valt ook nog wel eens in de prijzen ermee.
2: Ja, dat is wel eens gebeurd. Ja, dat is gewoon mooi, hè?
0: Wel is gebeurd. Ga je hem dit jaar weer inzenden ook dan?
2: Ja, tuurlijk. We weten hoe we ervoor staan, hè, met z'n allen.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Goed. Maar deze tijd van het jaar en helemaal zoals gisteren en vandaag waarschijnlijk ook, als er toch behoorlijk wat water uit de lucht komt vallen, heb je daar dan ook meteen last van?
2: Ja, nou ja, dan gaat het wel harder natuurlijk, dat soort producten.
0: Ja,
2: ik vind het wel jammer, maar ook wel weer leuk. Ja. He? Maar de speculaansbrok om dan weer even tevoorschijn.
0: Ja, zo gaat dat natuurlijk. Dat je dan meteen dat als een gek begint te verkopen. Oh, wat houden we toch allemaal van dat allemaal dan weer zo gaat, hè?
2: Ja, erg. En dan ben ik zaterdagochtend mijn bus aan het laden met alle gebakjes en kaarten. En dan ruikt de hele straat gewoon weer de speculaas. Lekker
0: niet dat. Ja, en dan durf ik te wedden dat iedereen in de buurt denkt, ach, Vin staat weer lekker speculaas te maken.
2: Dat is toch lekker wakker worden.
0: Ja, nou, dat mag je zeker zeggen, ja. Dat is veel fijner dan dat wordt leven niet, denk ik, Vince.
2: Nee.
0: Oké, wat staat er voor vandaag allemaal op het schema?
2: Sausjes gaan we maken.
0: Sausjes?
2: Sausjes. Kaasvlinders en kaastabletten.
0: Sausjes.
2: Sausjes.
0: Ja. Kaasvlinders. Is dat niet allemaal een soort van bladerdeegachtig iets?
2: Ja, dat is bladerdeeg, klopt.
0: Oké.
2: Kaas ertussen, dan vouw dit op.
0: Lekker. Wordt er nog speciaal bladerdeeg voor gemaakt? Of is dat gewoon hetzelfde als waar je een croissant voor maakt?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Onze standaard bladerdeeg die we maken altijd. Dat zetten we, zo heet dat.
0: Wat zei je nou?
2: We zetten een bladerdeeg.
0: Je zet een bladerdeeg?
2: Ja, mooi. Ja, ik dacht zo dat maar dat wil zo heet dat.
0: Oh, oké. Dus je gaat een bladerdeeg zetten vandaag? Of hebben we dat al af?
2: Ja, nee, dat hebben we gisteren gemaakt. En dan is hij vandaag lekker vannacht opgestijfd. En dan gaan we die lekker snijden in dunne, hele dunne plakjes.
0: Ja, dat moet natuurlijk, want anders kun je er nooit zo'n vlinder van maken. Nee, dat is best wel gek. Nee. Waarom? Het lijkt niet eens op een vlinder, hè? Als we eerlijk zijn.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Nee, en vlinders en wat nog meer? Ook van die gedraaide stengels?
2: Nee, die hebben we niet eigenlijk. Gewoon de sausjes eigenlijk met verschillende kruiden, met kaas ertussen. En kerrymoppen vinden we ook altijd...
0: Kerrymoppen?
2: Kerrymoppen, ja. Dat is een soort met kaas, ook een soort kaasdeeg.
0: Ja.
2: Met heel veel kerry erdoor en een cashewnoot erop.
0: Oh,
2: dat bakken we
0: dan. Kerrymoppen, ik zit even te denken of ik die ken, ja. Vaag zegt me wel iets. Dus je zegt dat er een kerry bovenop ligt.
2: Ja, hij is eigenlijk goed geel in ieder geval.
0: Oké, mooi. Ja, dat komt door de kerry natuurlijk.
2: Ja.
0: En vertel eens, Vince, hoe gaat het dan met de inkoop van de grondstoffen en zo? Want de benzine wordt ook weer duurder. Jij hebt wel natuurlijk die elektrische bus. Dat scheelt even momenteel.
2: Ja. Nou, maar dan moet de zon wel schijnen.
0: Oh ja, dat is ook weer zo natuurlijk.
2: Goed, dan heb je van het een in het ander.
0: Eigenlijk zou je gewoon met een soort van regenopvangsysteem moeten hebben waar je dan ook weer stroom mee kunt opwekken.
2: Ja, dat moeten ze weer verzinnen, ja.
0: Ja, dat is best een goed idee. Dus dat staat er allemaal op de rol voor vandaag. En ben je al verder vooruit aan het kijken? Ben je al bezig met Sinterklaas en dat soort fratsen? Ja, tussendoor?
2: De marsepein gaan we weer verzinnen. En dan gaan we de derde week van oktober starten waar we binnen marsepein maken. Dat is één dag. En met alle bakkers en alle stagiaires gaan we dan de hele dag marsepein maken. En dat is de derde week van oktober, dus dan moeten we weer even... de dingetjes voor voorzien.
0: En dat moet op één dag, want dat moet lang staan of zo? Wat is het idee?
2: Nee, dat vinden we gewoon handig. Ja, alles moet zo goed schoongemaakt worden. Al is het natuurlijk uiteraard dat het gewoon schoon hoort. Maar dan is het echt heel... Als je dan alle machines en materialen gebruikt... dan is dat allemaal in één keer goed schoon te maken.
0: Want alles zit onder de suiker natuurlijk.
2: Nou, je hebt toch in de ruimte in het werk waar bloem en suiker en alles natuurlijk ook bereid worden en gebruikt moet.
0: Oké, dus jullie hebben een grote marsepeindag gewoon?
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, en welke dag was dat, zei je?
2: Ja, dat is altijd de derde donderdag in oktober.
0: En is dat een vaste prik bij jou altijd al geweest? Of is dat iets wat ontstaan
2: is? Eigenlijk wel. Nee, dat is altijd al.
0: Vond ik handig. Ja, en dat is heel slim bedacht. En is dat ook een dag waar iedereen naar uitkijkt? Of zitten er ook mensen tussen die zeggen...
2: Sommigen ook helemaal niet, hoor.
0: Nee, maar ze bij een dag. Oh, ik meld me ziek.
2: Nee. Je bent wel keerbakker, hè?
0: Ja,
2: dat is altijd wel leuk. En als we met z'n allen beter zijn, dan gaat het ook zoveel... En iedereen vindt het leuk eigenlijk.
0: Nou, wat goed zeg.
2: Aan het einde vooral. Hè?
0: Goed, Vince, ik zal je niet langer van je werk houden. Je moet ervoor zorgen dat de hele straat daar weer naar speculaas ruikt. En dan ook die marsepeindag nog voorbereiden.
2: Ja, oh,
0: maar
2: lekker.
0: Ik ga je natuurlijk met recht feliciteren. Je bent de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

lekker. Donna Summer met Love is in Control. Zometeen moet ik het even met je hebben over een paar honden die ik gisteren zag lopen. Wat een bijzondere ervaring. Je hoort zometeen meer hier bij de ontbijttafel na de Counting Crows en Big Yellow Taxi. Deep.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
7: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
8: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
9: Huis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De 24-uur staking in het OV is begonnen. In het hele land rijden amper treinen, bussen, metro's, trams. Ook de ponten in Amsterdam liggen aangemeerd. Duurt de hele dag. En duizenden gestrande passagiers op Schiphol kunnen uitzoeken hoe ze toch naar Londen kunnen komen. Gisteren werden 58 vluchten gecanceld door een storing bij 3 luchthavens in Londen. Die is nu voorbij. En de oud-trainer van Volendam heeft een nieuwe baan. Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC in Breda. In 2025 werd hij met Volendam kampioen in de eerste divisie en promoveerde ze naar de eredivisie. Maar in mei dit jaar volgde alweer de degradatie, waarna coach Kruis vertrok. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
13: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
12: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
14: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Perzische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
12: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS-journaal.
10: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
15: 1 lange file op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Daar sta je vast tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 40 minuten, komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht.
16: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste...

0: mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: De ontbijttafel
10: met Pieter Kok.

0: Blondie met Maria. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege en ook redelijk vochtige woensdagochtend. Het is 9 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Suus er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: En dat je erbij bent. Jongens, ik reed gisteren Minding My Own Business zo hier Hilversum uit. En toen moest ik even wachten voor het stoplicht. Dat doe ik vaak als het op rood staat.
1: Ja,
0: en,
1: dat is goed.
0: Ja, en toen stak er iemand over met twee honden.
1: Ja.
0: Denk ik. Want ik heb nog nooit twee honden gezien die zo enorm op wolven leken als deze twee beesten.
1: Oh ja?
0: En ze waren aan de riem, aangelijnd en er liep een mevrouw bij. Maar het zag er echt uit alsof ze ooit een keer twee hele lieve puppy's was tegengekomen. En dat ze dacht, oh, die ga ik verzorgen. En dat het wolven bleken te zijn. Echt, we weten natuurlijk, in Laren was toch een wolf gezien.
1: Ja, ja, ja, geleden. Laatst,
0: nou,
1: ja.
0: Best wel spannend.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht echt bij deze vrouw, als jij nu hier op de hei gaat lopen en je denkt, ah, oh, ik laat ze heel even los. Iedereen in paniek.
1: Misschien heeft zij ze gekidnapt gewoon.
0: Dat zou kunnen.
1: Omdat ze
0: gedomesticeerd. Ja.
2: Wanneer zeg maar, is een wolf en een hond een hond? Waar ligt precies in het midden? Is dat misschien wel de riem?
0: Nou, dat ben ik met je eens. Op het moment dat hij aan de riem zit, is de kans dat het een hond is groter dan dat het een wolf is. Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Is een wolf nog steeds een wolf als hij aan een riem zit?
0: Ja.
2: Of is dat een hond?
0: Nee, dan is het nog steeds een wolf.
2: Okay.
0: Nou ja, maar kijk, het probleem is, kijk, de riem is normaal gesproken op, zodat ze niet weglopen.
2: Ja, ja.
0: Maar een wolf heeft wel zin om zeg maar naar je toe te komen.
2: Ja.
0: Dan helpt de riem ook niet.
2: Nee.
0: Dus mocht je een wolf tegenkomen, doe hem geen riem om, zou ik maar willen zeggen.
2: Okay.
0: Maar in dit geval, ja, was hij gewoon haar wolf aan het uitlaten. Ik kan het niet anders zeggen. Het zag er echt zo bizar uit.
1: Maar heb je het raampje even naar beneden gedaan?
0: Hey, wat doe jij nou?
2: Hé, hey, mooie wolf.
0: Ja, nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik ga toch niet lopen roepen naar dames op straat. Zou ik nooit doen.
2: En was ze niet misschien met haar oma ook aan het wandelen?
0: En had ze een klein rood kapje?

0: Roxy Music met Dance Away.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het OV-personeel staakt vandaag. Door heel het land rijden nagenoeg geen treinen, trams, bussen, metro's, maar ook het pontje in Amsterdam dat Noord met de rest van Amsterdam verbindt, vaart niet. En wat moet je dan doen als je toch echt naar het centrum moet? Daar heeft Fons van der Kar, schipper van Canal Motorboats, iets op bedacht. En ik heb aan de lijn. Fons, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben je aan het doen op dit moment?
3: Ik ben nu nog de boot aan het klaarmaken.
0: Oké.
3: Om zo naar de overkant te varen. Om wat kinderen op te halen om weer naar het centrum te gaan.
0: Ja, want het gaat specifiek om de kids, hè, voor jou.
3: Ja, precies. Ik denk dat het voor volwassenen belangrijk is dat ze ook kunnen staken. Alleen voor kinderen moeten er nog wel naar school kunnen.
0: Ja. Dus, hoe ben je zo opgekomen om dit te doen? Heeft het met je eigen kinderen te maken? Of doe je het voor een school? Of hoe zit het?
3: Voor een school eigenlijk. Het is een collega van me die heeft een kind hier vlak in de buurt op school. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om eventueel voor andere kinderen ook nog heen en weer te varen. Voor de school, om zo'n klein steentje bij te dragen dat de kinderen nog wel naar school kunnen.
0: Ja, oké. Balen ze dan niet dat ze nu toch opeens naar school moeten, doordat jij zo per se met je boot heen en weer wil varen?
3: Ik wou net zeggen, ik denk dat de ouders blij met me zijn, ja. En dat de kinderen zo meteen allemaal chagrijnig op de boot zitten.
0: Ja, misschien moet je even een extra rondje doen dan met ze, dat zou wel weer schelen. Wat voor schip of boot heb je dan eigenlijk?
3: Een open sloep.
0: Oké.
3: Okay.
0: Daar mag je ze gewoon bij meenemen. 50?
3: Ja.
0: Oké, hoeveel kids verwacht je dan?
3: Maar 20.
0: Oh, dat gaat makkelijk passen dus.
3: Precies.
0: Oké, en vanmiddag als de school weer uit is, breng je ze dan weer terug ook?
3: Ja, precies.
0: Nou, eigenlijk best leuk, toch?
3: Ja, alleen op de vroege morgen is het iets minder, maar verder leuk met de kids.
0: Ja, het is ook niet echt het allermooiste weer natuurlijk. Als dit nou gewoon lekker hoog zomer was geweest met een graadje of 20, was het gevoel misschien wat anders geweest.
3: Precies.
0: Oké. Okay. Zou je het iedere dag willen doen als er mensen nog eens op zoek zijn naar een pontbestuurder?
3: Oef. Dat dan had ik bij de GVB gewerkt, denk ik.
0: Oké. Okay. Maar dat lijkt je niks?
3: Nee, dit is een uitzondering voor mij. En verder eigenlijk gewoon lekker door de grachten.
0: Ja, want normaal gesproken gebruik je de boot voor feesten en partijen en dergelijke, neem ik aan.
3: Precies. Ja, voor zaken uitjes en toeristen ook.
0: Toch mooi dat het gebeurt en dat die 20 kids in ieder geval naar de overkant kunnen komen om naar school te gaan vandaag. Fons van der Kar, dank je en vaar ze vandaag. Dat gaat vast helemaal goed komen.
2: NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Dan mag ik naar onze verslaggever in Haarlem. Rob Weterweer, Rob, goedemorgen.
4: Hey Pieter, goedemorgen.
0: Ja, jij staat daar eens eventjes te kijken hoe de sfeer erbij hangt. Vertel, wat zie je allemaal om je heen?
4: Nou, ik zie hier een bord dat heel optimistisch zegt. Vertrek bussen, 340 naar Uithoren over 2 minuten. En de lijn 300 via Schiphol naar de Bijlmer Arena over 2 minuten. Ja, die borden die werken prima, Pieter. Maar veel is er niet te beleven op het station in Haarlem. Hoewel, er staan wel een paar bussen. Het is mijn vaste wandelingetje 's ochtends van huis even via het station. En dan loop ik langs het spoor een minuut of 15. En dan komt de ene na de andere trein voorbij. Nou, vandaag niet. Ik tel nu wel 1, 2, 3, 4, 5, 6 bussen van Connection.
0: Oh.
4: 3 daarvan zeggen heel hoopvol 999 geen dienst. Dus die doen het niet. Maar hier staat bijvoorbeeld wel lijn 2 naar Spaarnwoude die rijdt. De 250 naar Leiden Centraal via Lisse. En er staat ook nog een bus richting Amsterdam Station Zuid. Dus een paar bussen die rijden wel. Staan denk ik 3, 4 mensen hier op het stationsplein. Ja, een beetje naar die borden te kijken. Toch maar hoopvol te kijken of er nog een bus gaat waar zij heen moeten. Maar mijn grootste verdriet, Pieter, dat zit eigenlijk in de koffie deze ochtend.
0: Wat is er aan de hand?
4: Ja, ik kom hier iedere ochtend altijd bij dezelfde keten op het stationsplein. En daar haalt Rob Weterweer een dubbele espresso.
0: Ja.
4: Maar dat tentje, ja, ik loop er nu even naartoe. Wat staat hier? Due to strike vanwege de staking. Limited opening hours van 9 tot 1.
0: Oh nee.
4: Tot 9 uur wachten voor mijn koffie,
0: ach,
4: Pieter.
0: Jeetje, wat een drama. Terwijl als ze gewoon lekker open waren geweest, waren de mensen die binnen waren geweest ontzettend gelukkig geweest. Wat een gemiste kans.
4: Had ik gewoon weer een stempeltje gehaald. Ik loop even snel naar bus 300. Vraag ik aan de chauffeur waarom hij dan wel rijdt.
0: Ja, goed idee.
4: Eens even kijken. Oh, straks zal je zien dat hij bijna wegrijdt. Ik ga even snel een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. U rijdt wel gewoon vanochtend?
5: Ik rijd vandaag, zeker.
4: Ja. En geen zin om te staken?
5: Nee, ik dacht, laat ik de mensen maar lekker vervoeren.
4: Prima. Nou, werk ze. Succes. Nou, deze meneer die gaat... Ik kon je hem horen, want ja, hij zat achter een schermpje.
0: Ja, hij vond het belangrijker om te rijden dan stil te gaan zitten.
4: Als ik nou ontzettende zin had gehad om naar de Bijlmer Arena te gaan via Schiphol, Pieter, dan had ik vanochtend nog gekund.
0: Oké, maar het is dus wel volledig gokken om te kijken of er een bus wel of niet rijdt, als ik je goed begrijp.
4: Ja, het is echt een handje vol. En normaal gesproken staan hier honderden mensen op dat busstation. Precies. Ja, nu staan er 3.
0: Zit er iemand in die bus die wel rijdt?
4: Nou, die in bus 300, waar ik de chauffeur net sprak, zat 1 iemand.
0: Ach, die is gelukkig, joh.
4: Ja, die kan naar het werk.
0: Ja, die heeft wat uit te leggen straks. Ja, het is gewoon gelukt, joh. Ik zie het probleem niet.
4: Goed. Oh ja, waar zijn al die anderen gebleven? Ja,
0: precies. Dank Rob en veel succes daar nog even op. Bij station Haarlem.

0: Het is 4 minuten voor 19:30. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser. Het belooft wel een beetje een nat dagje te worden vandaag, geloof ik, hoor. Dus berg je maar. En dan ook die OV-staking nog. Houden we je natuurlijk ook van op de hoogte hier bij de ontbijttafel. Allemaal naar Gabriel Rios. Broad daylight.
1: Back in the old days, tight like a fight. Used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, a walk him bound. Till we had him root, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down. Called it the happy low down. We used to rock some tunes.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Henk en ik woon in Sint-Pancras.
11: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30. In Huizen is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er woedt een grote uitslaande brand bij een woning in Zwaag. De veiligheidsregio weet niet of er nog mensen in het huis zijn. Buren zijn wel uit hun huizen gehaald. De brandweer kreeg de melding ongeveer een uur geleden. Op foto's is te zien dat er een enorme vlammenzee woedt op de bovenverdieping van het huis. Veroorzaakt ook veel rook, dus mensen in de buurt in Zwaag kunnen maar beter hun ramen en deuren dicht houden. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland grotendeels plat vanwege een landelijke staking. Medewerkers van onder meer de NS en het stads- en streekvervoer hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er amper treinen, bussen, trams en metro's. Deze mensen passen zich aan.
15: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
16: School zegt dat we wel verplicht moeten komen. Ja, het is wel irritant.
17: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor staken.
14: De vakbonden staken inderdaad vanwege de plannen van het kabinet rond de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur, dus nog de hele dag. Alleen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt de airport sprinter wel. Pasgeboren baby's in Amsterdam krijgen de hielprik vaak te laat. Het is een test om ernstige ziektes op te sporen die baby's ongeveer 4 dagen na hun geboorte zouden moeten krijgen. Maar door personeelstekort bij de GGD krijgen baby's die pas na 7 of nog meer dagen. In het Parool zegt de GGD dat het in Amsterdam en ook een paar omliggende gemeentes niet lukt, doordat er dit jaar meer baby's zijn geboren, door personeelstekort en door de hitte van afgelopen zomer. Want daardoor waren sommige testen niet betrouwbaar. De GGD zoekt uit of meer medewerkers de test kunnen uitvoeren, zodat ze in de toekomst kunnen opschalen wanneer dat nodig is. En een spannende dag voor zangeres Roxy Dekker. Straks begint de kaartverkoop voor haar show in de Johan Cruijff Arena volgend jaar. Die kondigde ze eerder deze week aan met een filmpje met oud-bondscoach Louis van Gaal. In die video krijgt ze voetbaltraining van Gaal, maar is niet zo'n succes.
18: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus.
19: Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
20: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena.
14: En met dat optreden wordt Roxy Dekker de eerste Nederlandse zangeres ooit die solo een concert geeft in de Arena. Vorige week stond ze nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Die kaartjes waren toen heel snel weg.
13: Ja, onder andere aan mijn dochter.
14: Oh ja?
13: Ja.
14: En?
13: Ze was heel enthousiast.
14: Ja.
13: Ze heeft het heel leuk gevonden. Liedjes zijn vrij kort.
14: Ja.
13: Dus de hele show was ook in 1,5 uur er doorheen gejast.
14: Oh ja.
13: Heel veel gastoptredens.
14: Oh ja,
13: Veel,
14: ze werkt ook vaak samen met allerlei mensen, toch?
13: Ja, bevriende artiesten en hartstikke leuk.
14: Leuk.
13: Dus ze heeft gewoon een topavond gehad.
14: Gaaf.
13: Laten we wel wezen. En ik vind liedjes stiekem eigenlijk ook wel leuk. Maar kort. Ja, ik vind ze heel kort. Maar dat is tegenwoordig heel populair met
14: dat
13: TikTok.
14: Dat is een ding, hè? Ja.
13: Dat is heel handig.
14: Opa vertel.
13: Oké, bedankt. Okay.
14: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
13: Goed, gaan we naar het weer met Jan Visser over Opa Verteld gesproken. Nee, Jan. Nee. Hi, Jan.
0: Hi, Pieter. Goedemorgen.
13: Wat een natte boel gisteren.
0: Ja.
13: Er is toch echt wel wat water gevallen, toch?
0: Ja hoor, absoluut. Ja, we hebben echt een actief front gehad. Het kwam in de ochtend, begon het wat te druppelen. Hè. In die zin, het regende wat, dan weer wat minder, dan weer, weer helemaal niet. Maar de intensiteit zou gaan toenemen, tenminste dat zag er naar uit in de middag. En dat gebeurde ook, omdat er over het kanaal in Noordwest-Frankrijk een storing aansloot op het koufront wat ons gebied naderde. En de bovenlucht koelde ook af en daardoor begon de regen aan het einde van de middag. En vooral van gisteravond sterk in intensiteit toe te nemen. Hij heeft echt behoorlijk geregend. Het was natuurlijk in het kader van de droogte was dit echt wel een uitkomst. Want niet alleen veel regen, maar het was ook niet geen wilde regen.
13: Nee, precies, langdurig. Ik zeg dan op zulke dagen tegenwoordig tegen mensen om mij heen, ik weet zeker dat Jan Visser hier heel blij mee is.
0: Ja, zeker. Ja. Want ja, goed, omdat het ten goede komt aan de akkers, weilanden en natuurlijk de natuur. Ja. En natuurlijk ook een klein beetje aan het Marken en IJsselmeer. Kijk, normaal gesproken hoor je daar water van de grote rivieren te krijgen. Maar de Rijn is alweer behoorlijk gezakt. Want het begint nu weer wat te regenen in Zuid-Duitsland. Maar daarvoor was het behoorlijk droog weer. Dus wat dat betreft is dit water meegenomen. Wat is er dan gevallen? Medeblik 22 mm. Noordbeemster 24, Krommenie 27, Winkel Den Helder en Wijk aan Zee 28 mm, Amstelveen 31, Purmerend 32, Sint Pancras 34 mm en in Limmen 43.
13: Kijk eens.
0: Dus het waren wel echt behoorlijke hoeveelheden.
13: Nou, dat mag je zeker zeggen, ja. Nou, dat merkten we dan ook wel. Maar vanochtend, ik heb vannacht nog wel een klein druppeltje gehoord, maar vanochtend leek nog wel droog te beginnen. Houden we dat nog lang vol?
0: Ja, nou, in een groot deel van de provincie zijn al buien actief. Want we hebben te maken met een lage drukgebied dat vanaf de regio IJsland afkomstig is. Ligt nu boven de Noordzee. Trekt in de loop van de dag noord van de Wadden langs naar het oosten. En daaromheen zijn fronten bevinden zich gewikkeld. En de bovenlucht koelt nog steeds sterker af. Dus met andere woorden, er vallen nu al op veel plaatsen buien. Nog niet met onweer, maar het zal in de loop van de ochtend gebeuren. Er kunnen flinke buien zijn. Ook vanmiddag eerst nog buien met kans op onweer. Tweede helft van de middag gaat de kans op onweer eruit. Buienactiviteit wordt dan ook wat minder. Maar al met al dus een dag met toch hier en daar behoorlijke buien. Temperatuur 18 tot 19 graden maximaal. En de wind is zuidwest, geleidelijk draaiend overal naar noord tot noordwest. Aan zee krachtig en bovenland meest matig tot vrij krachtig. Nou, morgen een afwisseling van zon en bewolking. Er kan een enkel buitje vallen. En voor de rest ziet het er op zich wel, dankzij een rug van hoge druk, wel redelijk uit. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden en de wind is matig uit het zuidwesten.
13: Oké, nou dat klinkt als een prima dagje. Maar of we daarna weer de regenkant op duiken, daar moeten we het zomer eens over hebben, toch?
0: Ja, gaan we doen.
13: Oké, tot straks, Jan.
0: Tot zo.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
21: Nou, het valt mee. 2 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, bijna 10 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein, 5 minuten vertraging.
13: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Meddingen met Dario na Earth, Wind & Fire.
22: Goedemorgen.

0: Entertainment. Met Step Right Up.
1: En NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Kijk eens eventjes, precies 7:15 geweest. Hoog tijd dus voor onze eigen Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer. Vandaag is niet moeilijk. Het is echt wel te doen. Het is ook meteen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is een lichtshow in de Noorderkerk. 2 kaarten daarvan kunnen voor jou zijn. Als je me belt via 088-850-51-52... en kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Dat ik dit vroeger geleerd heb op school, ben ik wel wat blij mee. Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
0: Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
4: Dat ik dit vroeger geleerd heb op school, ben ik wel wat blij mee. Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
0: Ja, waar heeft hij het over? Dat is de vraag. 088-850-51-52. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Bel eventjes via het gewone telefoonicoontje. Niet via WhatsApp bellen, want dan kan ik in ieder geval nog niet opnemen hier in de studio. Misschien komt dat binnenkort wel een keertje. Maar nee, gewoon even de normale telefoon gebruiken. Via 088-850-51-52. Waar heeft onze Dario het hier over?
4: Dat ik dit vroeger geleerd heb op school, ben ik wel wat blij mee. Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
0: Ja, 088-850-51-52. Alles om jou die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam te kunnen geven. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hoi, goedemorgen. Ik denk kaartlezen.
0: Kaartlezen. En wat is je naam?
5: Diana.
0: Diana, laten we eens even kijken. Oh nee, is niet goed. Hey, jammer. Volgende keer beter. Doei.
5: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
6: Met Torre.
0: Met Torre weer?
6: Ja.
0: Je dacht, ik probeer het gewoon nog een keer. Je hebt helemaal gelijk. Wat denk je dat het is?
6: Topografie.
0: Topografie, eens even kijken. Nee, het is ook geen topografie. Oh, hij zit wel dicht in de buurt. Volgende keer beter.
6: Doei.
4: Dat ik dit vroeger geleerd heb op school, ben ik wel wat blij mee. Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
0: Ik dacht dat dit in één keer geraden zou worden. 088-850-51-52. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Ja, het zou zo leuk zijn als je die kaart even binnen kon slepen. En hou er rekening mee. Ik ga ook aan je vragen wie je mee gaat nemen als je ze wint.
4: Dat ik dit vroeger geleerd heb op school, ben ik wel wat blij mee. Dan weet ik tenminste de weg te vinden in Europa.
0: Oh, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Corrie.
0: Dag Corrie, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Aardrijkskundeles.
0: Aardrijkskunde, eens even kijken.
4: Aardrijkskunde.
0: Jawel, Corrie! Dat is helemaal goed.
7: Helemaal leuk.
0: Gefeliciteerd, 2 kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
7: Ja, dank je.
0: Wie ga je meenemen?
7: Nou, ik mantelzorg voor iemand en die ga ik meenemen.
0: Ach, wat lief Corrie, wat fijn dat je dat doet. Ik wens jullie heel veel plezier met de kaarten en een fijne dag.
7: Dank je, jullie ook. Dag.

0: Crusaders met Randy Crawford en Streetlife.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: En over Streetlife gesproken. Hij staat weer ergens op straat. Onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter, zeker onderweg richting Amsterdam. Want nou ja, het OV staakt natuurlijk vandaag 24 uur. Nou ja, dan kan onze hoofdstad niet uitblijven om daar eventjes naartoe te gaan. Ook de pontjes liggen er natuurlijk uit. We hebben het er vanochtend al bij jou veelvuldig over gehad. Ja, en hoe kom je dan bijvoorbeeld van Amsterdam-Noord naar het centrum van Amsterdam? Normaal als je in Noord woont, pak je natuurlijk het pontje. Hè? Dat is het allermakkelijkste. Dan kom je vanaf het centrum van Noord uit. Ook in het centrum van Amsterdam. Ja, nu zou je een brug moeten pakken. Nou, en er is er eigenlijk maar één, Pieter.
0: Ja.
3: De Schellingwoudebrug.
4: Dat is zo, en, ja.
3: Ja, daar zal iedereen vandaag overheen moeten. Ik denk dat het vandaag de bekendste brug gaat worden van Amsterdam.
0: Dat denk ik
3: zo,
0: ook.
3: Jij gaat
0: even kijken of daar veelvuldig gebruik van gaat gemaakt worden, denk ik.
3: Ja, zeker. En ik ben nu onderweg. En ik moet zeggen, ik ben woensdagen natuurlijk wel gewend. Ook om te rijden hè, op de weg. Het is wel een stuk drukker.
0: Oh, echt?
3: Dat merk je wel. Ja, het is een stuk drukker dan een normale woensdag die ik dus gewend ben. Veel mensen zullen ook waarschijnlijk dus inderdaad de auto gepakt hebben. Carpoolend, dat soort zaken. En ik zie ook veel fietsers. Dus die zie je normaal natuurlijk ook wel in Amsterdam. Maar het zijn er gewoon een stuk meer. Iedereen gaat lekker op het fietsje. En daar is het ook wat weer voor.
0: Hartstikke goed. Ja, nu nog wel althans. Als je een regenpak bij hebt. We spreken elkaar zo meteen. Dan gaan we eens even horen hoe druk daar is op de Schellingwoudebrug. Tot zo, Sjoerd.
3: Tot zo.
2: De ontbijttafel.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: zwaag in een rijtjeshuis. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de bovenverdieping slaan en er enorm veel donkere rook vrijkomt. Buren zijn hun huis uitgehaald. Het is niet duidelijk of iedereen ook uit het brandende huis is. Rustige stations en koffietentjes die nog maar even dicht blijven. Want in het hele land rijden amper treinen, bussen, metro's en trams. Er wordt gestaakt in het OV en dat duurt de hele dag. En duizenden gestrande passagiers op Schiphol kunnen uitzoeken hoe ze toch naar Londen kunnen komen. Gisteren werden 58 vluchten gecanceld door een storing bij 3 luchthavens in Londen. Die is nu voorbij. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Anja, hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 4 files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, bijna 10 minuten. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam sta je vast tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam, iets meer dan 5 minuten. De N247 van Horen richting Amsterdam tussen Monnikendam en het Schouw, ook bijna 10 minuten. En op de N516 van Zaandam richting Oostzaan tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8 sta je net iets meer dan 5 minuten vast.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl in de TUI-app.

0: of bij je reisadviseur. Toei. Live happy.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: De ontbijttafel.
4: Met Pieter Kok.

0: Winehouse en Mark Ronson met Valerie. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is de dag van de OV-staking. Het is 9 september. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Anne is met de auto hier naartoe gekomen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Anders dan red je het niet.
1: Nee.
0: En Suus is erbij voor het nieuws. Goedemorgen Suus.
2: Hallo.
0: Je houdt die grote brand in Zwagen. Wat is er?
2: Sorry. Ik zat even
0: zat vast
2: in mijn koptelefoon en alles.
0: Maar je bent er.
2: Ik ben er.
0: Goed zo. Belangrijke zaken, want in Zwagen is een grote brand aan de gang. Dat hou je voor ons in de gaten.
2: Zeker.
0: En dat is allemaal best wel pittig. Veel daarover te zien op onze site nhnieuws.nl. Waar natuurlijk ook alles over de staking wordt bijgehouden. En ja, dit wil je ook even meemaken.
3: NH.
4: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Onze eigen Misha Kortzek, die zit namelijk... of misschien staat hij, dat weet ik niet. Bij de pont in Velsijs. Daar had je aan het kijken of er veel mensen... Ja, balen dat de pont er niet is. Misha, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik sta hoor. Ik sta en ik zie ze liggen. Twee pontjes daar aan de overkant. Daar liggen ze klaar om te gaan. Alleen ze gaan niet. Je kan erop, maar je gaat nergens naartoe. En ja, dat merken toch ook wel allemaal mensen die hier komen. Alhoewel, heel veel mensen zijn er eigenlijk niet door deze ochtend hier in Velsen-Zuid. Af en toe is een verdwaalde Duitse trucker, heb ik gezien. En een jongen die op weg was naar Egmond. Ja, die kwam er ook achter dat de boel niet ging.
6: Gaat helemaal niet vandaag.
5: Er is een landelijke staking.
6: Is er een landelijke staking? Ook voor de pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
5: Ja, moet je nu naar de overkant?
6: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Was je dan met zijn tractor? Ja, dat zou ik inderdaad ook niet doen, zwemmen ermee. Maar die was wel eventjes... die was wel even de pineut, kan ik me voorstellen, als je daar moet werken. En dat gaat dan gewoon niet.
5: Ja, die kwam inderdaad uit Zandpoort en die moest naar Egmond. Over de sluizen gaat ook niet. De snelweg gaat ook niet met zo'n ding. Dus die kwam hierachter dat de potjes ook bij het openbaar vervoer horen. En net zoals een man die ik hier nu al 3 keer voorbij zie fietsen... om te kijken hoe hij naar de overkant moet. Maar ja, hij moest rechtsomkeerd. Vandaag geen landwerk in Egmond.
0: Oké, merk je dat mensen zich er wel over opwinden? Of lijkt dat mee te vallen tot nu toe? Staan geen mensen te zwaaien naar de overkant van de pont? Kom hier met dat ding? Of...
5: Nee, er is hier echt bijna niemand. Echt helemaal niemand. En de mensen die hier komen, die rijden allemaal door naar de sluizen... om te kijken of ze daar er dan overheen kunnen. Maar eigenlijk is het hier al de hele ochtend rustig. Wat me wel opviel op de weg hier naartoe... is dat ik toch nog wel wat bussen zag rijden. Dus dat is er dan wel. Als je heel veel massa hebt, dan kan je die misschien nog net pakken. Maar ik zou er zeker niet op gaan wachten.
0: Duidelijk, dankjewel. Misha Kortzek vanaf de pont bij Velsen.

0: Maddie Swims met Mr. Know-It-All.
1: De ontbijttafel.
0: De huidige stand van zaken als het gaat om de OV-staking hier in Noord-Holland is dat er eigenlijk bijna niks rijdt of vaart of wat dan ook. Ja, her en der misschien een bus, maar echt rekenen erop zou ik zeker niet doen. Het is 9:10. Dit is Cunningham.

Cunningham. Met Norma Jean Wants to be a Movie Star. Het is 6:06. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. Er komt alweer wat water aan. Dat is pech hebben, maar daar slaan we ons doorheen. Eerst.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Karen uit Purmerend.
14: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Zuiderwouden, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er woedt een grote uitslaande brand bij een woning in Zwaag. De veiligheidsregio weet niet of er nog mensen in het huis zijn. Buren zijn hun huis uitgehaald. De brand ontstond vanochtend vroeg. Op beelden is te zien dat er een enorme vlammenzee woedt op de bovenverdieping van het rijtjeshuis. Veroorzaakt ook veel rook. Mensen in de buurt in Zwaag kunnen maar beter hun ramen en deuren dicht houden. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland grotendeels plat vanwege een landelijke staking. Medewerkers van onder meer de NS en het stads- en streekvervoer hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er amper treinen, bussen, trams en metro's. En ik zeg amper, want sommige gaan wel, zag verslaggever Rob Weteweerde in Haarlem.
18: Ik tel nu wel 1, 2, 3, 4, 5, 6 bussen van Connection. Oh. Drie daarvan zeggen heel hoopvol 999 geen dienst, dus die doen het niet. Maar hier staat bijvoorbeeld wel lijn 2 naar Spaarnwoude die rijdt. De 250 naar Leiden Centraal via Lisse. En er staat ook nog een bus richting Amsterdam Station Zuid. Dus een paar bussen die rijden wel.
17: Of een chauffeur staakt, weten de busbedrijven pas bij het begin van zijn of haar dienst. En daardoor kan het soms lang onduidelijk zijn welke bussen er wel of niet gaan. De NS heeft voor de duidelijkheid vrijwel de hele dienstregeling eruit gehaald. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp, die rijdt wel. Een grote storing bij Britse luchthavens, waar ook Schiphol last van had, is voorbij. Gisteren konden er nauwelijks vliegtuigen vertrekken en landen bij drie luchthavens in Londen. Kwam allemaal door een technische storing daar bij de luchtverkeersleiding. Op Londen Heathrow zijn duizenden passagiers gestrand. En op Schiphol ook. Bijna 60 vluchten naar het Verenigd Koninkrijk werden gecanceld. Inmiddels is de boel weer opgestart. De oud-trainer van Volendam heeft een nieuwe baan. Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC in Breda. In 2025 werd hij met Volendam kampioen in de eerste divisie en promoveerde ze naar de eredivisie. Maar in mei volgde alweer de degradatie, waarna coach Kruis vertrok. En hoog bezoek in Amsterdam vandaag. Oud-toptennisser Roger Federer is vandaag op visite in het Olympisch Stadion.
19: What's your secret? Training?
20: I know. Effortless is a myth. The truth is, I had to work very hard to make it look easy.
17: Nou, hij komt niet alleen voor koffie en een koek, maar ook om tennisclinic te geven aan kinderen en rolstoeltennissers. Daarna kunnen ze ook nog vragen aan Federer stellen. Het bezoek maakt deel uit van een wereldwijde evenementenreeks, Around the World, met Roger Federer. Die maakt hij met zijn kledingmerk. En eerder was hij ook al in New York, Parijs en Seoul.
7: Best een inspirerende gozer, vind ik dat, weet je dat? Ik heb een quote van hem gebruikt. Je weet dat ik ook het hockeyteam van mijn zoon een beetje probeer te begeleiden. En een quote van hem heb ik gebruikt.
17: Wat dan?
7: Hij heeft wel eens een keer voor een hele groep studenten gestaan. En toen heeft hij gezegd, van al mijn wedstrijden die ik gespeeld heb, professioneel, zijn alle statistieken bijgehouden.
17: Ja.
7: Dus van elke bal weten ze of het een winnend punt was of een verliezend punt.
17: Ja.
7: Toen zei hij, welk percentage winnende punten denken jullie dat ik in mijn hele carrière geslagen heb? Dus hoeveel van mijn ballen die ik ooit professioneel geraakt heb, was raak?
17: En je denkt dan bij Federer heel hoog.
7: 80% ja. Of 85% ja. Of iets dergelijks. Hij zei, het was maar net iets meer dan 50%.
17: Oh.
7: Hij zei dus, bijna de helft van de ballen gaat niet goed.
17: Ja.
7: Dus het enige waar het om draait is de volgende bal die ik sla. Ik kan niet terug gaan denken aan alle ballen die ik misgeslagen heb, want dan kom ik er nooit.
17: Mooi.
7: Altijd focussen op de volgende bal. Dat heb ik tegen de jongens van hockey gezegd. En soms winnen ze. En soms
17: en anders denken ze weer aan de volgende wedstrijd.
7: Ja. Ik sta nog steeds te bleren langs de kant van het veld. Als iemand een mooie bal mislaat, zeg ik, jongens, maakt niet uit. Volgende bal.
17: Volgende bal.
7: Vergeet hem.
17: Alright.
7: Zo in het hele leven kun je altijd denken, volgende
17: mooie
7: bal.
17: Mooie levensles.
7: Ja, van Federer. Nou, en dat is nu met de kids aan het doen. Ja. Heerlijk, toch?
17: In het Olympisch Stadion. Hartstikke leuk. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
7: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Volgende wolk. Kan Jan altijd zeggen, toch?
21: Ja. Volgende bui.
7: Volgende bui. Nou, daar kunnen we er wel flink wat van tegenkomen vandaag, volgens mij. Of niet, Jan?
21: Ja, dat klopt wel. Nou, ik sluit nog even aan op een uur geleden over de neerslaghoeveelheden. Er zijn nog een paar grote cijfers binnengekomen, toch wel. Alkmaar, Oudorp 32, Ozaan 30 en uit Geest 36 millimeter.
7: Ja, dat is echt water, hoor.
21: Van gisteren dus.
7: Ja. Nou, keurig netjes. Hoe meer, hoe beter.
21: Ja, en inmiddels zijn er toch wel weer flinke buien actief in de provincie. Medeblik 8 millimeter de laatste uren. En dat gaat nog wel enige tijd door. En dat kan ook in de loop van de ochtend. Je ziet ook die bovenlucht steeds kouder worden. Kun je ook zien aan de wolken trouwens. Want die beginnen steeds meer te verijzen. Dat is een teken van kou op een grote hoogte. En dat maakt ook mogelijk dat het in de loop van de ochtend en eerste helft van de middag plaatselijk tot onweer komt tijdens buien. En in die buien is het soms maar 15 graden, 14 tot 15 graden, dus het koelt behoorlijk af. En het gaat door tot in de middag, daarna later in de middag gaat de kans op onweer neemt af, omdat het gebied met de koudste bovenluchten trekt dan weg. En vanavond zien we ook de meeste buien verdwijnen. Misschien nog een enkele bui dan. Maar al met al dus flink wat buien vandaag en geen hogere maximumtemperaturen dan 18 tot 19 graden. En zoals gezegd, in buien kan het flink afkoelen. De wind die draait naar het noordwesten en is over het algemeen boven land meest matig. Windkracht 4 aan de kusten op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Morgen breidt de rug van hoge druk zich over onze omgeving uit. We hebben dan een afwisseling van zon en wolken. Er kan misschien nog een enkel buitje vallen, maar zeker niet al te veel. En de bewolking neemt overigens in de middag wel wat toe, hoor. Dus met andere woorden, een echt zonnige dag zit er niet aan te komen.
7: Nee, oké. Die illusie had ik ook niet, hoor, Jan.
21: Nee. En het wordt zo'n 19 graden, misschien lokaal net 20. En de wind is zuidwest en matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, vrijdag passeert in de loop van de dag een zwak front met kans op een bui. Zaterdag dan is het weer droog dankzij hoge druk. Een uitlopen van een hoge drukgebied. En zondag wordt het waarschijnlijk weer buiig met de komst van een volgende storm. En de temperatuur die loopt toch wel langzamerhand wat op. We hebben vandaag een behoorlijk koele dag. Maar we zien de temperatuur in het weekend langzamerhand wel weer stijgen naar zo'n 21 tot 22 graden.
7: Oké. Nou ja, en dat met die buien op zondag, dan is het toch nog steeds een mooie dag om de zolder op te ruimen, denk ik, Jan.
21: Ja, zeker. Onder meer. Ja.
7: Hartstikke goed. Zie je daarna nog een soort van grote wisselingen aankomen?
21: Nee.
7: Dat we juist. Oh, oké.
21: Nee, het gaat een beetje op en af. Maandag weer wat meer zon. Of wat droger weer ook. En dan dinsdag neemt de kans op neerslag weer toe.
7: Oké, hartstikke goed, Jan. Ja. We hebben het ermee te doen. En de paraplu houden we op de pak. We spreken elkaar later.
21: Ja, hoor.
7: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg? Er was van alles voorspeld met betrekking tot de staking natuurlijk van vandaag. Heel veel files, toestanden. Merk je dat ook?
0: Nee, niet heel veel files, maar er staat wel één lange op de A9. Dus dat moet je wel even weten. Van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knopend Rottepolderplein sta je bijna 55 minuten vast. Dat komt dan door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht.

0: samen. Take on me.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, de enige brug die nog naar Amsterdam leidt vanuit Amsterdam-Noord is de Schellingwaardebrug. En Sjoerd staat daar in een korte auto's rijden, Sjoerd.
3: Nou, ik sta nog net niet op de weg inderdaad, Pieter. Goedemorgen. De Schellingwoudebrug, die begint natuurlijk van Noord en die gaat een beetje naar het centrum toe en vice versa. En ja, als je niet gewend bent om deze brug op te gaan, dan is het nou toch wel een pittig klimmetje hoor met de fiets, Pieter. Want je begint beneden. Het is nog net niet een Alpe d'Huez, maar het is toch wel 8-9% denk ik dat je omhoog moet. En ja, dit is eigenlijk op dit moment de enige plek waarin je van Noord naar het centrum kan komen. En dus ook vice versa. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, een kleine kwartier geleden was er nog een prachtig zonnetje hier. En nu begint het toch een beetje te regenen, te miseren. Maar ik heb al een aantal mensen gesproken. Luister maar even mee.
4: Nou mevrouw, het is wel een klim naar boven om die brug altijd op te komen
5: zeker,
4: hier.
5: Zeker,
4: die Schellingwoudebrug.
5: Ja,
4: dit is eigenlijk op dit moment de enige manier om naar het centrum van Amsterdam te komen.
5: Ja, op dit moment wel, ja.
4: Want we kijken naar rechts en we zien geen bootje varen.
5: Geen bootje varen, vaart geen enkele pont.
4: Nee.
5: Maar sommige mensen hebben alweer goede oplossingen gezocht. Een directrice heeft een band geregeld.
4: Oh ja, ja.
5: Kunnen de kinderen oversteken.
4: Kunt u het wel waarderen dat ze staken?
5: Jawel hoor, ja zeker. Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
4: Waar moet u naartoe?
5: Naar Amsterdam-Oost.
4: Het is een klim, hè, daarboven. Ja. En nou nog de rest van de brug.
5: Ja, het waait lekker. Ja,
4: succes.
6: Ja, ik ga elke dag over, alleen ik moet nu naar de andere kant van de stad. Dus dat is wel een stukje ver.
4: Want anders zou je dan bijvoorbeeld aan de pont kunnen pakken natuurlijk.
6: Ja, precies, dat had ik niet genomen, ja.
4: Ja, maar nu, het is extreem druk, nou lijkt het wel nu.
6: Ja, het staat een file.
4: Kijk, dan komt de volgende alweer. Het is een drukte van belang hier op de Schellingwoudebrug.
7: Zeker is dat zo. Ja, normaal pak ik het pontje gewoon bij de Distelweg naar de pontstijger.
4: Ja, dat kan vandaag niet.
7: Ja.
4: Ja. Is dat dan ook een ommetje voor u? Even een andere route?
7: Het is toch leuk, een andere route, hè?
4: Ja, toch?
7: Het is tenminste droger, de zonnetje schijnt.
8: Het is de enige route, ja.
4: Hoe zou u anders gaan?
8: Met het pontje.
4: Ja.
8: Bij het IJplein. Ik ben vroeger opgestaan, want ik dacht van deze brug met wind en regen.
4: Ja.
8: Is nog wat minder fijn.
4: Nou, moest je achter je kijken. Het is bijna gewoon file rijden. Hallo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Allemaal een omweg, hè?
9: Ja, dat is echt een voordeel. Dan kan ik eens een keer wat langer fietsen naar huis.
4: Ja, want
9: naar huis, naar mijn werk.
4: Want normaal neemt u de pont?
9: Ja, dan ben ik in 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
4: Zo, dat vind ik nogal een verschil.
9: Ach, een lekker fietstochtje.
4: Ja, dat is wel. Maar dat vindt de baas ook goed?
9: Ik ben op tijd.
4: Oh ja, gewoon eerder vertrekken.
9: Ja, eerder vertrekken.
4: Mag
9: ja.
4: u dan ook eerder naar huis?
9: Nou, ik werk in het onderwijs, dus de lessen lopen gewoon door.
4: Ja, en hoe is het met de kids? Hoe komen die op school?
9: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze er zijn. Ik ga nu wel verder, want ik moet wel op tijd komen.
0: Ja. Nou ja, misschien hoopt die stiekem ook wel dat de kids helemaal niet opkomen dagen, Sjoerd. Dat kan natuurlijk ook.
4: Nee, dan kan die daarna weer gelijk terug. Maar ja, goed, dan moet je ook weer 3 kwartier fietsen natuurlijk. Want dat is het wel. Want als ik nu naar de overkant kijk, ja, dan is het Centraal Station nog best ver weg, hoor. Vanaf de Schellingwoudebrug. Dan moet je echt nog wel een stukje richting het centrum. En wat ik net zei, net werd er gezegd van nou, met dit weer is het prima vertoeven. Nou, dat was een half uurtje tot 20 minuutjes geleden dat ik dit net vroeg aan een meneer. En inmiddels begint het nu lekker te regenen. Dus als je nu nog op pad moet, dan wordt het wel een natte boel, denk ik, voordat je op je werk of elders aankomt. En, maar het is, ik denk dat vandaag wel de brug het meest is gebruikt ooit. De Schellingwoudebrug.
0: Zeker weten. Dankjewel dat je er even naartoe bent. Ga naar pas op voor al die auto's. Hè, want ze rijden rakelings langs je als ik het zo hoor allemaal, Sjoerd.
4: Ja, ik ga nu weer van de weg af. Misschien is dat beter.
0: Verstandig.
4: Ja.

0: Glen Campbell met Southern Nights. Anne, wij hebben gisteren iets heel bijzonders meegemaakt.
1: Nou, ja, zeg dat.
0: We hebben namelijk gezien hoe je van een schapenvacht daadwerkelijk wol maakt.
1: Ja.
0: Of tenminste, een wollen schapenvacht, dat je er een wollen draad van maakt.
1: Ja,
0: zo maar te
1: dat
0: noemen.
1: Is het.
0: Breiwol.
1: Ja.
0: Oh, dat is een hoop gedoe, hè?
1: Dat was een hele hoop gedoe.
0: Dat was heel veel meer gedoe dan ik gedacht had. Ja. Ja, daar keek ik echt eventjes van op. Aan de andere kant een hele hoop geleerd. En daardoor ook gezien nou ja, dat voordat we van alle vachten die we hebben gekregen van Marijke Dirksom. Mocht je dit gemist hebben, is het misschien wel even leuk om te vertellen. We hebben een tijdje geleden van Marijke Dirksom, een herder in Burgerbrug. Burgervlotbrug, volgens mij.
1: Burgerbrug. Toch?
0: Ja, Burgerbrug. Die heeft een hele hoop schapen, 1500 stuks, heeft ze allemaal laten scheren. En ik zei, wat gebeurt er met de wol? Toen zei ze, ja, daar gebeurt er eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer mee. Omdat dat best wel een prijzige situatie geworden is en die hele wolketen is een beetje opgedroogd. En toen zei ik, ja, ik zou het toch wel jammer vinden als dat allemaal verloren gaat. Mm-hmm. Kunnen we daar niet iets leuks mee maken? En toen zei ze, nou, van mij mag je een lading vacht hebben. Succes ermee, kijk maar even hoe het gaat.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik er misschien heel veel gevraagd. 30.
1: Ja.
0: En dat is ongeveer 60 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Dat is heel veel.
1: Ja.
0: En nu wil ik kijken hoeveel sjaals we daarvan kunnen maken. Ik heb geen idee. Alle schattingen van een heleboel mensen lopen enorm uiteen.
1: Ja.
0: Maar het komt er in ieder geval op neer dat we gisteren bij een kaarderij geweest zijn. Mm-hmm. Want je kunt wol blijkbaar niet zomaar gaan spinnen. En daarbij is
1: of
0: het
1: een
0: spinnen,
1: kammetje doorheen
0: kammetje
1: halen.
0: Doorheen. En daarbij is het spinnen ook best wel even een klusje nog.
1: Zo.
0: Behoorlijk klusje.
1: Dat had ik even niet bedacht.
0: En vanaf dat moment moet het nog gebreid worden ook.
1: Ja.
0: Ik denk inmiddels zit ik een beetje op de richting, want het idee is nog steeds dat ze voor aanstaande winter klaar zijn. Mm-hmm. Maar zit ik nog steeds een beetje op de gedachte van, het zou zo fijn zijn als we met zoveel mogelijk mensen uit Noord-Holland met elkaar kunnen breien om die sjaals te maken.
1: Ja.
0: Toch? Want er zijn best wel veel mensen die breien. Mocht je je geroepen voelen, wees van harte welkom om dat te doen via 088 850 51 52. Laat even weten of je kunt breien en of je het leuk lijkt om even een sjaaltje te maken.
1: Ja, maar ik kan ook niet breien.
0: Ik ook niet.
1: Dus maar we gaan ook als het wel je proberen. Niet kan breien, dan mag
0: nee,
1: het.
0: Ja, tuurlijk, want dan leren we het wel.
1: Tuurlijk, wij moeten het ook leren, toch?
0: Poeh, wordt nog wel lastig, hoor.
1: Nou, Piet.
0: Ik heb echt twee linkerhanden.
1: Je hebt al die planken gemaakt. Je kan toch wel twee breinaalden even
0: nee,
1: over elkaar
0: ja,
1: heen.
0: Ja, maar dat is zo klein. Heb je me wel eens met stokjes zien eten?
2: De ontbijttafel.
0: 088 850 51 52. Kun je breien? Heb je zin om een klein beetje mee te helpen? Om te kijken hoe we van die schapenvachten gewoon een paar leuke sjaaltjes kunnen maken? Laat het daar weten en dan zetten we je daarbij op de lijst. Zou ontzettend charmant zijn, natuurlijk. Samen komen we er wel uit. Zo

0: All Saints met Pure Shores. Hier krijg ik toch alweer een beetje warm hart van, weet je dat?
1: Ja, van dit nummer?
0: Nee, van zoveel lieve appjes van mensen die zeggen ik wil wel helpen breien. En sommige mensen zeggen ik heb het al een tijdje niet gedaan, maar het is zo'n leuke bezigheid.
1: Ja, super lief.
0: Ja, eigenlijk zouden we gewoon een soort van samen zijn met z'n allen breien moeten organiseren, toch?
1: Lijkt me leuk.
0: Gewoon dat we met heel Noord-Holland lekker tussen de schaapjes ergens gaan zitten breien. Dat zou ik het mooiste vinden.
1: Denk het ook. Er is vast iemand die ons dat ook kan leren.
0: Ja, maar goed, tot nu toe hebben we alleen nog maar een hele hoop vachten en nog steeds geen wol. Dus er moet nog wel wat water door de zaan voordat het allemaal geregeld is.
1: Kopje erbij, Piet.
2: Iedere zondag
3: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht.
2: 1967.
3: 1978.
2: 1984. 1979.
3: 1985. Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met Lilian van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Budgetbro.

0: donkere rook vrij. Er is ook een NL-alert verstuurd. Buren zijn hun huis uitgehaald. Het is niet duidelijk of iedereen ook uit het brandende huis is. Stations zijn uitgestorven, net als bus, tram, metrohaltes. Er wordt gestaakt in het OV. De NS heeft vrijwel de hele dienstregeling eruit gehaald. Alleen de trein tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt. En ook pontjes gaan niet. En veel pasgeboren baby's in Amsterdam en omgeving krijgen de afgelopen tijd de hielprik te laat. Die test op ernstige ziektes. En baby's zouden hem ongeveer 4 dagen na hun geboorte moeten krijgen. Maar door personeelstekort bij de GGD krijgen baby's hem nu vaak pas na 7 of nog meer dagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed 1,5 week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 6 files hebben we en je krijgt de 2 belangrijkste. Allereerst je op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Battenverdorp. Daar sta je 5 minuten vast. Komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En de langste die staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Een uur vertraging, komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De ontbijttafel
3: met Pieter Kok.

0: Alanna Miles en Black Velvet. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plekken om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op die, beetje nattige woensdagochtend. En dat blijft hij ook nog wel even, dus hou die paraplu op te pakken. Het is 9 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Niet met het openbaar vervoer, dus gewoon lekker met de auto deze kant op. En ook met de auto, terwijl ze prima op de fiets had gekund. Suus, voor het nieuws. Goedemorgen,
1: Suus. Ik ben gisteren echt helemaal doorweekt, nat gelegen op de fiets.
0: Dus
1: ik dacht,
0: pak lekker de auto.
1: Voor de zekerheid.
0: Je hebt helemaal gelijk. Goed, dan serieuze zaken.
2: NH. De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Een grote uitslaande brand aan de paardenweide in Zwaag deze ochtend. Ons verslaggever Michiel Baas, die staat daar nu. Michiel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is daar precies gebeurd? Wat zie je allemaal?
4: Ja, nou, ik zie vooral heel veel brandweerlieden. Vanochtend omstreeks 6:30 een grote uitslaande brand. In een woning aan de paardenweide in Zwaag, inderdaad. Dat is een woning gelegen in zo'n blok met woningen. Brand is ontstaan in de meterkast. Nou, uitslaand inderdaad. Heel veel vlammen. Heel veel brandweerlieden ook. 4 korpsen. De brand is nu geblust. Maar de schade is heel groot. Ja. De mensen die zijn geëvacueerd. Eigenlijk alle bewoners van het hele blok. En ook het blok wat er tegenover ligt. Dus in totaal een man of 20 is geëvacueerd. En die zijn ondergebracht in een locatie hier vlakbij.
0: Ja, een behoorlijk schrikken voor de buurt, kan ik me voorstellen.
4: Behoorlijk schrikken voor de buurt, inderdaad. Wat je dan ziet is dat er buurtbewoners ook wel even komen kijken. Hè? Want die worden natuurlijk wakker gemaakt door een hoop sirenes, brandweer, ambulance, politie. Alles gaat door de straat. Die komen dan ook kijken. Ja, en die reageren erg geschrokken, inderdaad.
0: Ja, goed. Het was lang onduidelijk of er mensen in de woning waren bij het ontstaan van de brand. Wat weten we daar nu over?
4: Ja, we hebben nog geen bevestiging gekregen over eventuele gewonden. Een buurvrouw die wist mij wel te vertellen dat zij ervan uitging dat de bewoners oké waren. Maar ik heb net ook even de burgemeester gesproken en iemand van de veiligheidsregio ook. En die kunnen dat nog niet bevestigen of er gewonden zijn gevallen.
0: Oké. Ergens heb ik ook het idee dat het redelijk vroeg is dat ze al gezegd hebben dat de brand is ontstaan in de meterkast. Heb je daar enigszins iets over gehoord? Hoe ze weten dat het daar is gebeurd?
4: Nee, dat weet ik niet. Het zou natuurlijk kunnen dat de bewoners dat zelf hebben geconstateerd. Maar dat heb ik nog niet van officiële kanalen te horen gekregen.
0: Okay, dan de situatie voor alle bewoners daar omheen. Zijn de woningen daarnaast beschadigd geraakt bijvoorbeeld? Dusdanig dat die mensen niet terug kunnen?
4: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. De getroffen woning is denk ik de... Ik moet even tellen. De tweede of de derde, ja, die zit een beetje in het midden van het blok eigenlijk. En er wordt natuurlijk heel veel, het is niet alleen de brand zelf, maar het is ook natuurlijk heel veel water wordt er gebruikt. Dus ja, je kunt je voorstellen dat de huizen daarnaast ook wel iets van meekrijgen. Ja. Maar goed, of daar veel schade aan is, dat is nu nog te vroeg om te zeggen.
0: Er kwam heel veel rook vrij bij de brand. Dat is ook goed te zien op de beelden die te zien zijn via onze site nhnieuws.nl. Er werd ook uiteraard gewaarschuwd om de ramen en deuren gesloten te houden. Is dat nog steeds het geval of kunnen mensen die inmiddels gewoon weer gebruiken als gebruikelijk?
4: Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Er is inderdaad vanochtend is er een NL Alert uitgegaan. He, dus dan krijgt iedereen in de omliggende in de omgeving zeg maar, krijgt een bericht. Ik weet eigenlijk niet of die is ingetrokken.
0: Maar rookt het nu nog heel erg op dit moment? Of is dat een stuk minder?
4: Nee, het is nu in principe wel klaar. Dus de brandweer is ook... ze zijn aan het nablussen. Veel brandweerlieden zijn al aan het opruimen. De slangen worden ingerold. En het is nu vooral nablussen.
0: Ja, duidelijk. Onrustige ochtend daar. En laten we hopen dat daar niet meer negatief nieuws vandaan komt. Verslaggever Michiel Baas vanuit de Paardenweide in Zwaag. Daar woedde namelijk die grote uitslaande brand vanochtend.

0: Lenny Monsoon met Wrecking Ball.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De OV-staking is vandaag natuurlijk vooral vervelend voor mensen die met bus of trein moeten. Maar ook de buurtbussen rijden vandaag niet. En dat is best bijzonder, want er rijden natuurlijk vrijwilligers op. Zo zou Koos vandaag gewoon achter het stuur zitten van buurtbus 416 van Krijleoord naar Schagen. Maar ja, Koos rijdt vandaag ook niet op de bus. Koos, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, jullie rijden normaal gesproken gewoon tijdens een landelijke OV-staking natuurlijk. Waarom is dat dit keer anders?
3: Nou, voorheen deden wij publieksvriendelijk gratis meenemen. Om toch een beetje ondersteuning te geven. Maar omdat we een groot aantal scholieren hebben, dan krijgen we een dilemma. 12 man bij een bus, je mag maar 8 meenemen. Wat is het gevolg daarvan? Dat we lelijk gaan doen. En die agressie willen we onze chauffeurs niet aandoen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik versta je overigens een klein beetje slecht. Je zit in de auto op dit moment. Of ben je stiekem toch aan het rijden, Koos?
3: Nou, ik heb net iemand eventjes van Schagen naar Alkmaar gebracht. Die kwam uit de nachtdienst vandaan. En ik stond nog op Schagen. Dus ik heb die mevrouw eventjes naar Alkmaar gebracht.
0: Oh, Koos. Koos, wat lief. Ja, eigenlijk stiekem, hè, want niet helemaal de bedoeling. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen dat dat voor jullie veiligheid geweest is. Dat het dus nu eventjes uitgeschakeld is om te kunnen rijden.
3: Ja, dat is. In het verleden hebben we 3 keer een behoorlijke aanvaring gehad met mensen die per se mee wilden. En ja, meer als 8, dan is de 9e is niet verzekerd.
0: Nee, dat mag natuurlijk gewoon niet. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ja, lijkt me logisch.
3: Ja, het is een economische lift, dus als er wat gebeurt, het is ook de chauffeur aansprakelijk.
0: Ja, precies. Dus dat moet je gewoon sowieso niet doen. Maar hebben jullie dan contact gehad met de scholen of de gemeente over deze situatie?
3: Nee, wij hebben wel connecties geïnformeerd dat wij dus niet rijden. Dat hebben we vrijdag al gedaan. En dat is nu op de site is ook al duidelijk te zien dat wij niet rijden. En dat is eigenlijk gewoon uit voorzorg geweest. Maar de scholen hebben daar hun eigen beleid in. Er zijn er die zeggen van nou, we maken er een vrije dag van. Er zijn er die zeggen van we gaan de lessen verplaatsen naar een ander moment. Ja, er zijn er ook die zeggen ja, sorry, ze zien maar dat ze te komen.
0: Je komt maar gewoon, ja, pak de fiets eens een keertje en trap maar eens een keer een half uur verder als het nodig is. Ja.
3: Nou ja, van Krijleoord naar de Annapolona is natuurlijk toch al een stukje fiets, hè?
0: Ja, dat is wel wat verder dan een half uurtje natuurlijk, ja.
3: Ja, ja,
0: klopt wel weer, Koos. Wat hoop je nou dat er in de toekomst anders kan, zodat jullie tijdens een volgende staking wel kunnen blijven rijden?
3: Nou, het zou meer gemanierd kunnen zijn. Kijk, als alleen een trein staat of alleen een bus, dan is het dus zo'n probleem. Want dan kunnen ze ook gewoon met een grote bus mee.
0: Ja, dat zou fijn zijn, ja.
3: We hebben scholierenlijn die speciaal daarvoor rijden. En die rijden dus vandaag. Zodra dat we bang zijn dat
0: ja, precies. Dat is het eigenlijk voornamelijk. Dus het feit dat de scholieren er niet bij kunnen zijn, dat maakt het eigenlijk alleen maar onhandig en ook een klein beetje gevaarlijk. Want die zijn ook met hartstikke veel. En het is toch heel belangrijk dat ze naar school toe kunnen, Koos.
3: Ja, dat is ook zo.
0: Goed.
3: Maar ja, de veiligheid gaat bij ons wel boven anders.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Goed, ik wens je heel veel succes met misschien nog een klein stiekem ritje er en der vandaag. Dankjewel, Koos Slootweg van de buurtbus 416 van Krijleroord naar Schagen.

The Jacksons met Blame It on the Boogie. Het is 4:04. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser. Maar feit is, parapluutje heb je wel nodig. En daarna is het natuurlijk tijd voor die prachtige kaasschaaf. Zometeen meer na Vaya Con Dios.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
14: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
15: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is ruim 9:30, in Schorrol is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Suus Boslo, Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er was vanochtend een flinke uitslaande brand bij een rijtjeshuis in Zwaag. Op beelden is een grote vlammenzee te zien op de bovenverdieping van het huis. Je hoort een woordvoerder van de veiligheidsregio.
19: Aan de Paardenweide in Zwaag is brand ontstaan in een meterkast in een woning. Helaas is dat volledig uitgebreid en is de woning volledig heeft in brand gestaan. Naastgelegen woningen zijn ook beschadigd, maar op dit moment is nog niet bekend in welke hoedanigheid dat beschadigd is en of mensen terug kunnen naar hun woning.
18: Want buren zijn hun huizen uitgehaald en worden tijdelijk ergens anders opgevangen. De brand is inmiddels geblust. De brandweer is alleen nog bezig met nablussen. Er kwam ook veel donkere rook vrij. De omgeving kreeg een NL-alert en het advies om ramen en deuren dicht te houden. Mensen in Haarlem werden vannacht wakker van een harde knal. Bij een huis ging een explosief af. Door de ontploffing werd de voordeur naar binnen geblazen en gingen de ramen kapot. Ook de bui heeft schade. De bewoners van het huis zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de politie wil weten wie erachter zit en waarom. Mensen die daar meer over weten, wordt gevraagd zich te melden. Pasgeboren baby's in Amsterdam krijgen de hielprik vaak te laat. Het is een test om ernstige ziektes op te sporen. Die baby's ongeveer 4 dagen na hun geboorte zouden moeten krijgen. Maar door personeelstekorten bij de GGD krijgen baby's die pas na 7 of nog meer dagen. In het Parool zegt de GGD dat het in Amsterdam en omliggende gemeentes niet lukt, doordat er dit jaar meer baby's geboren zijn. Door personeelstekort en door de hitte van afgelopen zomer. Daardoor waren sommige testen niet betrouwbaar. De GGD zoekt uit of meer medewerkers de test kunnen uitvoeren, zodat ze in de toekomst kunnen opschalen wanneer dat nodig is. En uitgestorven stations, lege bushokjes, drukte op deelauto-apps. Het OV staakt en dus rijden er vrijwel geen treinen, bussen, trams, metro's. Ook ponten liggen aangemeerd, in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ook in Velsen. Dat is even schrikken voor deze man op zijn trekker.
20: Gaat helemaal niet vandaag.
21: Is er een landelijke staking?
20: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
21: Ja, moet je nu naar de overkant?
20: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
18: Nou, de ponten in Amsterdam gaan dus ook niet. Maar deze docent zit op de boot van Fons, die vanochtend speciaal voor leraren en scholieren op en neer vaart tussen Amsterdam-Noord en het centrum.
1: Ja, dit is fantastisch. Het is toch uniek. Ik ga al een jaartje of 30 naar de overkant met de pont.
9: Ja.
1: En dit kan op mijn repertoire.
9: En wat had u anders gedaan vandaag?
1: Nou, waren opties. Een heel eind omfietsen, ja. Maar dat kan. En anders hadden we moeten kijken, autootje, carpoolen en dan de hele drukke eitunnel in, denk ik.
17: Daar was natuurlijk ook nog optie
18: omfietsen.
17: Geweest.
18: Omfietsen? Kan.
17: Ja. kan wel, maar dan moet je via de Schellingwouderbrug vanaf daar is echt een eind fietsen.
18: Ja, ja, okay.
17: Ja, dat is echt wel een rot eind. Ik vind het allermooiste, ik ben net achtergekomen hoe de basisschool heet waar deze kinderen naartoe gaan.
18: En de juffen en de meesters.
17: Ja, ja? De zeeheld. Dat is toch fantastisch. Ja, nou ja,
18: dat is dan dus eigenlijk Fons.
17: Eigenlijk is dat Fons, inderdaad.
18: Fons, wiens boot het is. Ja. Ja,
17: die zei gewoon, weet je wat, ik neem die kids van mee. En ik breng ze vanmiddag ook weer terug.
18: En zou die dat dan ook gedaan hebben als het gewoon de Koningin Wilhelmina basisschool was geweest? Of zo?
17: Nee, denk ik niet.
18: Nee, denk ik ook niet. Hey, en het OV-personeel staakt natuurlijk om te protesteren tegen de plannen van het kabinet, waarin bezuinigd wordt op sociale zekerheid.
17: Ja, dit is wel het moment natuurlijk ook, hè, met alle beslissingen die er in het kabinet
18: Absoluut.
17: Vallen op het moment. Ik snap het allemaal wel. Ik ben heel benieuwd of het wat uithaalt.
18: Ik ook. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
17: Dankjewel, Suus. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
22: Zowel vanochtend als vanmiddag zijn er buien actief in de provincie die soms vergezeld kunnen gaan van onweer. Later op de middag neemt de kans op onweer af en vanavond verdwijnen ook de meeste buien. Het wordt maximaal zo'n 18 tot 19 graden. In buien kan het soms afkoelen naar 14 tot 15 graden. De wind is over het algemeen meest matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, draaiend naar het noordwesten. Morgen in de ochtend af en toe zon, voor de rest vrij veel bewolking en misschien een enkel buitje. Meestentijds is het morgen droog, het wordt 19 graden en de wind is meest matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten.
17: Jan, dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
23: Nou, we hebben 4 files en eentje daarvan is 10 minuten. Die staat op de A5 van Amsterdam richting Hoofddorp, tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort. 10 minuten, komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Dan Hartman met I Can Dream About You.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, het is de hele ochtend natuurlijk de OV-staking. En onze verslaggever Misha Kortjak, die was vanochtend nog bij de pont van Velsen, maar is doorgesjeest naar Schiphol. Misha, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het idee was dat er nou gewoon treinen zouden rijden, maar niet al te veel. Hoe is de sfeer daar?
3: Nou, ik kan je zeggen, het is druk hier op Schiphol. En vooral heel, heel, heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien. Ik heb heel lang moeten rijden voordat ik ook ergens mocht parkeren. Ergens buiten, helemaal bovenop. Maar het is vol. Ja, er zijn natuurlijk treinen die gaan naar Schiphol, Hoofddorp en Amsterdam. Tenminste, die route, die rijdt wel. Maar ja, er zijn mensen die komen van verder. Ja, en die moeten toch met de auto. En die staan nu allemaal hier.
0: Ja, dat lijkt me vervelend. Als je zo op het laatste moment eraan kunt komen. En dan is er ook nog een hele hoop vliegtuigen naar Londen die gisteren uitgevallen zijn, die ingehaald moeten worden. Merk je dat de irritatie een beetje begint toe te nemen daar, of valt dat nog mee?
3: Dat valt nog mee. Eerlijk gezegd komt dat ook omdat ik echt net ben aangekomen op Schiphol. Dus ik heb nog niet zo heel veel mensen gesproken.
0: Heb je nog niet gezien.
3: Ik zie echt... Nee. Ik ben ondertussen aan het lopen naar de grote hal waar de treinen aankomen en mensen vertrekken. Ik denk dat daar wel wat mensen staan. Maar ja, voor de rest is het... lijkt het hier, op die plek waar je die platte roltrappen, noem ik ze maar eventjes, naar de hal. Lijkt het gewoon op business as usual. Maar ja, wel een stukje drukker.
0: Een stukje drukker dan normaal. Hartstikke goed, dankjewel Misha Kortjak. Dat is onze verslaggever daar op Schiphol vanochtend.
1: De

0: Incognito met Always There.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Ja, dat is één ding dat vaststaat. Eén ding aan het einde van dit prachtige programma. Dan krijg je altijd de mogelijkheid om een kaasgaaf te winnen.
3: Heerlijk.
2: En dat is er niet zomaar één. Dat is de ontbijttafel kaasgaaf. Exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Zolang de voorraad strekt.
3: Ja, moet je er wel bij zeggen.
2: Zeker weten, want de bodem van de doos is in zicht. Ja. Goed, hoe win je hem? Dat is niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Bel straks iemand op van de lijst.
3: Ik vind het wel lief dat jij steeds nog even naar mij kijkt dan.
2: Ja, kijken of je moet lachen of niet. maar goed.
3: Ja.
2: Als je op die lijst staat, bestaat er een kans dat ik je opbel. Als ik je opbel en jij neemt op en je zegt drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf, is er niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
3: Nee.
2: En dan ben ik redelijk toch... en ook best wel behoorlijk streng eigenlijk. Gewoon. Ja.
3: Ik vind het lief dat je het mailt wilde maken, maar dat
2: ja,
3: is niet zo.
2: Is niet gelukt. 088-850-51-52. Gewoon even het woord kaasgaaf appen en zo meteen opnemen met drie keer kaasgaaf zeggen. En niks anders dan dat. Niet eerst je naam, niet eerst goedemorgen. Niet van dat soort rare fratsen, want daar zit ik niet op te wachten.
3: Opgeschreven.

0: zo mooi, de Eagles met Lion Eyes.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ben je er helemaal klaar voor?
3: Compleet.
0: Mooi zo, dan gaan we iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Let's go. Dit gaat lukken, ik voel het aan alles.
3: Komt-ie.
0: Dit begint op zich goed.
4: Kaasgaaf.
0: Klopt, gewoon helemaal. Met wie spreek ik?
4: Met José uit Heilo.
0: José uit Heilo, ik heb goed nieuws voor je. Hij is helemaal voor jou, de ontbijttafel. Kaasgaaf.
4: Nou, wat fijn, wat leuk.
0: Je zat er wel echt klaar voor ook, hè?
4: Ik zat er helemaal klaar voor. Ik
0: kon het horen.
4: Dat wil ik niet missen.
0: Nee, kan ik me goed voorstellen. En het is best wel knap dat je het voor elkaar gekregen hebt. Want je bent niet de enige die er eentje wil hebben, kan ik je melden.
4: Ja, dat geloof ik.
0: En waar komt hij te liggen bij jou?
4: Ik heb dat heel vaak meegedaan.
0: Meen je dat nou?
4: Ja.
0: Oh, nou, het is je gelukt. Maar waar komt hij te liggen bij jou? Dat is wel even belangrijk om te weten.
4: In de keukenlaag.
0: Oh ja, nou precies. Daar ligt hij ook het liefst. Dat weet jij ook wel, José. Toch?
4: Ja.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. Hij gaat gauw op de bus. En dan stuur nog eens een fotootje als je hem binnen hebt. Ja, dat vind ik gezellig.
4: Oké, dat zal ik doen.
0: Goed zo, José uit Heilo. Veel plezier met de kaasgaaf en een fijne dag.
4: Dag.
0: Doei.

0: Backstreet Boys met Quit Playing Games. Nou, helemaal niet.
1: Nou, dat toch niet?
0: Nee, maar vinden we
1: dat
0: veel te leuk om wel gewoon, toch?
1: Ja, ja. Doe ik, hè? Spelletje op zijn tijd moet ik toch?
0: Ja, absoluut. Ja,
1: onschuldig vermaak, is daar nog mis mee, mensen?
0: Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim voor zijn Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen vandaag?
1: Ik ga dat geweldige La Vie en Rose draaien van Grace Jones en die fijne plaat van Sheila Lefty, Boston.
0: Ja.
1: Fijn plaat is dat ook, hè? Heerlijk. En ik doe straks een bakkie met Ibrahim Wijbinga. Die is in het dagelijks leven medewerker van een politieke partij. Maar in zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met het fotograferen van street art. En dat slaat enorm aan. Hij heeft een Instagram-account met 20.000 volgers.
0: Trouwens. Oh, wat gaaf.
1: Interessant.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Geinig zo meteen te horen bij Bart Slim. En ga je het stiekem ook nog hebben over een bepaald concert wat er binnenkort aankomt, waar ik jou volgens mij wel van kan betichten dat je erbij wil zijn?
1: Over 4 minuten begint de allereerste voorverkoop.
0: Oh, echt zo?
1: Ja, en dan morgen ook weer. En dan vrijdag voor het Eggy. En enfin, ja, het houdt ons allemaal heel erg bezig. En ik ga 26 kaarten weggeven.
0: We hebben het over Stevie Wonder voor de duidelijkheid, want daar wil jij wel bij zijn.
1: Ja. Moet ik een nier afstaan?
0: Oké. Daar hou ik je aan. Zo meteen te horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
4: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right
3: up, walk right. Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
4: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: Ik ben Sven uit Medemblik.
13: Ik ben Nico uit Alkmaar.
14: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
16: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De brand in een rijtjeshuis in Zwaag is ontstaan in de meterkast. Vanochtend vroeg sloegen de vlammen uit het pand en er kwam veel rook vrij. De omgeving kreeg een NL-alert. Buren moeten hun huis uit, worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Er wordt thuisgewerkt, in de file gestaan, op een of een andere oplossing gevonden voor de OV-staking vandaag. Treinen, trams, bussen, metro's en de pont. Vrijwel niets gaat. En een spannende dag voor zangeres Roxy Dekker. Precies nu begint de kaartverkoop voor haar show in de Johan Cruijff Arena volgend jaar. Kondigde ze eerder deze week aan. Met het optreden wordt ze de eerste Nederlandse zangeres ooit die solo een concert geeft in de arena. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deel.

0: uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia daarbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB dan. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort doe je er 13 minuten langer over. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig en de linker rijstrook is dicht. De andere is op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens doe je er 18 minuten langer over.
2: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Goedemorgen.
15: Met Bart Slim.

0: op die lange lijst van steden die ik nog eens moet bezoeken. Sheila Lefty hoorde je met Boston. Zo moet je het ook uitspreken, hè? Boston. Zo zeggen ze dat daar. Hey, een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is het kantelpuntje van week 37... waarin ik je gewoon weer mag verwennen met de fijnste muziek. Dat is wel een groot voorrecht om even fijne platen aan je voor te leggen en te draaien. Je wordt natuurlijk ook weer bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Ook vandaag weer door niemand minder dan Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik denk dat ik wel een beetje weet wat de twee meest in het oog springende nieuwsverhalen van vandaag zijn. Natuurlijk de staking.
1: De staking, maar natuurlijk.
0: Er is ook een vrij heftige brand gaande.
1: Ja, die brand. Ja, ik weet niet of je er ook beeld van hebt gezien. Want
0: okay, even op de site gekeken.
1: Bij ons op de site kan je echt vlammen uit de hele bovenverdieping. Best wel heftig.
0: Ja.
1: En net is ook bekend geworden dat een van de bewoners van het huis, in ieder geval, het is, ik weet niet of er meerdere mensen woonden, maar in ieder geval één iemand is overleden.
0: Ja, dat is
1: een meneer van 78.
0: Ja, jeetje, heftig zeg.
1: Ja.
0: Grote brand is in Zwaag. Meer daarover straks in het nieuws van 22:30. En dan worden we ook door Jan Visser bijgepraat over het weer in onze provincie. En dan krijg je denk ik ook wel een updateje als het gaat om de OV-staking, toch?
1: Ja? Zeker, ja.
0: Dat houdt ons natuurlijk ook allemaal bezig.
1: Absoluut.
0: Dat is allemaal zo rond 22:30. Straks doe ik een bakje met Ibrahim Wijpinga. Hij is fractiemedewerker van een grote Nederlandse politieke partij. Maar hij is ook een groot liefhebber van street art, net als ik. En dat heeft allemaal geleid tot een zeer goed bezochte Instagram-pagina waarop hij foto's plaatst van treinen met kunstwerken erop. Gaan we het zo eens even over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00. Straks een man die ik tijdens het afgelopen North Sea Jazz Festival heb gezien. En daar was ik behoorlijk van onder de indruk. Yusun Doerer, je hoort hem straks samen met Nene Cherry en 7 Seconds. Eerst Spencer Davis Group en Keep On Running. En net als voor die zwanenfamilie waarvan de vader gewond raakte bij een treinongeluk, waar die helemaal hersteld en herenigd weer vrolijk met z'n allen rondzwemmen, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en dat bakkie zou ik nu doen met Ibrahim Bijbinga. Vorige week uitgebreid gesproken om het over zijn Instagram-pagina te hebben. Hij had zich namelijk bezig met het fotograferen van street art. En met name die street art op treinen. Hij neemt alleen niet op, dus dat is jammer. We blijven het gewoon proberen, hoor. Dus wie weet gaat het nog lukken om dat tot stand te brengen. Had mij een leuk gesprek geleken. Nou ja, wie weet, hè. Wat nog is, kan nog komen. Tot die tijd gewoon maar even muziek draaien. Ja, de Ruby Turner zijn dit, samen met Jonathan Butler. And if you're ready, come go with me.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, geduld is een schone zaak. En soms moet je iets langer je best doen om iemand aan de lijn te krijgen. Maar dat is gelukt. Ik doe een bakkie vandaag met Ibrahim Wijminga. Ibrahim, goedemorgen. Ben je daar?
2: Ja, ik ben er.
1: Ja, fijn. Hey, Ibrahim, hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Helemaal zwart.
1: Helemaal zwart. Nou, die ga ik snel voor je maken. Hoop dat we er nog aan toekomen. Ja. Jij bent actief in de politiek, hè? Beleidsmedewerker bij het CDA. Maar je hebt ook een bijzondere liefhebberij. Vertel.
2: Nou, ik maak foto's van graffiti, met name op treinen.
1: Dat zei ik net al even kort. Jij fotografeert inderdaad street art. Ja. Wanneer is die hobby ontstaan, Ibrahim?
2: Nou, eigenlijk per 1 september 2016, toen ik begon als junior beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag.
1: Ja.
2: Want toen moest ik natuurlijk van A naar Z, dus vanuit Amsterdam naar Den Haag. En op een gegeven moment heb je wel boeken lezen wel een beetje gehad. Ja. En kijken om je heen. En toen zag ik graffiti. En toevallig had ik een Instagram, gewoon met mijn eigen naam.
1: Ja.
2: En ja, ik dacht, na alle gekkigheid en foto's van mijn dochter en weet ik veel wat. Ik dacht, nou ja, leuk om dat ook een keer erop te zetten.
1: Ja, en dat
2: is een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja, ik wou net zeggen, want dat slaat aan, hè? Dat Instagram-account staat nu, ik heb vanochtend nog even gecheckt, ruim 22.000 volgers. Ja. Dat had je, neem ik aan, niet verwacht toen je daar gewoon mee begon.
2: Nee. Ja, ik had natuurlijk wat vrienden en kennissen die mij kennen. Ja, dan kom je op 112, weet ik veel, vrienden die gewoon een beetje checken. Gewoon een beetje dagelijkse sleur een beetje volgen.
1: Ja.
2: En dit werd wat anders, ja.
1: Ja, dus, maar je deed het omdat dat het je interessant vindt. Je vindt het ook mooi. Wat spreek je zo aan in deze vorm van street art?
2: Nou ja, ik vind het, rauwe kunst. Het is ook deels ook illegaal. Hè. Kijk, ik maak ook foto's van muren, dat is gewoon legaal. Dit is illegaal. Er zit wel wat durven achter. En ja, er zijn toch mensen die toch de moeite nemen om dit te doen. En ja, wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat ik kijk natuurlijk ook naar de omgeving en naar de mensen die daarnaar kijken. En het doet eigenlijk niks meer. Dus de graffiti is best wel normaal geworden of zo.
1: Ik
2: kijk er wel, de mensen lopen gewoon door, of mensen gaan gewoon zitten, of mensen kijken een keer op. Ja. En stappen zo die trein in.
1: Kun je daarmee zeggen dat het ook geaccepteerd is? Of dat is het meer dat mensen denken van, dat hoort er toch een beetje bij of zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, tenminste, ik zie nooit dat mensen echt staan te gapen van, oh, wat fantastisch of mooi. Of dat ze gechoqueerd zijn of zo. Nee, mensen moeten ook echt van A tot Z en hebben daar denk ik ook helemaal geen tijd voor.
1: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Als ik dan toch even advocaat van de duivel mag spelen. Dus er zijn ook een hoop mensen zijn. Nou ja, dat stipte jij net ook al even aan. Het is illegaal. Het is eigenlijk een vorm van vandalisme.
2: Ja, dat kan. En dat, volgens mij is het ook zo. Het is ook strafbaar. Dus. Maar dat is voor die mensen die het doen, is dat het risico. Ik neem het alleen maar waar en heb daar verder ook niet zo'n mening over. Ja.
1: Nee.
2: Ik kan als CDA ook foto's gaan maken van kerktoren en van acacia's. Maar daarvoor ben ik hier niet op aard.
1: Ieder zijn hobby. Dat zeg je terecht inderdaad. Het bijzondere is, als je even kijkt naar waar jouw volgers zowel vandaan komen. Dat heb ik vanochtend ook nog even gedaan. Dat is uit de hele wereld. Die graffiti scene is wel een mondiaal fenomeen.
2: Wat je zegt is dat ik ook wel eens mijn post. Ik heb laatst een post gewijd aan dat ik het nou ongeveer 10 jaar doe. Maar ik had een Nederlandse versie, maar ik had ook een Engelse versie.
1: Ja.
2: Omdat ik toch wel zie dat met name Engelstalig, dat ik veel internationale mensen aantrek.
1: Ja, nou ik kijk er bijna dagelijks met veel plezier op. En hij wordt ook regelmatig aangevuld. Dus mensen kunnen hem vinden door even op jouw naam te zoeken, hè? Ibrahim Wijminga. Ja. En dan komen ze vanzelf bij jouw pagina uit.
2: Nou, iedereen is van harte welkom.
1: Nou, knoop het in je oren. Ibrahim, fijn dat het nog even gelukt is om je aan de lijn te krijgen. Dank voor je tijd en maak er een mooie dag van. Alright, goedjes. Nou, als de solo erop naar het nieuws van 10:30 en dan doen we met Creedence Clearwater Revival. Who will stop?

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Vlieg door je tijdlijn.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
2: Appetito.
4: Appetito.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
8: Ik ben Christina, uit Volendam.
9: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
10: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Kortenhoef is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij de brand in een rijtjeshuis in Zwaag is iemand overleden, zegt de veiligheidsregio.
13: Dat betreft de 78-jarige bewoner van de woning. De politie gaat nog onderzoek doen naar eventueel de oorzaken van de brand.
12: Die brak vanochtend vroeg uit. Het zou begonnen zijn in de meterkast van het huis. Op beelden is een grote vlammenzee te zien op de bovenverdieping van het huis en veel donkere rook. Buren moesten hun huis uit en worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Het NL-alert vanwege de rook is inmiddels weer ingetrokken. In de omgeving is ook op veel plekken de stroom uitgevallen. Daar wordt aan gewerkt. De hele dag rijden er amper treinen, trams, metro's en bussen. Het OV staakt om te protesteren tegen plannen van het kabinet. Dat wil bezuinigen en dat heeft onder meer gevolgen voor de sociale zekerheid. Tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp gaan wel sprinters. En waar andere stations uitgestorven zijn, is het op Schiphol juist hartstikke druk, ziet verslaggever Misha Kortzek.
14: Vooral heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien. Ik heb heel lang moeten rijden voordat ik ook ergens mocht parkeren, ergens buiten, helemaal bovenop. Maar het is vol.
12: Mark Overmars stapt op als sportief directeur bij voetbalclub Royal Antwerp. Maakt hij bekend in een open brief. Door vermoeidheid, stress en een niet optimale gezondheid voelt hij dat hij het niet meer aan kan, schrijft hij. Overmars kreeg eind 2022 een hartinfarct. Toen hij pas net in dienst was bij Antwerp. Hij noemt de club zijn tweede thuis. Hij begon er 4 jaar geleden, nadat hij een paar maanden daarvoor was opgestapt bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. En de Dam tot Damloop staat weer voor de deur. De populaire hardloopwedstrijd van Amsterdam tot Zaandam. Er doen hardlopers van alle leeftijden mee en die zijn in de weken voorafgaand druk aan het trainen. Alfons bijvoorbeeld uit Amstelveen. Hij is dit jaar met zijn 86 jaar de oudste deelnemer en steekt zijn liefde voor de lopen niet onder stoelen of banken.
15: Dam tot Damloop is voor mij de mooiste en de fijnste en de heerlijkste loop die er is. Alleen het stukje eitunnel naar boven lopen, dat is... Dat is voor mij eventjes ademhalen. Dat is voor mij het moeilijkste stukje eigenlijk. Maar ik vind het fantastisch van mezelf dat ik het nog steeds kan.
11: Nou,
12: Dat is het natuurlijk ook.
10: 86.
12: 86?
10: Mijn hemel.
12: 16 kilometer, hè? Of zoiets.
10: Ja, zoiets. Ja, heb jij het wel eens gedaan? 17,5. Ja, met de auto.
12: Nee, de damloop.
10: Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb wel heel vaak me voorgenomen te doen. Dat is ook wat waard, hè? Nee, maar ik bedoel, mijn moeder is ook 86. Die zie ik dat niet doen, hoor. Die schuifelt door het leven. Maar deze Anton, ja. Oké. Okay. En nou begreep ik ook, want ik had het interview even zitten kijken vanochtend. Mm-hmm. Hij is pas heel laat begonnen met hardlopen, hè? Pas met zijn, na zijn pensioen, ook 66 of zo. Dus hij doet het relatief kort.
12: Dat kan ook eigenlijk nog. Ja, je kan ook dan beginnen.
10: Het is heel,
12: er zijn bij allerlei atletiekclubs ook groepjes voor dat je dan zeker kunt starten en zo.
10: Je koopt een paar goede schoenen, je zet je ene been voor de andere en dan ben je al aan het lopen.
12: Ja, nou, extra leuk.
10: Ja, zo is dat. Nou, chapeau en uitlopen, Alfons.
12: En dat gaat hij doen op bij de Damloop, de Dam tot Damloop dus. Die is op 20 september. En het hele interview met Alfons zie je bij ons op de site. Ja. En daar vind je ook meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
10: Dankjewel, Suus. Jan Visser, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
10: Is het een beetje hardloopweer vandaag? Nou, ja, je moet van regen houden.
16: Je moet van regen houden. Er kan ook onweer bij voorkomen. Dus wat dat betreft is het misschien eventjes oppassen geblazen.
10: Ja.
16: En wat uitstellen tot later vanmiddag. Want dan neemt de kans op onweer in ieder geval af. Ook de buienfrequentie wordt dan minder. Maar momenteel is het nog een gaan en komen van buien. Er is gisteren al het een en ander naar beneden gekomen. In de middag, maar vooral in de avond, was het echt intensieve regen enige tijd. Geen zware regen, maar wel, al met al leverde dat plaatselijk meer dan 30 mm op. Onder meer Alkmaar Ouddorp, 32 mm. Den Helder met de buien vanochtend erbij, 32. Uit Geest, 36 totaal. En Limmen, 43 mm. En dat is nog exclusief de buien die vanmorgen zijn gevallen.
10: Okay.
16: Dus dat zijn behoorlijke hoeveelheden. Heel veel plaatsen, meer dan 25 ook. Ook in en rond Amsterdam en Zuid-Holland, uit Zoetermeer bijvoorbeeld, 35 mm. Goh. Poeldijk 40. En dus het ging wel even los tot in het noorden van het land toe. En ook in Drenthe, alleen in het zuidoosten van Nederland, is betrekkelijk weinig regen gevallen. Nou, dat is een opsteken natuurlijk voor alles. Want we hebben nog steeds te maken met, dat is natuurlijk niet zomaar verholpen door een paar buien. Maar de droogte, en dit helpt natuurlijk wel.
10: Ja.
16: Dat mag duidelijk zijn. Want vooral ook omdat het over een langere tijd werd uitgesmeerd. En dan krijgt de nattigheid ook de goede mogelijkheid om door te dringen tot wat dieper in de grond.
10: Ja.
16: Nou, vandaag nog steeds buien. We hebben te maken met kou op hoogte in de atmosfeer. Er is al plaatselijk onweer gerapporteerd. En dat kan vanochtend tijdens buien nog steeds voorkomen. Ook aan het begin van de middag. De buien trekken wat geclusterd over. En dan vanmiddag zullen ze langzamerhand, zeker in de loop van de middag, naar het oosten wegtrekken. Verder temperatuur nu 15 tot 16 graden. Dat houdt niet over. Dat blijft ook vandaag lange tijd zo. Uiteindelijk wordt het dan nog zo'n 18 tot 19 graden vanmiddag. Omdat tussen die buien door ook de zon wel even tevoorschijn komt. En de wind die waait overwegend uit het zuidwesten nu nog. Maar die draait geleidelijk overal naar noordwest. En is dan matig en aan de kust krachtig. In kracht 6 ook op het IJsselmeer. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal wat gunstiger uit. We hebben dan te maken met een zone van hoge druk boven onze omgeving. Er is wel vrij veel bewolking. In de ochtend ook wel wat zon. Kleine kans op een enkel buitje, maar voor de rest droog weer. Het wordt 18 tot 19 graden en de zuidwestenwind is matig. Aan de kust vrij krachtig. Op vrijdag volgt dan weer een zone met bewolking en plaatselijk wat regen of een bui. Zaterdag is het weer overwegend droog en zondag nemen de regenkansen weer toe. Dus het blijft een beetje op en af gaan.
10: Zo is dat. Ja, wisselvallig heet dat, hè?
16: Ja, ja, dat heet wisselvallig, onbestendig, onstandvastig, hoe je het ook noemen wilt. Maar in ieder geval, we zien nu ook dat de hitte in het zuidwesten van Europa vandaag wordt aangepakt. En want er was gisteren bijvoorbeeld in de buurt van Valencia werd het nog 42 graden. Ja, het is onbeschrijfelijk heet.
10: Ja.
16: Wederom veel records gebroken. Trouwens ook in het zuiden van Duitsland. München is nog nooit zo heet geweest in de maand september. Maar nu valt er in Zuid-Duitsland op veel plaatsen regen. En zware buien worden vanmiddag verwacht. Ook onder invloed van het warme water van de Middellandse Zee. In de regio Alicante en Murcia. En waarschijnlijk ook in Catalonië.
10: Ja, at long last, hè? Dus ze staan te snakken daar naar wat vocht.
16: Ja, zeker. Ja.
10: Oké, okay, Jan. Wat is de weertaal toch mooi en rijk aan synoniemen, hè?
16: Ja.
10: Onbestendig, wisselvallig. Heel fijn allemaal.
16: Ja.
10: Zeker voor taalpuristen, niet waar?
16: Ja, zeker, ja.
10: Mooi onderwerp. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
16: Ja hoor.

0: lachen doet ze zeker als ze ziet hoeveel geld er binnenkomt. Met haar OnlyFans-account. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Maar Lily Allen verdient dus heel veel geld met het tonen van haar blote voeten. Ja, wat een tijd om te leven. Ja, er zijn dus mannen, misschien ook wel vrouwen wereldwijd, die dat fijn vinden om naar de blote voeten van vrouwen te kijken. En het schijnt dat de blote voeten van Lily Allen heel bijzonder mooi zijn om naar te kijken. Voor een bepaalde doelgroep. En die mensen betalen daar grof geld voor. Dus er komt elke maand een leuk bedragje binnen van mensen die betalen om te kijken naar de tenen van Lily Allen. Hier hoorde je haar als zangeres, hè? Smile hoorde je. In Goedemorgen, het is 11:12. Het is ook de dag vandaag van de grote nationale OV-staking. Kan je niet ontgaan zijn. Het ligt allemaal zo goed als stil. Dat volgen wij natuurlijk. We houden een live blog bij op onze site. Maar wij vinden van NH dat we er ook een beetje zijn om elkaar te helpen, nietwaar? En dat een en ander heeft ertoe geleid dat twee van mijn collega's iets bijzonders aan het doen zijn. De ene is Ilja, die moet ik even met rust laten, want die is op dit moment aan het rijden. Maar Leon is er ook bij. Leon Hart is dat. Leon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Wat zijn jullie met z'n tweeën aan het doen, jij en Ilja?
1: Ja, wij kwamen gisteren met het fantastische idee om een verslagauto van NH om te toveren tot NH Taxi.
0: Ah, kijk eens.
1: Ja. En we rijden nu door heel Noord-Holland heen. We rijden nu in Amsterdam om mensen die dus getroffen zijn door de staking toch nog op hun locatie te brengen. Ja. Op hun werk, op hun school. Dus we hebben de hele auto versierd. We hebben op de achterbank een Noord-Holland vlag hangen. En slingers door de auto hangen om die mensen die toch misschien een beetje balend op het station zijn aangekomen. Ja. Met goede moed de dag door te brengen.
0: Nou kreeg ik de indruk dat in tegenstelling tot voorgaande jaren mensen nu redelijk goed op de hoogte waren van het feit dat er een staking aan zat te komen. Dus dat brengt mij op de vraag, hebben jullie het druk? Hoeveel mensen hebben jullie al van A naar Z weten te brengen?
1: Nou ja, dat is het teleurstellende helaas. Dat het nog niet heel veel mensen zijn. We komen net van station Amstel af. Daar was het inderdaad helemaal leeg. Bij ja. Zuid was het helemaal leeg. Het heeft de mensen goed bereikt. Ja. Of de mensen hebben een lift gevonden. We hebben hun baas die ze brengen. Hebben we mensen gesproken. Of inderdaad veel taxis rijden hot en her hier door de straat heen. Dus het is tot nu toe rustig.
0: Ja, en stel nou dat iemand nu zit te luisteren en je denkt, nou, bij die twee knapen wil ik wel even in de auto stappen en dan gaan we gewoon even een rondje door Amsterdam rijden. Kan dat ook eventueel?
1: Ja, dat kan zeker. En niet alleen in Amsterdam, we komen gewoon door heel Noord-Holland heen, hoor. Daar maken we geen uitzondering door.
0: Okay.
1: Moet je dus nog ergens heen? Het beste wat je kan doen is even een appje sturen naar ons nummer of op Instagram NH Nieuws of NH Radio even een DM'tje sturen. Dan komen we met je in contact en dan komen we eraan sjoeven.
0: Ik vind het een superleuk initiatief en even voor alle duidelijkheid, die auto's van ons zijn te herkennen aan het grote NH-logo, maar met name de binnenkant van deze auto is dus helemaal gepimpt, als het ware.
1: Ja, zeker. We hebben ook een heel mooi karton bord met NH Taxi. We zijn niet te missen. Dus ook al, misschien zie je ons door de straat heen. Spring er niet voor.
0: Maar steek je arm in de lucht.
1: Zeker aan. Ja, en hou doe die duim omhoog. Exact. En dan brengen we jij waar je naartoe moet.
0: Nou, hartstikke goed. Leon, Ilja, heel veel succes. En ik hoop dat jullie heel veel mensen blij maken vandaag.
1: Ja, dankjewel.
2: Goedemorgen. NH. Bart Slim.

Ja, gisteren kwam toch dat bericht als een donderslag bij heldere hemel. Dat Stevie Wonder naar Nederland komt. 28 oktober aanstaande is het zover. Ja, en dat is toch wel heel bijzonder. Want hij gaat dus zijn legendarische album Songs in the Key of Life integraal uitvoeren. Van begin tot eind. Al die nummers, al die prachtige nummers. Allemaal in het kader van de 50ste verjaardag van deze, nou ja, monumentale plaat. Hè? Toch al wel beschouwd als een van de mooiste albums ooit. En gisteren in de auto terug heb ik hem gewoon weer eens opgezet. En dan valt je ook wel op dat het dus nauwelijks aan kracht heeft ingeboet. Sterker nog, wij draaien gewoon nummers van Stevie Wonder. Nou, die van zojuist, die staat dan niet op het album. Want hij heeft natuurlijk nog veel meer gemaakt. Maar Songs in the Key of Life, ja, dat is toch wel... Ja, zo'n plaat die in elke platencollectie thuis hoort. Ik geloof dat ik 3 vinyl-exemplaren ervan heb. Een fantastische plaat. En om dat live te zien, al die prachtige nummers. Dus I Wish en Sir Duke en Pastime Paradise. Afijn. Ik hoop het mee te maken. Ja, al moet ik er een orgaan voor afstaan. Ik moet en ik zal daarbij zijn. En ik zal je vertellen, ik krijg al 2 appjes van vrienden van mij. Die zeggen van, hoppa, in de pocket. Ja, zojuist begon zeg maar de pre-sale. Voor mensen die dan een creditcard hebben of zo. Dus nou, wij gokken op die van morgenochtend. Man. Nou ja, ik wil het toch wel heel graag zien. Ik moet daarbij zijn als dit meesterwerk en zijn volledigheid live gespeeld wordt. Goed, straks een goeiemorgen. Joshua Caddison met een liedje dat hij schreef voor Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Eerst King in Goeiemorgen met die rare clip. Weet je nog? Breakdansende punkers in een of andere steengroeven. Love and Pride is dit.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van 3.
0: Nummer 399. Day, nummer 888.
2: Waar het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: 1000 van Driessen, het nhradio.nl.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week.
4: Nummer

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
7: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
9: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Exact 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Bosloo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er is iemand overleden bij de brand in een rijtjeshuis in Zwaag. De bewoner, een man van 78, heeft het niet overleefd, zegt de veiligheidsregio. Het vuur zou vanochtend vroeg zijn ontstaan in de meterkast van het huis. Het NL-alert is inmiddels ingetrokken, maar op sommige plekken in de buurt hebben mensen nog geen stroom. Daar wordt aan gewerkt. In Haarlem is vannacht een explosief afgegaan bij een huis. Door de harde knal werd de voordeur naar binnen geslagen en gingen ramen kapot. De bewoners zijn oké. De politie hoopt dat getuigen of mensen met camera's in de buurt zich melden. En stations zijn uitgestorven, net als bus, tram, metrohaltes. Er wordt gestaakt in het OV. De NS heeft vrijwel de hele dienstregeling eruit gehaald. En ook pontjes gaan niet. Je hoort zo een man op een trekker in Velsen die daar, nou ja, niet van op de hoogte was. En dan ook meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. En de

0: sturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Goedemorgen. Met

0: voelt, dan moet je er gewoon voor gaan. Zo sta ik erin. Somjeu hoorde je met Feels Part 2. 12:12.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Jazeker, uurtje 2. En weer een uurtje dichter bij dat exacte midden van de week. En dat uurtje, dat begon ik met Bob Marley. Jazeker, Stir It Up. En verder dit uur nog muziek van Mika en Gloria Estefan.
2: Het wordt weer een puik half uurtje, drie kwartiertje.
0: Nou en of, en ik heb straks ook weer je hulp nodig. Bij het kiezen van de weekbreker van de week. Ja, jij gaat mij daarbij helpen. Hè? De laatste plaat van dit uur die krijgt dat predicaat. Dus een eretitel die duurt dan tot 12 uur exact. Want dan staat die week op 50%. En dan is het ook onmiddellijk inleveren, die titel. Kom nou. Dus je draagt hem maar even, maar het is wel een bijzondere titel. Weekbreker van de week, straks weer de liedjes waar je uit kan kiezen. Suus is hier met het laatste nieuws uit Noord-Holland. Zal veel gaan over die brand in Zwaag, denk ik, en over de staking, hè, Suus?
3: Zeker, over de staking ook, ja, absoluut. Ja, ja. Maar daar zitten ook wel leuke kanten aan, hoor.
0: Ja,
3: mensen die
0: natuurlijk
3: elkaar helpen, mensen die toch een andere oplossing zoeken.
0: Ja.
3: Mensen, ik heb dadelijk ook een paar mensen die lekker op vakantie gaan.
0: Nou.
3: Want opvallend genoeg is het op Schiphol juist hartstikke druk.
0: Nou ja. Ja, gek wat dat dan toch gebeurt, hè?
3: Nou, en daar was onze verslaggever Misha, die was er net. Dus die heeft maar allemaal leuke gesprekken met mensen opgestuurd.
0: Ja.
3: Dus daar ga ik zo wat van
0: hartstikke
3: laten horen.
0: Fijn. Nou, maar je hoorde een uurtje geleden ongeveer, een half uur geleden. Collega's Ilja en Leon, hè, die waren met een auto door Amsterdam aan het rijden. Bieden ritjes aan. Moet je van A naar B en zie je een gepimpte NH-auto rijden. Dan steek je hand in de lucht en dan brengen Ilja en Leon, hele aardige jongens, die brengen jou gewoon even op de plek van bestemming.
3: Een lift.
0: Ja, dus een gratis taxi. Service. Hartstikke leuk. Goed, dat hebben we dan allemaal gehad. Er komt ook weer een liedje voorbij straks dat op een zeker moment hinderlijk onderbroken wordt door een toeter. Hoor je die toeter? Weet je welk woord er op die toeter had gemoeten? Bellen. Allemaal op deze woensdag en het is 9 september op nhnieuws.nl. Ja, je hoort hem al eerder, hè? Anton Scherpenzeel uit Amstelveen, 86. Hij doet voor de 16e keer mee aan de Dam tot Damloop, als oudste deelnemer dus. En terwijl hij dus pas relatief kort aan het hardlopen is.
4: Toen ik 64 was, dat was in 2004, ben ik begonnen met hardlopen. Na de ernstigste ziekte kanker. Na die kanker zocht ik een uitdaging. Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, ik geloof het wel een beetje met die Gloria Estefan. Sorry hoor. Ik dacht vroeger altijd dat het een duo was, hè? Gloria en Stefan. Goed, doet er verder niet toe. Daarvoor draaide ik Roy Orbison met Ready Woman. En daar had ik lekker een toeter in gestopt. He, lekker puh. Nou, dat was niet aan dovemans oren besteed. Deze wil ik je toch even meegeven. Het is een antwoord van Rini. Die heeft een heel keurig net berichtje. Die zegt namelijk, puntje, is het antwoord op de toeterplaat. Nou, daar hou ik van. Heel keurig net de boodschap. Jos, die doet gewoon het woord. En dat woord klopt. Dat geldt ook voor Saïda en Joyce. Dit is Jelle, die denkt dat love het woord is. Niet goed. En dan heb ik hier nog Rieneke, heeft wel bij het rechte eind. Willy, die volgens mij ondertussen ook hangt voor die kaarten van Stevie Wonder. Fingers crossed, Willy. Ik hoop dat het lukt. Rinette, drie keer geprobeerd. Niet het goede antwoord. Lucia wel. En Jelle belde ook nog met helaas het foute woord. Dus het is een beetje een komen en gaan. Overwegend goede antwoorden. Hé, verruk. Nou had ik net Fred aan de lijn. Die is ineens weg. Die ga ik toch even bellen. Even kijken of hij opneemt. Fred, hallo.
3: Vlaardingen.
1: Ja, Fred, met Bart van de radio.
3: Hey, dag meneer Bart.
1: Waarom hang je nou ineens op, man?
3: Oh, ik dacht dat ik op moest gaan.
1: Nee,
3: je zegt, ik wil je over een minuut terug.
1: Nee, dat is nu. En die minuut is nu, Fred. We gaan even zaken doen. Want jij hebt sowieso nog een appeltje met mij te schillen, begreep ik.
3: Ja.
1: Vertel.
3: Ja, zeker weten. Jij zou No Reply draaien van de Beatles.
1: Ja, en daar ben ik gewoon niet aan toegekomen.
3: Nee, wel. Want je draait goede muziek. En
1: nou, gelukkig.
3: Ik er gewoon tussen. Dat is
1: ik ga hem erin fietsen, Fred. Zo snel mogelijk. Ja. Kan ik als goedmakertje jou misschien even blij maken met een klein maar fijn prijsje? Welk woord was weggetoeterd op Pretty Woman?
3: Smile.
1: Ja, natuurlijk. Hoppakee.
3: Hoppakee.
1: Toch nog even gelachen vandaag, Fred.
3: Ja, natuurlijk. Maar ja, maar dat is heel leven, man.
1: Ja, zo is dat. Je moet er wat van maken, toch? Met z'n allen. Zo is dat. Hey Fred, je bent de winnaar van vandaag. Het doet me een groot genoegen. Ik ga die Beatles ga ik op de lijst zetten en die komt er zo snel mogelijk aan.
3: Ja, ja. Want okay, die dan. Heb ik laatst gehoord toen ik 16, 15, 14 was.
1: Oh, jeetje. Nou,
3: ik ben
1: dan
3: nu
1: wordt,
3: 77, dus
1: dan wordt het hoog tijd.
3: Jaar geleden, man.
1: Ja, nee, maar dan wordt het hoog tijd. We gaan ermee aan de slag. Dank voor het meedoen, Fred. Fijne dag, hè.
3: Dag, Bart.
1: Hoi.
0: Dat moet er op de toeter.
2: NH.

0: de volgende. Mika.
1: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
0: Ja, nou en of. Het is de woensdag, dus dat betekent dat ik de weekbreker van de week met je moet gaan doornemen. Welke plaat mag ik straks als laatste draaien? Ja, daar hoort ook een bedje bij, hè. Dat is deze. Ik ga je twee liedjes voorleggen. Eén van die twee moet het dan maar worden. Dat is de laatste plaat die ik dit uur draai. En daarmee is de week dus mooi op 50% gezet. Meteen maar even ter zake. Dit is keuze A.

0: Zo heet hij. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of The Whispers of The Beat Goes On. Als het voor mij maar duidelijk is. Dat is dus keuze A. Dit is keuze B. De dames en heren van Rolls Royce. En de car wash kan dus ook zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Week, wat is het? 37? Even uit mijn hoofd. Nou ja, daar moet je dus uit kiezen. En The Beat Goes On van The Whispers is keuze A. En keuze B is de car wash van Rolls Royce. Het nummer wat jij wil horen mag je nu aan me doorgeven. En het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is 088-850-51-52. Ik zit klaar, hoor.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ik ben Niels uit Tobbedoes.
7: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wim uit Kralenroord.
9: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Half 12. In De Koog is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Zwagen was vanochtend een grote brand in een rijtjeshuis. Daarbij is iemand overleden, zegt de veiligheidsregio.
13: Dat betreft de 78-jarige bewoner van de woning. De politie gaat nog onderzoek doen naar eventueel de oorzaken van de brand.
12: Die brak vanochtend vroeg uit. Het zou begonnen zijn in de meterkast van het huis. Op beelden is een grote vlammenzee te zien op de bovenverdieping van het huis en veel donkere rook. Buren moesten hun huis uit en worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Het NL-alert vanwege de rook is inmiddels ingetrokken. In de omgeving was op sommige plekken ook de stroom uitgevallen. Daar wordt aan gewerkt. Mensen in Haarlem werden vannacht wakker van een harde knal. Bij een huis ging een explosief af. Door een ontploffing werd de voordeur naar binnen geblazen en gingen de ramen kapot. Ook de pui heeft schade. De bewoners van het huis zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie wil weten wie erachter zit en waarom. En mensen die daar meer over weten, wordt gevraagd zich te melden. Uitgestorven stations, lege bushokjes en drukte op deelauto-apps. Het OV staakt en dus rijden er vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. Ook ponten liggen aangemeerd, in Amsterdam bijvoorbeeld, en ook in Velsen. Dat is even schrikken voor deze man op zijn trekker.
14: Gaat helemaal niet vandaag.
15: Is er een landelijke staking?
14: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
15: Ja, moet je nu naar de overkant?
14: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
12: Nou, deze mensen gaan wel zwemmen, denk ik, want ze gaan op vakantie. Op Schiphol is het juist heel druk. En daar is het, maar daar komen is nog best wel een gedoe, hoorde onze verslaggever.
16: Ik heb heel veel struggle moeten hebben, ja, om hier te komen voor een taxi.
15: Ja?
16: Ja, voor taxi, Uber. En dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor. Ja.
15: Waar komt u vandaan?
16: Ik kom van Amsterdam.
15: Heeft u last gehad van het OV?
17: Ja, zeker.
15: Ja?
17: Ja, want we gaan normaal altijd met de trein. Dat is veel makkelijker. Je stapt beneden uit en het is klaar.
15: Waar gaat u naartoe?
16: Ik ga op vakantie naar Griekenland. Ja, man.
12: Hij had trouwens wel met de trein kunnen gaan, want tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt zo nu en dan een sprinter. En Roxy Dekker heeft haar concert in de Johan Cruijff Arena binnen een paar minuten uitverkocht. Een record voor de arena, meldt organisator Friendly Fire. Volgend jaar april staat Roxy daar en de kaartverkoop begon vanochtend om 10:00. Nou, dat ging dus heel snel. De zangeres kondigde het concert eerder deze week aan met een filmpje waarin ze voetbaltraining krijgt van Louis van Gaal. Dat bleek alleen niet zo'n succes. En nou zoek ik het quoteje. Ik kan het niet vinden.
11: Nee, geeft niks.
12: Nou, oh, ja? Ze kreeg dus voetbaltraining. En vervolgens zegt ze, het gaat niet zo goed. Misschien moet ik hier wat anders doen in de arena. Goed.
11: En dan ook die samenwerking met Louis van Gaal is natuurlijk goud. Hè?
12: Ja, is natuurlijk.
11: Die kun je altijd wel inhuren of dat soort dingen. Hey, maar er zijn dus behoorlijk wat huishoudens, kan ik me zo voorstellen, in Nederland, waar allemaal laptops met een rook uitkomt. Want tegelijkertijd is ook de Stevie Wonder voorverkoop van de voorverkoop begonnen. Nou, ik heb al wat appjes binnengekregen. Ook mensen die schrikken van de prijzen.
12: Oh, en ook wel mensen gehoord die een kaartje hebben.
11: Zeker, zeker twee kaarten. Ah, ja. Nou, maar er zijn ook wel mensen die het kunnen betalen. Nu €400 voor een kaartje. Dat is wel heel erg veel geld.
12: Ik weet niet wat bij Roxy was het ietsje minder, geloof ik.
11: Ja, dat geloof ik.
12: Volgens mij begon het daar bij 40 of 50 euro.
11: Nou, het ding is bij Stevie Wonder, dat hoor ik ook heel veel van mijn vrienden zeggen. Het is misschien wel de laatste keer dat we de kans krijgen om live te zien. Hè? Want anders kan ik geen 18 meer. Nou ja, goed.
12: On that note heb ik nog één ding over Roxy. Ja. Want met het optreden wordt zij de eerste Nederlandse zangeres ooit die solo een concert geeft in de arena. Het is nog niet bekend of er nog een tweede show aan toegevoegd wordt. Want nu het zo snel gegaan is, zou dat natuurlijk misschien een optie kunnen zijn.
11: Hoop ik ook een beetje op bij Stevie Wonder.
12: Nou ja, zo is dat. Ja. Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Thanks, Suus. Het weer dan, Jan.
8: Zowel vanochtend als vanmiddag zijn er buien actief in de provincie die soms vergezeld kunnen gaan van onweer. Later op de middag neemt de kans op onweer af en vanavond verdwijnen ook de meeste buien. Het wordt maximaal zo'n 18 tot 19 graden. In buien kan het soms afkoelen naar 14 tot 15 graden. De wind is over het algemeen meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, draaiend naar het noordwesten. Morgen in de ochtend af en toe zon, voor de rest vrij veel bewolking en misschien een enkel buitje. Meestentijds is het morgen droog, het wordt 19 graden en de wind is meest matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten.
11: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het was al opvallend druk richting Schiphol, hè, vanwege die OV-staking. En daar komt nog wel een beetje vertraging bij, gok ik. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel. Nou, vertraging bedraagt nu 3 minuten. Er staat daar een te hoog voertuig. Dus een deel van de tunnel is dicht.

0: manier van zingen. The night has a thousand eyes. Nou ja, dat neem ik meteen aan.
1: De weekbreker.
0: Als jij dat zegt.
1: Van de week. De weekbreker van de week.
0: The night has a thousand eyes. En daarvoor nog Fleetwood Mac met Little Lies. Het is de woensdag en we kachelen zo langzaam maar zeker richting 12 uur. En dat betekent dat die week bijna op de helft is. Ja, het is ook gewoon maar een moment in de tijd, hè. Ik vind het wel leuk om daar dan toch even gemiddeld, meer dan gemiddeld aandacht aan te besteden. En het even lekker bij jullie neer te leggen. Haha. Ja, jullie mogen beslissen welke plaat ik straks als laatste draai. En dan staat die week dus op 50%. Dat noem ik dan de weekbreker van de week. Het is een eretitel. Je moet hem met trots dragen. En hij duurt ook maar 3 minuten, want daarna lever je hem in. Want dan is dat moment ook weer voorbij. Hè? Moet ook niet groter maken dan het is. Dit zijn de liedjes waar je uit kan kiezen. Ja. The Whispers. And the beat goes on. Lekker liedje hoor. Zou zomaar eens de weekbreker van deze week kunnen zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A of The Whispers of And The Beat Goes On. Als het voor mij maar duidelijk is. Dit is dus keuze A en dit is dan logischerwijs keuze B.

vind ik altijd een ongelooflijk zen momentje om even met mijn auto door de wasstraat te gaan. Heb jij dat ook? Even zo in alle rust lekker door die wasstraat zo. Die borstels die je auto even lekker schoonmaken. Zo'n lekker beschermend laagje eroverheen en dan €27 aftikken. Maar goed, dan is je auto wel weer lekker schoon. Car Wash van Rolls Royce is dus keuze B. Kan ook zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. Oeh, ik zit even heel erg naar de appers te kijken. Het begint zich toch een duidelijke winnaar af te tekenen. Nou, we gaan het meemaken. Jij mag nog even stemmen op de weekbreker van de week. En het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is het nummer wat volgens mij bovenaan in je telefoon staat. Kan je gewoon even speed dialen. 088 850 51 52. Ik zit er klaar voor, hoor.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Nou, heel eerlijk, Rod, nee.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: John, wat ga je doen?
2: Oh, wat leuk.
3: John, wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
3: John, wat ga je doen?
2: Ga ik nog even zitten?
3: John, wat ga je doen?
0: Nee, de tijd dat ik Rod Stewart sexy vond, ligt wel ver achter me.
1: Oh.
0: Toch?
1: Kijk, ik wou net zeggen, toepasselijke plaat. Voor straks.
0: Voor straks?
1: Ja, want we krijgen Angela Groothuizen te gast.
0: Ja.
1: En die heeft dus een theatervoorstelling nu net gemaakt. Dat heet Sexy 60.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja, dus dat gaat over het leven na je 60ste. En dat is een veelbelovend leven.
0: Oké, okay. Serieus?
1: Ja, het staat in het teken van genieten, goede seks en heel veel vrijheid.
0: Eindelijk.
1: Ja.
0: Wel even, voor je denkt, wie is dit? Barbara Mulder is hier.
1: Ja,
0: laten we dat nog even zeggen. Mensen denken misschien dat June hier zit. Is niet zo.
1: June is naar een bruiloft, die moet ze leiden. En ik ga haar vervangen de komende dagen.
0: Ja, hartstikke leuk, man. Ja. Oké, Angela Groothuizen, seks wordt alleen maar beter na je 60ste.
1: Zo is dat, zij is er vanaf 1 uur. Verder spelen we natuurlijk Pim Pam Pet. En we spreken een vrouw die gaat vanuit Den Helder fietsen naar Drielandenpunt. Met een paar kleine kinderen die ze heeft. En dat doet ze allemaal voor het goede doel.
0: Oh, wauw. Wat een initiatiefrijke persoon.
1: Ja, en je kunt nog meepraten over wat weet jij over de dag van jouw geboorte?
0: Jeetje, ik weet het heel mooi. Meer was, zegt mijn moeder ook maar.
1: Ja,
0: die
1: ja?
0: was onderweg naar het ziekenhuis en toen zei ze, kwam ze langs een veld met allemaal bloemen. En toen zei ze tegen mijn vader, stop hier maar, dan ga ik hier liggen en dan doe ik het hier wel.
1: Ach, ja.
0: Zelf aan mijn eigen hand door.
1: Wel goed dat ze oog had voor de natuur, want dat heb jij ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat heeft ze wel aan jou overgedragen.
0: Maar die geboorte heb ik zelf geen actieve herinnering aan.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Nee.
1: Dit is een te moeilijke vraag, maar dat is dan meer uit verhalen die je hebt gehoord van bijvoorbeeld de moeder.
0: Oké. Nou, luisteren, bellen, doe lekker mee met Barbara zo dadelijk na 12 uur. Rest mij nog een administratieve handeling.
4: De Weekbreker van de week. De
0: Voor jullie uitgekozen en door niemand anders. De Weekbreker van deze week. De plaat die ik als laatste draai, dan zetten we die week eens even lekker op 50%. Je kon kiezen uit The Car Wash van Rolls Royce. Die ging even een tijdje aan de leiding, heel kort maar. En toen ineens buitelden de keuzes A over elkaar heen. En keuze A was deze van The Whispers. En de beat goes on, dus de Weekbreker van deze week. Veel plezier bij Barbara en toodaloo, hè?

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
0: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.

0: Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Ik ben Tanja uit Omdijk.
7: Ik ben Ewout uit Hilversum.
8: Ik ben Erika uit Grotebroek.
9: Ik ben Peter uit Bussum.
10: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
11: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 12 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij de brand in een huis in Zwaag is iemand overleden. Het gaat om de bewoner van het huis, een man van 78. 20 buren zijn vanmorgen tijdelijk ergens anders opgevangen. Het is nog niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. Voor wie het met dit weer toch van plan was, de gemeente Amsterdam raadt zwemmen in de grachten de hele week sterk af. Vanwege de flinke buien is er rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. En een record voor Roxy Dekker. Binnen een paar minuten was haar concert in de Johan Cruijff Arena vanochtend uitverkocht. Ze geeft de show in april volgend jaar en is daarmee de eerste Nederlandse zangeres die solo in de arena staat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp.

0: volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: June tot 2.
4: Met Barbara Mulder.

0: Een hele goede middag op deze regenachtige woensdag 9 september. Joen is op een bruiloft ergens in het zonnige Spanje. En Maarten en ik zitten hier.
1: Ja, Hilversum. Zij goedemiddag. Heeft het beter voor elkaar. Goedemiddag.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Alhoewel, wij kunnen hier binnen ook een klein feestje bouwen, denk ik. Want straks na ene is Angela Groothuizen te gast.
1: Ja.
0: En zij heeft een hele leuke theatershow. Met de naam Sexy 60.
1: Ja.
0: Ervan uitgaande dat het leven na je 60ste eigenlijk heel erg leuk is. Tenminste, dat is haar idee.
1: Ja, blijkbaar iets om naar uit te kijken.
0: Ja, dat staat in het teken van volop genieten en de vrijheid.
1: Ja.
0: Hoe dat precies zit, dat komt ze straks vertellen. En ik zag trouwens dat het de internationale...

0: De dag is van de geboorte.
1: Oh.
0: Ik dacht, dat is misschien wel leuk om aan jou en aan iedereen die luistert voor te leggen. Wat weet jij over je eigen geboorte? Je vader of moeder heeft er vast wel iets over verteld.
1: Ik wou net
0: een of ander gek detail.
2: Ik heb het zelf niet bewust meegemaakt. Gelukkig niet, want het is volgens mij een traumatische ervaring. Nou, er is wel een verhaal wat ik wel weet, wat mijn ouders altijd vertellen, is dat de kraamverzorgster, zeg maar, als baby kom je er toch een beetje met witte gesmurrie uit. Soort,
0: klopt.
2: Soort vettigheid. En dat die kraamhulp die vet van mij heeft afgeveegd en dat op haar eigen gezicht heeft gesmeerd, omdat dat dus heel goed is voor je huid. En dat is zeg maar het verhaal wat altijd over als mijn geboorte, als dat wordt besproken,
0: dan wordt dat
2: altijd
0: verhaal,
2: dat verhaal verteld.
0: En wat vonden je ouders ervan? Want dat is wel heel apart.
2: Nou, heel raar, maar dat schijnt dus wel echt heel goed voor je huid te zijn. Die vrouw had er ook gewoon lak aan. Die dacht, ja, ik wil gewoon een mooi huidje. Dus ik ben benieuwd als ik haar zie. Misschien lijkt ze net zo oud als ik op dit moment.
0: Dat denk ik. Wat een goed verhaal.
2: Ja,
0: ik weet dat ik ben op derde kerstdag geboren, tenminste wij noemen dat dan derde kerstdag.
2: Ja, geschenk uit de hemel.
0: Ja, op tweede kerstdag had mijn moeder dan een kerstdiner. Daar ging ze nog naartoe. En daarna ging ze in een veel te heet bad. En daardoor kwamen de weeën.
2: Oh, maar onbewust.
0: Ja, onbewust,
2: ja,
0: denk
2: precies,
0: ik.
2: Ja.
0: Onbewust. En mijn moeder zei, toen je geboren werd, had je al haast. En dat is een beetje zo gebleven.
2: Oh ja? Was een korte bevalling?
0: Hele korte bevalling. De dokter kwam bijna te laat.
2: Oh.
0: En die had een heel net pak aan. Ja, midden in de nacht kwam hij met zijn stropdas en alles.
2: Maar vanwege het kerstdiner,
0: waarschijnlijk
2: denk ik nog. Die had een borreltje op, denk ik. Nou, ik kwam weer zo snel. Die deed hoppa, eruit. Ik moet naar bed.
0: Ja, wat weet jij? Of is er iets dat je weet over jouw geboorte of de dag van jouw geboorte? 088 850 51 52. Leuk als je even belt of appt naar de studio. Don't Turn Around is dit dan. Van Aswa.

0: As What en Don't Turn Around. Nou, we gaan dus juist eigenlijk wel even terugkijken, is het idee. Want ik vroeg jullie, is er iets dat je weet over de dag van jouw geboorte? Het is namelijk vandaag 9 september, Internationale Dag van de Geboorte. En ik heb aan de lijn volgens mij Gerke. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Is er iets wat ik fout doe?
1: Je hebt als eerst Ankie.
0: Ankie, oh Ankie, hallo.
2: Dag, goedemiddag. Hallo.
0: Hi, goedemiddag.
2: Wat nou, het is een tijd terug. Ik ben van 14 februari 1945, dus dat is al even terug.
0: Ja.
2: Wij woonden op Texel, mijn vader was schapenboer. En toen ik mijn geboorte aankondigde, moest hij de dokter gaan waarschuwen. Maar het was spertijd, dus hij moest in het pikkendonker de dokter gaan waarschuwen. Nou, bekend als hij was op het land overal, maar in zijn hart trapte hij in een diepe greppel met water.
0: Och.
2: Nou, februari, hè? Koud. Dus hij heeft de dokter gehaald, alles is prima verlopen, de geboorte ging prima. En toen werd ik geboren en mijn vader wilde zo graag na een paar dochters, wilde niet een knechtje. En mijn vader die zei zijn woorden. En ik had 3 natte poorten toen je geboren moest worden. En toen kwam je en toen dacht ik, weer geen knechtje. Maar ik wil je niet missen voor een skip met goud.
0: Ach, wat mooi, wat mooi.
2: Hoe is dat, hè?
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja, zeker.
0: En ook wat een ontberingen en wat een heftige situatie destijds.
2: Oké, okay, ja. Maar dat wilde ik even delen.
0: Ja, mooi gedeeld. We gaan naar de volgende beller. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Annemarie.
0: Annemarie, vertel, hoe ging dat bij jou?
3: Ja, ik ben uit 1955. En in die tijd kwam ook de huisarts nog om de bevalling te doen. En mijn moeder heeft me verteld dat na de bevalling, dus toen ik al geboren was, toen stond de huisarts heel nonchalant zo tegen de muur geleund. Want het werk zat erop, zeg maar. Maar vroeger had je in de slaapkamer, waar ik geboren ben, van die kleedjes en dat was nog niet anti-slip.
0: Oh.
3: Dus die huisarts die is na mijn geboorte compleet onder het bed geschoven met kleedje en al.
0: Oh.
3: Ja, het was heel heftig ook nog hoor. Hij
0: klapte ik moet met lachen, maar
3: ja, nou, ze allemaal. Mijn moeder zegt, ik heb na de bevalling zo verschrikkelijk gelachen. Maar die huisarts, die lag half onder het bed. Dus die was er toch niet helemaal goed aan toe. Maar het blijft wel een grappig verhaal.
0: Ja, maar moest er toen ook echt een ambulance worden gebeld?
3: Dat weet ik niet, nee. Dat weet ik niet. Dat heeft ze allemaal niet verteld. Het ging eigenlijk om het gebeuren. Nee, volgens mij had hij gewoon flink zijn hoofd gestoten.
0: Ja.
3: Ja, want ik zie het zo voor me dat je onder het bed schuift.
0: Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het een verhaal is dat nog vaak verteld is in de familie.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Nou, fijn dat je het even met ons wilde delen. Dank je wel.
3: Oké, dag.
0: En dan ga ik even naar Maarten. Of Maarten, hebben we nog meer bellers? Of,
1: zeker, nu hebben we Gerke.
0: Gerke, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Barbara.
0: Goedemiddag. Ja. Hoe ging dat bij jou? Ja.
4: Nou, dat is heel apart. Mijn moeder dacht om de middag van, voordat ik ga eten, dan ga ik nog even naar het toilet toe. Dan kan ik nog even rustig plassen. Nou, mijn moeder dacht van, oh, dat is geen probleem. Maar toen kwam ik. En ik lag dus in het putje te zwemmen. En,
0: je bent eigenlijk geboren op de wc?
4: Ja. En mijn vader die was even naar de bakker toe om brood te halen. En we hadden een paar huizen verderop hadden we een ziekenverpleger. Want mijn vader zat bij de marine. En die heeft mijn moeder dus verder geholpen met de geboorte.
0: Jeetje, maar je was dus bijna verdwenen, zeg maar. In het riool.
4: Nou ja.
0: Met alle respect.
4: Nou ja. Ik ben wel in dat korte stukje blijven hangen.
0: Oh. Gelukkig. Ja, anders had ik je nu niet aan de lijn. Maar.
4: Nee, maar toen ik het jaren later hoorde, het is me altijd bijgebleven.
0: Dat kan ik me voorstellen. Jeetje, ja. Nou, wat een hachelijke momenten moet dat zijn voor je moeder. En wat fijn dat je uiteindelijk goed op de wereld bent gekomen.
4: Nou ja, het is toch iets wat niet vaak voorkomt. Want tegenwoordig is er zoveel geregeld om een geboorte heen.
0: Ja, vroeger was het natuurlijk heel vaak thuis. Ja.
4: Ja.
0: Nou, dank je dat je... Of wil je nog wat zeggen?
4: Nee. Ga je gewoon. Ik weet dat je wil zeggen. We gaan door met het programma.
0: Nou, ik zie hier zoveel telefoontjes gaan. Maar ik wou ook zeggen, dank je wel dat je het even met ons wilde delen.
4: Oké.
0: Fijne dag. Hoi. Dag. Nou, er worden echt ontzettend veel gebeld en geappt.
1: Inderdaad, wat naast gebeld ook geappt. Onder andere door Jos. Moet je opletten. Hij is uitgerekend op 30 april, zijn moeder dan. Hij was er op 2 mei. Hij zegt, ik kon de uitgang even niet vinden. Roos dan, die zegt, ik ben geadopteerd en daarom ben ik nog altijd benieuwd hoe die bevalling nou was. Helaas zal ik daar nooit antwoord op krijgen. Jan dan, een beetje een soortgelijk verhaal als Gerke. Mijn moeder wist niet dat ze zwanger was, ze had last van de buik. Ging op 26 januari naar de dokter, werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Op 27 januari kwam ik op de wereld. Dat kan dus blijkbaar gewoon, ik wist dat ook.
0: Dat is wonderlijk, dat hoor je wel eens. Het
1: lijkt me wel lekker als vrouw zijn. En wat heb je al die zwangerschaps... perikelen allemaal niet meegemaakt.
0: Niet heb je gelijk het cadeau.
1: Ja. Marlies dan nog, zegt ik ben geboren op 5 februari 1972. Mijn ouders waren samen met mijn oom en tante op een veiling... waar mijn oom een horloge kocht. Mijn moeder gaf aan dat ze meteen naar huis moest... en in die avond om 8 uur is ze geboren.
0: Oh, wat een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Jeetje. Ja. Nou, ik zie nog steeds heel veel telefoontjes komen. Het is misschien een onderwerp waar we een andere keer ook nog over verder kunnen praten.
1: Zeker. Ja, leuk.
0: Want iedereen is er wel vol van.
1: Je maakt wat los.
0: Zo is dat.
1: Ontsluiting.
0: Mijn vader zei over en sluiten toen ik werd geboren.

0: de toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
7: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
9: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
10: Thuis in heel
11: Het is bijna 12:30 in Weidewormer, daar is het 16 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij de felle woningbrand in Zwaag is de 78-jarige bewoner om het leven gekomen. De brand was ontstaan in de meterkast, maar de bewoner kon niet op tijd naar buiten komen, zegt de veiligheidsregio. Je hoort de brandweer erover.
13: Nou, op dit moment is de brandweer nog steeds bezig met blussen. Het is wel brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit.
12: 20 omwonenden van het huis in Zwaag zijn in de buurt opgevangen. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen. Roxy Dekker heeft haar concert in de Johan Cruijff Arena binnen een paar minuten uitverkocht. Volgend jaar april staat ze daar en de kaartverkoop begon vanochtend om 10:00. Ging dus heel snel. De zangeres kondigde het concert eerder deze week aan met een filmpje waarin ze voetbaltraining krijgt van Louis van Gaal. Dat bleek alleen niet zo'n succes.
14: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus.
15: Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
16: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena.
12: Met het optreden wordt Roxy Dekker de eerste Nederlandse zangeres die ooit solo een concert geeft in de arena. En wie met dit weer het toch van plan was, de gemeente Amsterdam raadt zwemmen in de grachten en de Amstel deze week sterk af. Vanwege de flinke buien van de afgelopen dagen is er rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. En daardoor is de kwaliteit van het water nu slechter. Daar kan je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies geldt tot en met zaterdagochtend. Het zal je niet ontgaan zijn en misschien heb je er ook wel last van vandaag. Het OV staakt. Er rijden vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. En ook de ponten liggen aangemeerd. In Amsterdam, maar ook in Velsen. En dat is even schrikken voor deze man op zijn tractor.
17: Gaat helemaal niet vandaag.
18: Er is een landelijke staking.
17: Is er een landelijke staking? Ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
18: Ja, moet je nu naar de overkant?
17: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
12: Op Schiphol is het druk, maar daar komen is niet eenvoudig, hoorde onze verslaggever.
19: Ik heb heel veel struggle moeten hebben om hier te komen voor een taxi.
18: Ja?
19: Ja, voor taxi, Uber en dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor.
18: Ja. Waar komt u vandaan?
19: Ik kom van Amsterdam.
18: Heeft u last gehad van het OV?
20: Ja, zeker.
18: Ja?
20: Ja, want we gaan normaal altijd met de trein. Dat is veel makkelijker. Je stapt beneden uit en het is klaar.
18: Waar gaat u naartoe?
19: Ik ga op vakantie naar Griekenland. Ja, man.
21: Dus ja, het wel zin is de vakantie, volgens mij.
12: Ja, lekker. Nou ja, de vliegtuigen gaan gelukkig wel.
21: Ja, hè? Inderdaad, dat is het voordeel.
12: Ja. Tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt er overigens wel af en toe een sprinter vandaag.
21: Ja, dankjewel.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
21: Tot over een half uurtje. En dan ga ik eens even kijken bij onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
22: Barbara, goedemiddag.
21: Het is wel met bakken uit de hemel aan het komen, hè? Tenminste, ja. Hier in Hilversum gaat het behoorlijk tekeer.
22: Ja, de buien die zijn nog behoorlijk actief in de provincie. Er is heel veel gevallen sinds gisterenochtend. Toen was het nog een beetje wat lichte regen. Maar het werd in de middag en avond steeds feller. Later op de avond trok de regen weg. En daar komen dus de buien achteraan van een lage drukgebied boven de Noordzee. En er is op veel plaatsen al meer dan 40 mm gevallen. Permanent staat op 41. Oud-Kaspel ook boven de 40 mm. Limmen had zonder de bui van vanochtend al 43 tot gisteravond laat. Den Helder 35 mm. Ja, en ook op Texel neerslag van betekenis. Dus met andere woorden, een natte dag. En die buien gaan nog door. Kan ook nog wat onweer bij voorkomen. Maar we zien nu wel in het noorden van de provincie wat meer opklaringen. De buien trekken toch vanmiddag geleidelijk aan wat verder het land in. Desalniettemin nog steeds wel wat buien. En in die buien kan het afkoelen naar rond 14 tot 15 graden. Dus lage temperatuur. Dan heb je echt het gevoel dat het al echt de herfst is. Of dat het herfstig is. Maar buiten de buien om toch wel temperatuur van 18 tot 19 graden. Met ook wat zon dus. En de wind, die is westen en aan de kust noordwest. Bovenland matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. IJmuiden heeft al windkracht 7 gehad, maar dat gaat er nu langzamerhand wat uit. Nou, vanavond nog een enkele bui. En dan vanmorgen ziet het er allemaal wat beter uit. In die zin dat we het dan op een enkel buitje na droog houden. Af en toe zon in de ochtend, in de middag wat meer bewolking in het algemeen. Maar voor de rest rustig weer, een matige wind uit het zuidwesten en het wordt zo'n 19 graden. Op vrijdag vervolgens is er weer kans op een bui, zaterdag droog en zondag opnieuw kans op regen of buien. Dus het gaat een beetje op en af.
21: Zo is dat. En de barometer van vandaag?
22: Ja, die loopt uiteen van 1008 op Texel nu tot 1011 in het Gooi en in de Haarlemmermeer.
21: Ja, en nog tot slot, heb je nog een spreuk?
22: Septemberregen komt de druiven gelegen.
21: Aha, dus dat is goed voor de druiven.
22: Ja, die kunnen wel wat water gebruiken nog. Ja.
21: Aha. Nou, mooi gesproken, Jan.
22: Ja.
21: Tot snel weer.
22: Tot snel.
21: En je luistert nog steeds naar June tot 2. Zometeen gaan we het befaamde spel Pim-Pam-Pet spelen. Dat doen we iedere dag rond deze tijd. En het leuke is dat jij kan meedoen. Dus let op, zometeen komt de selectievraag en dan kun je reageren.

0: Dead and back for good. Zometeen na ene, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, hebben we Angela Groothuizen te gast. Ze heeft een hele mooie nieuwe theatershow en dat gaat over Sexy 60. Over het leven als je 60 bent. En dat belooft veel goeds.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pim.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Eerst gaan we dus Pim Pam Pet spelen. Het zal je niet ontgaan zijn. Met een vraag uit de actualiteit. Ja, het is... Vandaag is natuurlijk een landelijke OV-staking.
5: Jo.
0: Jij bent gelukkig op je brommer gekomen.
5: Ja, maar ik heb het wel veel gehoord al in het nieuws. Het is echt het verhaal van de dag, hè?
0: Ja, maar dat snap ik wel. Er was net ook een man en die dacht... Hé, is de pont ook aan het staken?
5: Ja, ik hoorde het. Ja.
0: Ja. Ja, het is ook wel heel druk op Schiphol. Want er rijden wel wat treinen naar Schiphol, maar veel minder dan normaal. Dus veel mensen die op reis gaan of terugkomen... die worden dan gehaald of gebracht met een taxi of door vrienden. Dus het is daar heel druk. En dat bracht mij bij de vraag, wat vind je allemaal op de luchthaven? Dat is onze selectievraag. En als je een antwoord weet, dan kan je zo meteen even bellen of appen met Maarten. Eerst moet je natuurlijk weten welke letter het is. De letter N van Nico. Wat vind je op de luchthaven? Met de letter N.
5: Oeh, hij is moeilijk.
0: Ja? Betekent dat dat ik opnieuw moet draaien? Nee, of wat?
5: Onze luisteraar vindt dit appeltje-eitje.
0: Oh,
5: alleen ik vind het moeilijk.
0: Ja,
5: dat
0: zij zijn
5: niet zoveel.
0: Veel slimmer dan jij natuurlijk.
5: Ja.
0: Nou, kom maar op dan.

0: Too Shy. Katja Gugu. En dit nummer werd geproduceerd door de toetseniste van Duran Duran.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Het is zover, we gaan Pim Pam Pet spelen. Dat doen we iedere dag op dit tijdstip. En ik vroeg jullie, het is vandaag extra druk op Schiphol, want er rijden veel minder treinen naar de luchthaven. Dus iedereen wordt gebracht of gehaald met taxis of auto's. Wat vind je eigenlijk allemaal op de luchthaven met de letter N van Nico?
2: Ja.
0: Ja.
2: Van nationaliteiten, daar heb je er een hoop van. Waaronder Nederlanders. Noodverlichting, een nooduitgang, nachtbewaking, naamborden en de narcotica brigade.
0: Wauw, ik vind dat we allemaal creatief zijn.
2: Goed, hè?
0: Ja, ja. Heel goed. Even kijken, we hebben twee kandidaten. Irene, ja. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Waar dacht jij aan met de letter N? De luchthaven?
3: Nachtvluchten.
0: Nachtvluchten. Neem je die wel eens?
3: Nee.
0: Nee? Ik vind dat altijd wel apart, want dan moet je zo heel vroeg opstaan.
3: Ja, precies.
0: Maar als je er eenmaal dan bent, dan ben ik wel blij om weg te gaan. En dan ben je lekker vroeg op je bestemming.
3: Ja.
0: Henny is jouw tegenstander. Henny Jonkmans,
4: hallo.
0: Goeiedag.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Vertelt u.
4: Ik had de NS.
0: De NS, ja?
4: Ja.
0: Nou, vandaag zijn ze er wel, maar ook weer niet.
4: Ja.
0: Maar ik snap ook wel waarom er gestaakt wordt, trouwens.
4: Want ja.
0: Ze strijden voor hun sociale zekerheid.
4: Heel toch? Belangrijk.
0: Ja, dat is best belangrijk, ja.
4: Ja.
0: Weten jullie hoe het spel werkt, of moet ik het nog uitleggen?
4: Nee hoor, ik weet het wel.
0: Oké, jullie spelen tegen elkaar. We stellen 5 vragen. Moet ik altijd wachten tot er gedraaid is voor de letter. De eerste vraag. Angela Groothuizen is de gast van vandaag. Zometeen na 1 is ze hier. Ze heeft een theatervoorstelling over het leven na je 60ste. En ik dacht, kunnen jullie iets bedenken dat te maken heeft met ouder worden? Wat heeft er te maken met ouder worden? En ik draai aan het rad en ik kom bij de letter R van Roos.
4: Rustig aandoen.
0: Hey, ja, dat is wel goed.
2: Ja, ik dacht gelijk aan de rimpels, maar Henny heeft het positiever bekeken.
4: Relaxen, kun je ook zeggen.
2: Hartstikke goed. Ja, wat punt voor Henny.
0: Ik denk dat Angela straks relaxen gaat zeggen. Oké, we hadden het al even over die stakingen van de vervoersbedrijven. Ze willen dus betere sociale zekerheid. Kun je iets bedenken dat te maken heeft met onze sociale zekerheidsstelsel? Ja, dat is best moeilijk misschien.
2: Wat is dat?
0: Nou, dat is bijvoorbeeld dat je een uitkering krijgt als je gehandicapt raakt of als je je baan verliest.
2: Oké. Okay.
0: Maar ja, het is niet makkelijk.
2: Doe jij de suggerering maar even.
0: Met de letter W.
4: WW-uitkering.
0: Ja, die is helemaal goed.
2: Nou, en dat was volgens mij Irene, toch?
4: Ja.
2: Hartstikke goed.
0: We staan op
2: 1-1.
0: We staan op 1-1.
4: Oeh,
0: spannend, vrouwen. Zanger Dotan is vader geworden. Hij heeft een dochter gekregen. Kun je een leuke meisjesnaam bedenken? Een meisjesnaam met de letter F van fiets.
4: Via. Francine.
2: Via hoorde ik eerder dan Francine. En volgens mij zei Irene. Of Henny zei Via, hè?
4: Irene zei Via.
2: Sorry, ik ben niet scherp vandaag. Het was Irene.
0: Irene, je staat voor met 2-1.
4: Oh, spannend.
0: Ja. Kijk uit, Henny. De herfst lijkt vandaag wel een beetje begonnen te zijn met al die regenbuien. Waar denk je nou eens aan bij de herfst? Met de letter K van Karel.
4: Kastanjebomen.
0: Wauw.
2: Ah, heel goed. Goeie. En dat was Henny, dus het staat 2-2.
0: Oh, jullie zijn ongelooflijk aan elkaar gewaagd, hè? Let op, over Henny gesproken. Ja. Henny Huisman, die vertelde laatst in een interview dat hij 's nachts wel medicatie nodig heeft om echt goed de nacht door te kunnen komen, om te slapen. Waar denk je aan bij de nacht? Wat past er echt bij de nacht? Oeh, het rad draait. Het is de letter M van Michel. Denk goed.
2: Kijk naar de lucht.
0: Kijk naar de lucht.
4: Maan kijken.
2: Ja, de maan. Wie zei dat?
4: Irene.
2: Oh, allebei.
0: Hey. Wat?
2: Ze zei het allebei.
4: Ik zei het ook.
2: Nou, dan doen we altijd nog heel snel een plaats in Noord-Holland, want het staat 3-3. Dus dan wordt de uiteindelijke vraag een plaats in Noord-Holland.
0: Oké, een plaats in Noord-Holland. Ik draai aan het rad. En het is de letter W van weg.
3: Wognum.
2: Wognum.
0: Wie was dat?
2: Dat was Henny.
3: Henny, ja. Gefeliciteerd,
0: ja. Henny van harte.
3: Ja, dankjewel.
0: Jeetje, hartstikke goed gedaan. Ik vond jullie allebei toppers. Maar goed, Henny was dan...
3: En de gemeente, heel veel succes vandaag, hè.
0: Wat zeg je?
3: De gemeente Amsterdam met met de bussen en met de pont en zo.
0: Ja,
3: de mensen die dat allemaal moeten omgaan.
0: Zo is dat. Maar niet alleen in Amsterdam, hè?
3: Oh, het is landelijk.
0: Het is landelijk, dus kijk maar uit.
3: Ja, maar
2: alleen Amsterdam bestellen, hè?
0: Ja, buiten de ring, dat telt
2: ja,
0: niet,
2: precies.
0: Hè?
2: De rest moeten we maar uitzoeken.

Back It Up. En dat was Caro Emerald. Zometeen het tweede uur van June tot 2. En ook absoluut de moeite waard om te luisteren. Want we spreken over een nieuw seizoen van de serie Zussen. Een hele spannende serie op de NPO. En Angela Groothuizen is de gast. Ze heeft een nieuwe theatershow. En dat gaat over het leven na je 60ste. Een hele vrolijke voorstelling. Want voor haar staat je 60ste voor genieten en veel vrijheid hebben. En doen wat je echt graag zelf wil. Dus dat zometeen in het tweede uur van June tot 2.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
9: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
10: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel
11: Het is 1 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn massaal op zoek naar een persoon in het water bij de Schellingwouderbrug in Amsterdam. Er zijn onder andere duikploegen en een traumateam aanwezig daar. Bij de woningbrand in een rijtjeshuis in Zwaag is vanmorgen iemand overleden. Dat laat de politie weten. Het gaat om een man van 78. En in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat de Houtripdijk dicht. Is vanwege standaard onderhoud. Er wordt dan geen extra onderzoek gedaan naar de recent ontdekte scheuren in de Houtripbruggen, want dat onderzoek is al klaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
14: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.

0: Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: June top 2
4: met Barbara Mulder.

0: Bijna 10 minuten over 1 is het op deze woensdag 9 september. Angela Groothuizen is mijn gast van vandaag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ze heeft een geweldige theatershow, Sexy 60, waarmee ze vanaf 19 september door het land toert. Sexy 60 gaat over, ja, over het leven eigenlijk na je 60ste. Vroeger hield dat dan misschien een beetje op, maar tegenwoordig niet. Want die voorstelling gaat juist over volop genieten, over sprankeling, over vrijheid.
1: Nou, het gaat eigenlijk over dat het misschien wel de leukste tijd van je leven kan zijn. Daar kwam ik zelf natuurlijk ook achter.
0: En waar zit het hem dan?
1: Nou, het is, kijk, vroeger ging je vanaf je 50ste, weet je, Abraham of Sarah, en dan kwam het verval. Maar tegenwoordig krijgen we een heel volwassen leven erbij, zoals men dat zegt. En dan, dan is het werk, meeste werk gedaan, de kinderen zijn groot. En dan krijgt dus die periode na, zeg maar, 55, dat ligt natuurlijk per persoon, krijgt een hele eigen betekenis. Net zoiets, het is net zo verschillend van de kindertijd, van de tienertijd en de jaren, dat je 20 wordt tot je 30ste, is dit weer een hele nieuwe tijd. En daar raakte ik echt wel van onder de indruk. Ik had die titel al heel lang. Ik zou een boek schrijven erover. Maar het ging allemaal niet zo lekker met me.
0: Dus je voelde je niet heel sexy?
1: Ja, maar nee, dat vertel ik ook over. Er was van alles aan de hand. Maar nu, ik word dus over een paar weken 67.
0: Ja.
1: Eigenlijk AOW. Ja, ik krijg helemaal de pislach als ik dat denk. Maar ik had wel van de week echt zo'n moment dat ik dacht, oh, maar dit, wat ik nu vertel, is echt aan het gebeuren met me. Dat ik me echt heel, ik vind echt een bijzondere tijd van mijn leven.
0: En wat voor, kun je eens een voorbeeld geven van een bepaald moment of van iets wat je doet, waardoor je je zo goed voelt, of waardoor het anders is dan,
1: nou ja, weet je wat op een gegeven moment is, ik probeer wat minder te werken. Dat lukt niet altijd. Er is veel minder druk qua werk op mijn schouders. Dat is ook bij anderen. Dat kan niet anders. Want er komt een hele nieuwe generatie. En die moet ook gewoon hun dingen kunnen doen. En dan krijg je gewoon, ja, uiteindelijk, als ik het een beetje kort samenvat, heb ik het gevoel dat ik eindelijk helemaal ben geworden die ik altijd al had moeten zijn. En ben ik eindelijk de dingen aan het doen die ik altijd al had willen doen.
0: Ja. Dus je komt eigenlijk steeds dichter bij jezelf.
1: Ja, maar dat. En dan denk je nog steeds dat je 30 bent, tot je in de spiegel kijkt natuurlijk. Maar ik vind het echt een fantastische tijd. Dus daar blijf ik bij stilstaan. En ook wel, ik heb allemaal filmpjes gemaakt en zo. Dus het is ook wel een beetje, weet je, ik wil echt dat mensen lachend en vrolijk naar huis gaan.
0: Ja, wat voor een avond wordt het inderdaad?
1: Nou, ik hoop, kijk, ik ben nu aan het schrijven, of nee, ik ben klaar met schrijven. De filmpjes zijn gemaakt. Het is een soort televisieshow, een soort theatercollege met af en toe amazing medley. Dus het is iets anders dan wat ik altijd gedaan heb. Ik schreef altijd eerst 10 mooie liedjes, en nam ik een album op. En dan had je een mooi programma, een kleinkunstpop, heel mooi. Daar had ik helemaal geen zin in. Ik had gewoon zin om te lollen.
0: Ja.
1: En omdat het is zo'n, ik wil gewoon mensen vrolijk naar huis sturen. Het zijn barre tijden, vind ik. Dus ik dacht gewoon, als het me lukt om ze te laten regelen, kom op, uit de stoel. Want het is een nieuwe roken, hè? Nou, zitten doen we heel veel, roken doen we ook nog. Dus het is, ga maar staan en dansen.
0: Eigenlijk speciaal voor vrouwen die avond?
1: Ja, nou, dat vraagt iedereen. Maar dat komt omdat ik ooit 3 jaar geleden een stukje moest schrijven over wat er nu ging komen. En dat stukje is hardnekkig. Daar komt niet meer. Maar ik heb al 3 keer herschreven. Het is voor iedereen.
0: Ah, het is voor iedereen. Want geldt het ook voor mannen dat ze gelukkig worden naarmate ze 60 zijn?
1: Ja. Mannen hebben wel hun eigen strijd. En ik ben natuurlijk een vrouw. Maar ik ben dol op mannen. Mijn beste vrienden zijn allemaal mannen. Maar ik denk wel dat er heel veel vrouwen komen. Omdat ik nou eenmaal, de fanbase van de Dolly Dots is allemaal precies in die doelgroep.
0: Ja.
1: En ik hoor nu al dat vrouwen allemaal met groepen vriendinnen gaan.
0: Ja, het wordt wel een vrouwenavond, denk ik.
1: Ja, maar dat is, luister, ik weet niet hoe vaak je in theater komt.
0: Nou,
1: elke avond is een vrouwenavond. Kijk, om je heen, er zijn weinig mannen in het theater.
0: Ja, maar daarom vroeg ik het ook. Ik denk dat vrouwen dus heel ondernemend zijn, ook na hun 60.
1: Daarom worden ze ook veel ouder.
0: Ja.
1: Daarom worden mannen, vrouwen veel ouder, omdat ze ontzettend nieuwsgierig zijn en goed zijn in het onderhouden van sociale contacten. Want ik heb ooit al eens in Eeuwige Jeugd, in 2012 of zo, en Ikigai in 16, ik weet het data niet, niet precies meer. Heb ik ook al over dit onderwerp gesproken? Van wat heb je ervoor nodig om heel fit en gelukkig oud te worden?
0: Ja.
1: Omdat we zo heel oud worden, dan moet je er wel wat voor doen om te zorgen dat het leuk is.
0: Ja. En dat is dus zelf de slingers ophangen en ook in beweging blijven.
1: Ja, vooral ook echt goed voor je lijf zorgen. En we zijn natuurlijk ook al... ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben eigenlijk heel lui.
0: Maar hoe doe je dat
1: dan? Ik train al vanaf mijn 16e heel veel. En nu had ik 2 maanden dan dit afgeschreven. Heb ik 2 maanden niet bewogen. Nou, komen er allemaal spekrandjes weer. En nu ben ik weer heel...
0: Nu moet je weer aan de bak.
1: Ja, dan ben ik binnen 2 weken toch wel weer... Maar je moet er wel wat voor doen.
0: Binnen 2 weken. We gaan even een oude klassieker draaien. Radio van die Dolly Dots.
1: Oh, I love it.
0: Leuk. Ja. Daar is hij hoor.

0: De Dolly Dots met Radio. En je hoorde haar al een beetje op de achtergrond. Ah, Angela Groothuizen. Over, ja, van de Dolly Dots natuurlijk. Komt ook een musical, hè? Of daar zijn ze mee bezig?
1: Ja, dat is ontzettend leuk. We hebben een soort... ze hebben voorgelezen waar het over gaat. Het Treatment heet dat. En we hebben ook gezien toen de meisjes met elkaar optraden. En dat was heel ontroerend. Heel gek was het ook.
0: Waar zat het hem in? Gaat het ook, kwam er
1: nou,
0: allerlei
1: herinneringen? Het feit dat we dat ze opkwamen en een beetje uitzagen zoals wij toen. Met slecht haar, jaren 80. En dat je dan iemand ziet. In mijn geval is Juliette van Leeuwen. Helaas deed ze niet mee bij die musical start, kick-off.
0: Ja.
1: Maar dan denk je, wauw, wat ik ken jou als actrice. En ga jij mij nu spelen? Dat was wel een maffe.
0: Ja.
1: Ja, echt heel leuk. Dus we kijken er wel naar uit. Ja, het wordt heel leuk.
0: Ja.
1: Mooi verhaal, ja.
0: Heel mooi, maar dat vroeg ik me af. Kijk, mensen die je voorstelling gaat over het leven na je 60ste. Je kan ook heel weemoedig voelen. Of van het beste is
1: tips.
0: Voorbij, staat dichter bij de dood.
1: Ik geef ook ongevraagde tips.
0: Hoe hou je dat van je...
1: Nee, maar het is echt... Je mag genieten van je herinneringen. Tuurlijk, maar mensen die blijven hangen in het verleden... dan ga je de dood hoor, volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, ik ben geen wetenschapper. Volgens mij moet je genieten van wat je hebt bereikt. Leren van de pijnlijke lessen. En voorwaarts. En je moet vooral heel nieuwsgierig blijven. Ik ben nog net zo nieuwsgierig als dat ik 12 was.
0: Ja.
1: Ik kreeg verleden week een filmpje. Daar zag ik mezelf als 12-jarige. En... ik was helemaal ontroerd. Ik dacht, hé, je bent gewoon precies hetzelfde. En ik heb altijd, mensen vinden het ook wel irritant... maar ik heb echt een enorme levensdrang en nieuwsgierigheid.
0: Ja, dat is misschien iets wat je eigenlijk al van jongs af aan hebt. Dus
1: je moet het ook wel ontwikkelen. Daar gaat dat sexy sexy ook weer over. Jongens, het gaat er niet... Kijk, het gaat niet om hoe oud je wordt. Het gaat er vooral om hoe je oud wordt. En dat je het... Weet je, het leven is zo voorbij, joh. Je moet er gewoon van genieten. En je moet zorgen dat je een paar dingen voor elkaar hebt. En er hoort onderhoud van je lijf bij. Gezond eten, we kennen het allemaal. En er hoort ook af en toe even flink uit de band springen met je vriendinnen bij. Weet je wel? Dus ik heb... maar ik heb vooral allemaal lollige filmpjes gemaakt.
0: Wat voor filmpjes dan? Wat zien we daar?
1: Nou ja, de mensen moeten maar komen. Ja, gewoon over dat je tegenwoordig mooier kan worden op bestelling.
0: Zoals?
1: Dat, mensen, als je je neus te groot vindt, wordt die kleiner. Als het te klein is, maak je hem groter. Maar dat gebeurt geloof ik nooit. je wil grotere borsten, doe je dat. Of kleiner juist. En mensen, laten we niet vergeten dat het een enorme aanslag is op je lijf.
0: Het ouder worden bedoel je?
1: Nee, al die operaties en die enhancements, weet je wel. En ik heb natuurlijk, ik kan het niet laten, even stilgestaan... bij die enorme hoeveelheid opgepompte lippen... Maar ik vertel ook mijn eigen verhaal van dat ik helemaal klaar was. Ik dacht, nou, gaat goed, kom maar op met je 60.
0: Ja.
1: En toen ging werkelijk alles stuk in mijn leven. Dus daar vertel ik ook wel even over, want dat hoort ook bij het leven. Dat het gaat toch niet altijd zoals je wil.
0: Nee.
1: Weet je wel, we verliezen onze ouders, we verliezen vrienden soms.
0: Is het dan niet moeilijk om die enorme levenslust te behouden... als je zoveel verdrietige dingen meemaakt?
1: Nou ja, dat was... Nee, ik had een hobbelig pad, zeg maar. Het ging bij mij pas weer een beetje aan... toen ik met mijn dotzusters die tour begon. Toen was ik nog steeds helemaal niet mezelf. Maar ik weet wel hoe je zo'n tour in elkaar moet zetten. Dus dat was... Dat ging allemaal goed. En dan samen met mijn sussies kwam daar langzaam maar zeker de sexy sexy weer boven. Want we waren allemaal 60 plus en we hadden allemaal strakke rode pakken aan, weet je wel. We konden het nog hebben ook. Het was heel leuk. En dan vertel ik een beetje zo.
0: Ja. Dus vakmanschap, vriendschap, dat spelen hele...
1: En als je vergis je niet, er zijn heel veel mensen die zijn al wel heel lang bij elkaar, maar die relatie lubbert. Wat ga je doen?
0: Wat is dan jouw advies?
1: Nou ja, mijn advies zal altijd zijn... zitten, samen, praten. Op, weet je wel, van mijn part... neem je psilo's in. Maar je maakt een lijst met elkaar van wat kan er beter. Maar heel veel mensen die... Wat je ziet is dat heel veel mensen dan eerst verliefd worden op een collega, dan daar stiekem mee gaan, dan verbreekt het. En dan komt de volgende lange relatie, totdat ze dezelfde patronen tegenkomen. En nou ja, en je hebt heel veel mensen single. Dus als ik denk, hoe ga je dat doen? Wie zit er op een date? Wat ik vertelde natuurlijk helemaal over al mijn datingavonturen. Dat was ontzettend leuk. Want je bent 60 plus. Je denkt, nou, ik ben nu oud. Ik dacht, nou, what the fuck? Ik ga op Tinder.
2: Ja,
1: 15 jaar van mijn leeftijd eraf.
2: Ja.
1: Nou, ik heb het toptijd. Ja, ik heb het hartstikke... Kijk, ik zit al lang niet meer erop. Maar ik heb een paar keer goed geswiped. En dat zijn gewoon hartstikke leuke jongens. En,
2: jonger dan of maakt het
1: nou
2: niet uit?
1: Ze zijn over het algemeen
2: is.
1: Wel jonger.
2: Ja,
1: want die zijn gewoon leuker.
2: Ah, toch wel?
1: Ja, die zijn over het algemeen leuker. Eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Maar ik heb...
2: Eigenlijk moet je gewoon...
1: Ik ben ook wel stokoud zo inmiddels. Dus, maar kijk, de vader van mijn kinderen is natuurlijk ook mijn leeftijd. En dat is ook een ontzettend lekker ding.
2: Ja, ja, ja. Dus dat kind in jezelf, de spelende mens, behoudt dat.
1: Homo Ludens.
2: Ja, ja. Homo Ludens, daar draait het om.
1: Ja.
2: Nou, ga die voorstelling zien. Ik ga er ook zeker naartoe.
1: Het is gewoon om te lachen. Ik hoop dat ze allemaal gaan staan en meezingen met I'm So Excited. En dat soort dingen, weet je wel.
2: Geweldig.
1: Ik wil gewoon een beetje lollen met elkaar.
2: Ja. Lollen, dat is het goede motto. Angela Groothuizen. Het was enorm genoeg om je hier in de studio te hebben.
1: Nou, dankjewel.
2: En jij vliegt door naar je volgende klus, geloof ik.
1: Ja, ik ga eerst nog eventjes terug naar Vinkeveen, even. En dan proberen nog even wat teksten te stampen.
2: Oh.
1: Moet volgende week al, hè?
2: Ja.
1: Ja, en ik ben wat ouder.
2: Ja, nu niet zeuren, hè? Met je sexy. Leuk dat je er was. Dit is Ella van Frans Gall.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
1: Appetito.
5: Appetito.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1:01. In Bergen aan Zee is het 17 graden. Dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn massaal op zoek naar een persoon in Amsterdam die in het water terecht is gekomen. De politie kreeg meerdere meldingen van een persoon in het water van het Buitenij. Volgens het Parool is diegene overboord geslagen van een plezierjacht. Daarna is hij niet meer gezien. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt en zijn tussen de Schellingwouderbrug en Oranjesluizen aan het zoeken. Dat doen ze onder andere met boten van de KNRM, duikteams en een politiehelikopter. Bij een felle woningbrand in Zwaag is vanmorgen de bewoner van het huis overleden. Het gaat om een man van 78. De brand was ontstaan in de meterkast, laat de veiligheidsregio weten. 20 buurtbewoners moesten ook hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen. Roxy Dekker heeft haar concert in de Johan Cruijff Arena binnen een paar seconden uitverkocht. Volgend jaar april staat ze daar en de kaartverkoop begon vanmorgen om 10:00. Roxy Dekker brak 3 jaar terug door met haar nummer Anne Fleur Vakantie. De afgelopen week stond ze 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Met haar optreden in de Johan Cruijff Arena in april wordt ze de eerste Nederlandse zangeres ooit die solo een concert geeft in de arena. En in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat de Houtripdijk dicht. Is vanwege onderhoud. Gaat onder andere om het maaien van de dijk en het schoonmaken van verkeersborden. Er wordt geen extra onderzoek gedaan naar de recent ontdekte scheuren in de Houtripbruggen, want dat onderzoek is al klaar. Door die scheuren mag zwaar vrachtverkeer vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad rijden. Wanneer die beperking ingaat is nog niet bekend. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel Lotte. En wij horen jou weer over een half uurtje. En dan ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Want Jan, ja, hoe ziet het er vanmiddag eigenlijk uit?
13: Vanmiddag trekken er nog flinke buien over de provincie. Aanvankelijk vergezeld hier en daar van onweer. Maar er komen ook geleidelijk wat meer opklaringen voor. Zeker in de tweede helft van de middag. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. Dat is tussen de buien door. Want in de buien koelt het af naar 14 tot 15 graden. Verder waait de wind uit het westen en aan de kust uit het noordwesten en is meest matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het op een enkel buitje na droog, met in de ochtend af en toe zon, maar in de middag overheerst de bewolking. De wind is dan zuidwest en matig, aan de kust vrij krachtig en het wordt zo'n 19 graden.
11: Dit is Andrew Gold met Lonely Boy. Verder dit half uur nog onze Sjoerd. Die is natuurlijk weer op een spannende plek in de provincie. En ik ga bellen met een van de actrices uit de spannende serie Zussen.

0: Daft Punk en Get Lucky. Nou, daar ging dat verhaal van Angela eigenlijk ook over, hè? Over gelukkig zijn. Theater.nl, daar kan je kijken voor de kaartjes als je naar die voorstelling wil.
1: NH helpt.
0: Ja, NH helpt. We helpen jou of jullie waar we maar kunnen. En dat doen we ook vaak met behulp van Sjoerd. En dan is hij ergens in de provincie. Sjoerd, goedemiddag.
2: Barbara, een hele goede middag. Vanuit Dirkshoorn. En echt zoiets leuks. Ik ben nu bij Talita. Goedemiddag, Talita.
3: Hey, goedemiddag.
2: Het komt met bakken naar beneden op dit moment. Daarom ben ik blij dat we even binnen staan bij jou.
3: Ja, nee, zeker. Je bent welkom.
2: Maar jij gaat fietsen.
3: Ik ga fietsen. Ik hoop wel beter weer dan dit.
2: Maar jij gaat heel ver fietsen.
3: Heel ver, ja.
2: Met twee hele jonge kinderen vind ik dit ver.
3: Ja, nee, zeker. Daarom doen we het ook wel gewoon in etappes.
2: Ja, wat ga je doen?
3: Nou, wij gaan fietsen van Den Helder naar het Drielandenpunt. Ja. Dat is ongeveer 400 kilometer.
2: Ja.
3: En dat gaan we doen. Elin voor?
2: Kika. Heel goed, Elin, want dit is jouw dochter.
4: Dit is mijn dochter.
2: En jij hebt nog een zoontje?
3: Ja, die ligt even te slapen.
2: En Elin kan heel hoog springen. Dat is ook wel heel belangrijk straks als we natuurlijk de fiets op moeten. Dat jij ook gaat springen.
3: Ja, zij gaat springend geld ophalen.
2: Want ik zeg, het is heel ver. Maar met een kind van 1 en 3, ik weet er alles van, Talita. Ja. Dan is dat heel ver fietsen.
3: Heel ver. Ja. Maar dat is natuurlijk ook voor een goed doel.
2: Ja.
3: Moet je boven jezelf uitstijgen.
2: Ja.
3: Om zoveel mogelijk geld op te halen.
2: Hey, je gaat het doen op een mountainbike. De een voorop, de achter achterop. Maar ik wil niet heel vervelend doen. Ik weet het nog. Ze zijn nu 10. Ze zitten niet meer bij mij in de luiers. Maar je moet een pakket luiers meenemen. Hoe ga je dat doen?
3: Gelukkig komt mijn man halverwege nog een keertje ook langs. Dus ik hoef maar voor 1 week mee.
2: Nee.
3: Maar dat is wel een halve tas, ja.
2: Hij gaat niet mee.
3: Hij fietst in de weekenden mee.
2: Ja. En daarna is hij vrij.
3: Werken.
2: Nou, dat is wel vrij hoor. Als je met 2 kinderen...
3: Ik zeg al, het huis is opgeruimd toch, als ik thuis kom.
2: Ja. Hey, maar je doet het voor Kika.
3: We doen het voor Kika, ja.
2: Waarom? Vertel eens.
3: Nou, 2 maanden geleden is mijn opa, mijn lieve opa, overleden. Aan kanker. Hij was 93 jaar. Hele mooie leeftijd. Maar op het moment dat hij heel hard achteruit ging, voelde ik me super machteloos. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel kennen. Als ze iemand verliezen aan kanker. Of misschien ook niet per se verliezen, maar als iemand kanker heeft in hun omgeving. En ik had gewoon het gevoel, ik wil wat doen.
2: Ja.
3: En opa was ook altijd een man van de mens. Altijd iedereen helpen. Stond nooit stil. Dus ik had zoiets van, opa, ik ga dit doen voor jou.
2: Ja.
3: Helaas overleed hij sneller dan dat we dachten. Dus ik heb het hem niet kunnen vertellen.
2: Nee.
3: Maar daardoor ging het idee eigenlijk alleen maar nog meer leven krijgen. Dat ik dacht, ik ga dit echt doen.
2: Hoeveel staat de teller nu?
3: We zijn al bijna op de 5000 euro.
2: Niet, echt waar? Daar kan nog wat meer bij, hè?
3: Zeker.
2: Hoe kunnen we jou...
3: Ik heb een actiepagina voor Kika.
2: Doe maar op, hoor.
3: Dwars door Nederland voor Kika.
2: Ja.
3: Maar op Instagram heb ik ook een leuk account. Dat heet Kleine Trappers voor Kika. En daar staat ook de link eventueel naar het account.
2: Elin, heb je er zin in om te gaan fietsen?
5: Ja,
2: zegt Elin.
3: Nou, gelukkig.
2: Dat is al gelijk. Dit is al 50% van je reis, hoor.
3: Ja, zeker.
2: Hey, ik wens je heel veel succes. Ik kijk naar buiten en dan wens ik je nog meer succes. Want het is wel echt slecht weer.
3: Ja, maar toen ik dit bedacht, dacht ik, alles is beter dan 30 plus graden. Vooral met die 2 jonge kindjes. Dat is gewoon niet te doen.
2: Nee.
3: We hebben net een mooie regenponcho nog aangeschaft. Dus op regen kan je je kleden. Ja. En we hopen natuurlijk nog op veel meer inderdaad donaties de komende 2 weken.
2: Barbara vanuit Dirkshoorn, nattig Dirkshoorn. Laten we Talita gaan volgen. Hartstikke mooi. Voor Kika, voor het goede doel.
0: Goed plan, dat gaan we doen. Sjoerd Hilarius, dankjewel. En Talita, heel veel toi toi toi op die mooie, bijzondere tocht. En voor jou heb ik Paul Simon.

0: Paul Simon en Kodachrome. Ja, doet me denken aan vroeger. Ik woonde namelijk, ben geboren in het dorp waar dat grote gebouw van de Kodak stond.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker is er nog iets te doen. Vanavond bijvoorbeeld kunnen we genieten van een nieuw seizoen van de serie Zussen. Ja, hierin volgen we de drie zussen Faya, Rolinde en Nienke, die samen bouwen aan hun toekomst op de boerderij. Maar terwijl hun dromen vorm krijgen, worden zij ook wel geconfronteerd met allerlei gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Ja, dochter Faya wordt gespeeld door Melody Klaver en die heb ik aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, fijn toch dat het vanavond dan weer te zien is, hè?
2: Ja, het heeft even mogen duren. Dus we hopen dat kijkers ons niet zijn vergeten. Maar ik denk dat ze beloond zullen worden voor hun geduld.
0: Dat hoop ik ook. Maar kun je voor de mensen, ja, voor wie het toch weer een tijdje geleden is dat ze gezien hebben, of voor de mensen die misschien het eerste seizoen gemist hebben, even een soort van kort ons geheugen opfrissen en ons even meenemen?
2: Oh. Dat vind ik altijd ingewikkeld, want ja? Ik haal ook altijd maar ik ga het proberen hoor. Ik haal ook altijd de seizoenen door elkaar.
0: Ja, dat snap ik ook.
2: Nee, ik ga het proberen. Zoals je al zei, het gaat over drie vrouwen, Faya, Rolinde en Nienke. En die komen er eigenlijk bij de notaris achter dat ze zussen van elkaar zijn. En dat ze dus dezelfde vader hebben, die ook nog eens vermoord blijkt te zijn. Dus het is nogal veel om te behappen tegelijkertijd. En eigenlijk is dat een beetje het startpunt van nogal veel ellende, nog meer geheimen, nog meer drama en tragedie. Want eigenlijk hadden die drie meiden een prima leven tot dan toe.
0: En het wordt compleet omgegooid eigenlijk, hè?
2: Compleet, het zou hier maar gebeuren, hè? Ja.
0: Ja, waarom dacht je toen je gevraagd werd ooit van die rol ga ik doen? Wat is de aantrekkingskracht van deze serie voor jou persoonlijk?
2: Nou, voor deze rol ben ik overigens niet gevraagd. Ik heb best wel veel auditie moeten doen, dus ik heb er hard voor moeten knokken.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ik denk wat ik er heel erg spannend aan vond, is dat je naar iets kijkt wat super herkenbaar is. Het zijn hele echte gelaagde personages. En dat het heel herkenbaar is, omdat we allemaal, weet je, weten hoe het is om familie te hebben, familiedynamieken te hebben. De meeste van ons weten hoe het is om in een dorp op te groeien, in een hechte gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Dus dat vond ik er heel erg mooi aan, dat het zo relatable was, om het zo maar te noemen. En tegelijkertijd een ontzettende ver van je bedshow. Want het is natuurlijk echt onwerkelijk als zoiets zou gebeuren. En je kan het je gewoon niet voorstellen. En tegelijkertijd voelde ik gewoon in mijn lijf hoe ik me zou voelen als dit me zou overkomen. Ja, echt verschrikkelijk. Maar daarom dacht ik, het soort van tegenstrijdigheid van tegelijkertijd iemand die echt naast je zou kunnen wonen en tegelijkertijd, zou je hele wereld op zijn kop staan als je iemand zou kennen bij wie het overkomt, vond ik eigenlijk wel heel interessant.
0: Ja, mooi verteld. We hadden net Angela Groothuis hier te gast.
2: Leuk.
0: Ja, heel leuk. En die zei, er hangt altijd een soort van romantische zweem over het bestaan van acteurs, actrices, artiesten. Maar eigenlijk is het ook bloed, zweet en tranen en keihard werken. Ervaar jij dat ook zo?
2: Kijk, ik vind het ook altijd moeilijk om te zeggen dat wij het nou zo zwaar hebben, want dat hebben we het echt niet.
0: Intens is het wel vaak.
2: Ja, tuurlijk. Het is intens, maar het is ook heel belonend. En uiteindelijk mogen wij allemaal doen wat we het leukste vinden. Het is allemaal een hobby waar we betaald voor krijgen. En het is, dus ja, het is hard werken, maar ergens zijn wij ook, vind ik ook, dat wij allemaal heel dankbaar moeten zijn dat wij dit mogen doen. Want er zijn zoveel die dit zouden willen doen, of erover fantaseren, of die het wel eens hebben geprobeerd. Dus ik ben het er deels mee eens en deels denk ik ook, het is ook gewoon spelen en geld verdienen.
0: Ja, zo is dat ook. Ja, en hoe is jouw relatie geworden met de andere twee zussen, nu je zo intens hebt samengewerkt en nu weer een tweede seizoen hebt gemaakt?
2: Nou ja, eigenlijk alleen maar beter. Dat is gewoon echt heel erg leuk. We zijn gewoon vriendinnen geworden en kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. En dat kan je van tevoren natuurlijk ook niet inschatten of je elkaars bloedgroep bent, of dat je een beetje dezelfde hobby's of interesse of humor deelt. Maar Dat hebben we zeker. En we spreken elkaar ook regelmatig buiten de set. En we spreken af als onze agenda's dat toelaten. Want het is altijd nogal een planning. Maar nee, we zijn echt blij met elkaar.
0: Ja. Ja. Waarom moeten we vanavond zeker gaan kijken?
2: Nou, om te weten wat er allemaal gaat gebeuren, uiteraard. Nee, omdat we ook verder gaan met de grote vraag en het grote onderzoek wie onze vader heeft vermoord. Dus dat alleen al is spannend genoeg om elke aflevering te blijven kijken. En ik denk ook, ja, hoe meer wij te weten komen over ons verleden en hoe meer antwoorden wij op vragen vinden, hoe meer extra vragen we daar eigenlijk weer bij vinden. Dus het is een soort vicieuze cirkel die ons steeds verder wegbrengt van de waarheid. En dat, ja, dat is gewoon heel pijnlijk ook vaak. En heel spannend om naar te kijken, toch wel. Ja,
0: ja, vanavond dus, om 9:30. Ja. Bij Max op NPO 1 zeker gaan kijken. En ja, Melody Klaver, ik dank je heel hartelijk.
2: Dankjewel.
0: En je kan altijd vanmiddag nog even het eerste seizoen heel snel terugkijken. Om goed voorbereid te zijn op vanavond. Toch?
2: Ja.
0: Advies aan de kijkers. Oké, dankjewel. Fijne dag.
2: Dankjewel.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
8: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
9: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
10: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In de constructie van de woning in Zwaag, waar vanmorgen brand uitbrak, blijkt asbest aanwezig te zijn. Experts onderzoeken nu of dit is vrijgekomen bij de brand. Bij de brand is de 78-jarige bewoner van het huis om het leven gekomen. Hulpdiensten zijn massaal op zoek naar een te water geraakte persoon in Amsterdam. Die persoon zou overboord zijn geslagen van een plezierjacht tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. En grote drukte bij taxibedrijven vandaag vanwege de landelijke OV-staking. Gisteravond waren er bij Uber al ruim 6 keer meer reserveringen gedaan dan voor een normale woensdag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
15: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens? Nee, nee, nee. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Dus jij wil naar Egypte?
18: Ja, met NAV.
17: En waarom NAV?
18: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
17: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
18: Tuurlijk.
17: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
18: Jazeker.
17: Cairo en de piramide?
18: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
17: Top, ik ga mee.
19: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis.

Heerlijk, ik hou ervan. Dit is momenteel mijn favoriete liedje. Het is Ella Langley bij NH met Choosing Texas. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Hoe is het met jouw villa? Ja, je moet er wel een hebben natuurlijk. Hè? Nou, ik zal maar voor de dag komen. Ik heb ook geen villa hoor. Nee, maak je geen zorgen. Maar de villa van Nicolas Cage, ken je dat? Ken je hem? Dat is een hele grote bekende acteur uit Amerika. Die is beschadigd geraakt door een groot zinkgat in Malibu. Ja, dat schrijven Amerikaanse media. Op beelden is ook te zien dat de oprit van dat huis, dat aan de kust staat, volledig is ingestort. Het zinkgat is het gevolg van de hoge golven die zijn veroorzaakt door orkaan Marie. Mary zal het wel zijn, hè? Het is Amerikaans natuurlijk. Ik dacht liedjes vandaag over de zee. Is toch mooi, over golven mag ook. 088, 850, 51, 52. Nou, goedemiddag Noord-Holland.

met Man I Need. De villa van Nicolas Cage. Dat is een bekende acteur uit Amerika. Die moet je kennen. Je hebt misschien wel eens films van hem gezien. Ja, die is geraakt door een groot zinkgat in de oprit van zijn huis. Dat heeft te maken met de storm die daar momenteel aan het waaien en woeschen is. Mary heet die storm. Ik dacht misschien leuk voor vandaag liedjes die gaan over golven over de zee. Dankjewel voor het meedenken. 088 850 51 52. Treintje Oosterhuis, kom veel binnen met de zee. Dankjewel. De dijk, ja, had ook gekund. Maar deze is een ontzettend mooi liedje en je hoort het niet meer zo vaak. Het is Mr. Props, hoor je, bij NH. Met Waves.

0: Favorite Light Orchestra bij NA met All Over the World. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ik praat je zo even bij over de zoekactie naar een overboord geslagen persoon in Amsterdam.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
16: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommeni.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen bijna 2:58. Momenteel in Krukius is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De zoektocht naar een overboord geslagen persoon in Amsterdam is afgeschaald. Er zou eerder vandaag iemand overboord zijn geslagen van een plezierjacht in het water van het Buitenij. Hulpdiensten rukten massaal uit om te zoeken tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. Werden onder andere boten van de KNRM, duikteams en een politiehelikopter ingezet. Inmiddels is de zoektocht dus afgeschaald. Volgens de veiligheidsregio is de kans op overleving heel klein. De politie en duikteams blijven wel zoeken met duikteams en sonarboten. In de constructie van de woning waar vanmorgen brand uitbrak in Zwaag blijkt asbest te zitten. Experts onderzoeken nu of dat ook is vrijgekomen bij de brand. Vanmorgen vroeg brak die brand daar uit. De 78-jarige bewoner van het huis is daarbij overleden. Meerdere buurtbewoners moesten hun huis uit vanwege de brand. Zij zijn in de buurt opgevangen. Wanneer ze terug naar huis mogen is nog niet duidelijk. Het lijkt er niet op dat de man uit Bergen die wordt verdacht van ontucht met minderjarigen zich ook op zijn werk heeft misdragen. Dat meldt de NOS. De man werkte in het Alkmaarse Noordwestziekenhuis. Het ziekenhuis geeft aan geen signalen te hebben binnengekregen over misbruik door de man in het ziekenhuis. Ook justitie heeft er geen aanwijzingen voor. De arts van 66 wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 kinderen in de Filipijnen. En ook wordt hij verdacht van een verkrachting van een minderjarig meisje. Hij werd eerder dit jaar opgepakt en stond deze week voor de rechter. In november is de volgende zitting in de zaak. En veel ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moeten vlak na hun aankomst weer verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Volgens deze onderzoeker hebben die snelle verhuizingen meerdere oorzaken.
18: Eén reden die daarmee te maken heeft is dat ouderen vaak vanuit een crisissituatie thuis ergens komen wonen. En ja, dan ben je ook al blij als er een plekje beschikbaar is. Dus het zit rondom die tijdigheid. Een andere reden die we vaak horen is dat mensen moeten verhuizen omdat de zorg niet meer passend is. Als die bijvoorbeeld behoeftes zwaarder of complexer worden, dat dat niet meer op de locatie geboden kan worden en dat mensen dan naar een andere locatie moeten verhuizen.
1: Als het horen bij de NOS, van de mensen die in een verpleeghuis komen, moet 36% snel alweer naar een andere plek. De meeste binnen 4 maanden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
19: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag trekken er nog flinke buien over de provincie, aanvankelijk vergezeld hier en daar van onweer. Maar er komen ook geleidelijk wat meer opklaringen voor, zeker in de tweede helft van de middag. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. Dat is tussen de buien door, want in de buien koelt het af naar 14 tot 15 graden.

0: Mary Jo Blige bij NH met Family Affair.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker beter te hebben in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je horen? Stemmen 088-850-5152 voor keuze A. Superstar, Jamilia.

0: keuze B, daar mag je ook over stemmen. Of tenminste opstemmen. UB40 met Kingston Town.
1: Kingston Town. The place I long to be.
0: Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes. Wat wil jij liever horen? Is dat dan die keuze A, Jamilia met Superstar? Of wordt het keuze B, UB40 met Kingston Town? Stemmen 088 850 51 52.

0: is Alex Warren bij NH met Passenger.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Jamilia met Superstar. En keuze B, UB40 Kingston Town.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste stemmen. 75% kiest voor keuze B. UB40 hoor je bij NH.

0: tekst en uitleg.
1: Thema V is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
4: Voordeelhuitjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
10: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
11: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
12: Ik ben Joep uit Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De zoektocht naar een overboord geslagen persoon in Amsterdam is afgeschaald. Er zou eerder vandaag iemand overboord zijn geslagen van een plezierjacht in het water van het Buitenij. De politie blijft wel zoeken met duikteams en sonarboten. In de constructie van de woning in Zwaag, waar vanmorgen brand uitbrak, blijkt asbest aanwezig te zijn. Experts onderzoeken nu of dit is vrijgekomen bij de brand. Bij de brand is de 78-jarige bewoner van het huis om het leven gekomen. En de vakbonden zien dat veel mensen die werken in het openbaar vervoer vandaag staken. Vakbond FNV meldt dat bijna 5000 leden het werk hebben neergelegd. En bij vakbond CNV staat de teller op 2000. Ze staken uit protest tegen kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social Deal deals die je niet mag missen.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Goedemiddag.
23: Met Nick Velderman.

0: live bij NH met Levenslang.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de kalender. Dat is Jan Hendrik uit Amsterdam. Jan Hendrik is vandaag 65 jaar geworden. Nou, Jan Hendrik, gefeliciteerd speciaal vandaag voor jou. Het toetertje, geniet ervan.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52.

0: Hij is somber bij NH met My Body Isn't Ready.
1: 19 toen.
2: 19 toen.
1: 19 toen.
3: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
4: 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1980. Toen had je ook al demonstraties van het OV. Luister even mee.
5: Soms vrijwel uitgestorven stations wekten de indruk alsof het hele treinverkeer stil lag. Maar dat was niet het geval. Er bleven veel treinen rijden, omdat maar weinig spoorlui gehoor hadden gegeven aan de oproep van de FNV om het spoorwegverkeer plat te leggen. Wel waren er weinig reizigers op deze dag, waarop volgens de Nederlandse spoorwegen ongeveer 80% van de treinen, zij het vaak met enige vertraging, de dienst uitvoerden. Overigens kwamen passagiers in de grote steden van de Randstad nog wel voor problemen te staan, want daar bleven trams en bussen in remises en garages. Was de staking van het openbaar vervoer in de steden dus volledig, bij het streekvervoer waren er geen moeilijkheden.
0: Ja, vandaag rijdt er helemaal niks. Nee, ik wens je ook veel sterkte als je toch naar je werk bent gegaan. Hoe kom je thuis? Het komt misschien uiteindelijk wel weer goed, hè, maar het is toch wel een beetje moeilijk. Nou, terug naar 9 september 1980, mocht je toen de radio hebben aangezet. Heb je dit niet kunnen missen? Ze scoort er niet. Diana Ross, Upside Down. Hoi, bij NH.

0: zijn de radio's bij NH Shigo's. Na. Het is bijna 3:30, hoogste tijd. Sterker nog, het is 3:30. Hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ik ga het nieuws hebben over het Stedelijk Museum in Amsterdam. Want het overlijden van een Japanse kunstenaar zorgt nu voor een run op tickets voor het museum.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Hallo.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
5: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
6: Ik ben Merel uit Opperdoes.
7: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Minuten over 3:30. Momenteel in Naarden is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De zoektocht naar een overboord geslagen persoon in Amsterdam is afgeschaald. Er zou eerder vandaag iemand overboord zijn geslagen van een plezierjacht in het water van het Buitenij. Hulpdiensten rukten massaal uit om te zoeken tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen. Werden onder andere boten van de KNRM, duikteams en een politiehelikopter ingezet. Inmiddels is de zoektocht dus afgeschaald. Volgens de veiligheidsregio is de kans op overleving heel klein. De politie blijft wel zoeken met duikteams en sonarboten. De 17-jarige terreurverdachte uit De Rijp blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is verlengd met 60 dagen. Hij wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag. Eind juli werden ook 3 andere verdachten opgepakt op verschillende plekken in het land. Ook hun voorarrest is verlengd. Bij alle verdachten thuis zijn gegevensdragers in beslag genomen. Er zouden geen aanwijzingen zijn gevonden voor een concreet moment of doelwit voor een aanslag. In de constructie van de woning in Zwaag, waar vanmorgen brand uitbrak, blijkt asbest aanwezig te zijn. Experts onderzoeken nu of dat ook is vrijgekomen bij de brand. Vanmorgen vroeg brak die brand daar uit. De 78-jarige bewoner van het huis is daarbij overleden. Meerdere buurtbewoners moesten hun huis uit vanwege de brand. Ze zijn in de buurt opgevangen. Wanneer ze terug naar huis mogen, is nog niet duidelijk. Het overlijden van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama zorgt voor een run op tickets voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Overmorgen opent in het museum een overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar. Volgens het Stedelijk Museum wordt dat de grootste tentoonstelling die ze hebben gehad. De hele aanbouw van het pand is gevuld met haar werk, maar ook is de tentoonstelling doorgetrokken naar buiten. Bomen op het museumplein zijn verpakt in rood met witte stippen en ook de gevel is bestickerd. De eerste dagen en alle weekenden in september zijn al uitverkocht in het museum. De expositie is te zien tot en met 30 januari. Vorige maand overleed Kusama op 97-jarige leeftijd. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag trekken er nog flinke buien over de provincie, aanvankelijk vergezeld hier en daar van onweer. Maar er komen ook geleidelijk wat meer opklaringen voor, zeker in de tweede helft van de middag. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. Dat is tussen de buien door, want in de buien koelt het af naar 14 tot 15 graden. Verder waait de wind uit het westen en aan de kust uit het noordwesten en is meest matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het op een enkel buitje na droog, met in de ochtend af en toe zon, maar in de middag overheerst de bewolking. De wind is dan zuidwest en matig, aan de kust vrij krachtig en het wordt zo'n 19 graden.

0: Willem Meneers bij NH met oh hey. Of hey ho.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52.

0: Oké, nou zeg het maar. Wat wil jij nou liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor die keuze A. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Of toch liever die keuze bij de Bee Gees met Tragedy.
1: I don't know where my baby is.
0: 088 850 51 52. Stemmen. Oh, yeah.

0: muziek van Keith Urban samen met Michael McDonald. We go back.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Of toch liever die keuze B, de Bee Gees met Tragedy.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dat zijn ze zeker. De meeste stemmen. 80% kiest voor de keuze A. Bonnie Tyler hoor je bij NH. Total Eclipse of the Heart.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.

0: Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Voordeeluitjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Ik ben Sven uit Medemblik.
10: Ik ben Nico uit Alkmaar.
11: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
12: Ik ben Peter uit Haarlem.
13: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bewoners van 5 omliggende wonen van het huis in Zwaag, waar vanmorgen brand uitbrak, kunnen vandaag nog niet terug naar huis, heeft de veiligheidsregio bekendgemaakt. Bij de brand kwam de 78-jarige bewoner van het huis om het leven. De Schelling Wouderbrug in Amsterdam wil niet meer dicht. Door storing blijft hij nu openstaan. Zorgt voor een lange file van fietsers en automobilisten. Vanwege de OV-staking varen er geen ponten en daardoor is Amsterdam-Noord nu zo goed als onbereikbaar voor fietsers. En de politie is op zoek naar getuigen van een overval op een avondwinkel in Amsterdam. Dat gebeurde gisteravond laat aan de Van der Pekstraat. De overvaller is er zonder buit vandoor gegaan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden, en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. En Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Daar heeft Jelmer eens even naar zitten kijken. Zijn er al files, Jelmer?
10: Zeker, het is al vroeg druk. Dat zal te maken hebben met de staking van het OV. Er staan 12 files. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen. 11 minuten vertraging. 6 minuten vertraging op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen Dorgedam en Landsmeer. En de laatste, de N231, Amstelveen en richting Alphen aan de Rijn. Tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201, 11 minuten vertraging.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
22: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagelkerken.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat jullie weer luisteren naar Vandaag de Dag hier bij NH. Het is 9 september vandaag. Jelmer zit aan mijn zijde. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. En jij hebt geen last gehad van de staking natuurlijk. Kom jij meerijden?
1: Heerlijk. Ja, ik dacht, ik ga ze eventjes een limousine bellen. Nou, dat is gelukt.
0: Goede chauffeur ook? Met je goede chauffeur?
1: Onwijs. Ik moest wel zeggen, ze was wat kribbig vandaag.
0: Ja, dat moeten we even uitleggen. Wij zaten dus vanmorgen samen in de auto hier naartoe. En het was zo druk op de weg. En
1: zo druk.
0: Er gebeurde zoveel tegelijk. Van fietsers en brommers en auto's die van links en rechts en geen voorrang gaven en voor ons doken.
1: Dus
0: en
1: jij zat op een gegeven moment. Nou, die linker vind ik irritant.
0: Ja, die is echt irritant.
1: Die rechter die vind ik ook heel irritant. Wat doet die nou? Die is ook irritant.
0: Ik had het een beetje gehad.
1: Oh, ik snap het helemaal.
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Ik heb net 3 weken in Engeland auto gereden. Sowieso is dat anders omdat je natuurlijk links rijdt.
1: Ja.
0: Dat is logisch. Maar ook het temperament van de Engelsen is toch wat anders. Die hebben veel meer de neiging om te zeggen, ach, daar komt een Hollands meisje aan met een vouwwagentje erachter. Ga maar voor, meid. Doe maar.
1: Nee, ja, dat doen die Hollanders niet. Die denken, ik moet zo snel mogelijk naar mijn werk te groeten.
0: Krakpik en hup ertussen. Maar goed, dus dat was voor mij weer even wennen aan een hele drukke situatie op de weg.
1: Ja, maar het was heel gezellig.
0: Ja, het was enig.
1: Om er onwijs om lachen.
0: Hey, Lotte is er ook voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij nog iets gemerkt van die staking eigenlijk? Want jij woont ook niet hier om de hoek, toch?
2: Ik woon niet om de hoek, maar wel dichtbij. Ja, dus ik heb er eigenlijk niet zoveel van gemerkt. Nou, ik ben wel met de auto.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Maar het was niet extra druk.
0: Nee. Oké. Nou, het is de dag van de grote OV-staking.

0: Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Er rijden geen trams, metro's, bussen en treinen. En zelfs de ponten die varen niet.
1: Is er een landelijke staking ook voor de pont? Dat meen je niet.
0: Ja joh, zo is het echt hoor. Ja, en dat was die trekker met die man op zijn tractor die niet naar de overkant kon in Velsen.
2: Zo sneus, sta je daar met je trekker.
0: Ja, echt hè?
2: Dan moet je eens achteruit.
0: Ja, absoluut. Hij ging in elk geval niet zwemmen, zei hij tegen onze verslaggever.
2: Nee, dat ding zingt. Nee.
0: Dat denk ik ook. Nou, we houden je natuurlijk op de hoogte van alles rondom die staking, de gevolgen daarvan. En ja, dat gaat namelijk nog wel even door tot morgenochtend vroeg. Tot hoe laat is dat eigenlijk, Lotte? Het is 24 uur staking.
3: Ja,
0: ik denk tot morgenochtend 6 uur. En daarna moet natuurlijk alles weer op gang komen. Dus dan zou het best nog kunnen dat je er ook nog in de spits een beetje last van zou kunnen hebben.
2: Oh, ja.
0: Dat treinen misschien niet zijn op de plek waar ze moeten zijn.
3: Ik zie hier tot 2 uur vannacht.
0: Oh, dus het is echt,
3: ja.
0: Ja, nou, dan zal het morgen vast allemaal weer over zijn.
3: Ik hoop het, ja.
0: Goed, nou, wij houden je in elk geval op de hoogte van alles rondom die staking. Verder gaan we het hebben over Roxy Dekker. We hebben dat al eerder vandaag in het nieuws gehoord. Ook van Lotte, dat zij in een paar seconden tijd de hele arena heeft uitverkocht.
2: Maar dit is echt, ik bedoel, het klinkt leuk, maar dit kan je je niet voorstellen.
0: En dan ben je 21 jaar, hè?
2: Arena.
0: Roxy, 21 jaar.
2: Als eerste solo-artieste ooit in Nederland.
0: Ja, ja. Ongelooflijk, ja. En dat doet ze in een paar seconden gewoon. Nadat ze ook al de Ziggo Dome 4 keer had uitverkocht in een paar minuten, geloof ik.
2: Het is echt, ik vind het
0: een
2: zo tof.
0: Superster, ja. En als je nu denkt, wie is nou weer Roxy Dekker? We gaan er straks veel meer over horen. Want we spreken een muziekjournalist die haar al vanaf het begin volgt. En die daar vast wel een leuke kijk op heeft. En ons kan vertellen wat Roxy nou zo bijzonder maakt. En straks horen we ook dat de komst van een andere superster van wereldniveau naar Amsterdam ook heel veel losmaakt bij de fans.
2: Nou, zijn vandaag de dag boulevard.
0: Ja, zo is
2: Wat
0: het.
2: Leuk.
0: Leuk toch?

0: Twins bij Anna. Met Mr. Know-It-All.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al, zangeres Roxy Dekker is niet de enige die zorgt voor grote opwinding in de muziekwereld hier in Nederland. Gisteren werd namelijk ook bekendgemaakt dat een absolute wereldster naar Nederland komt. Ik heb het over Stevie Wonder. De enige echte Stevie Wonder komt op 28 oktober in de Ziggo Dome optreden. En op vrijdag deze week, overmorgen dus, start de kaartverkoop. De Alkmaarse Ivanildo Braam die is al van jongs af aan fan. En zelfs zo'n grote fan dat hij een tribute band heeft waarmee hij Stevie Wonder nummers vertolkt. En dat klinkt dan zo. Ja, lekker klinkt dat zeg. Nou, geweldig. We gaan eens even bellen met Ivanildo, want die is vast blij dat Stevie komt. Goedemiddag, Steve. Eva, Stevie noem ik je al gelijk. Goedemiddag. Oh, wat goed. Hey, jij bent vast ongelooflijk blij dat hij komt. Vertel.
3: Heel blij, ja. Dus ja, dat hij naar Nederland komt en doet hij dus heel veel shows. En dat is wel een lekkere tour.
0: Ja.
3: Maar het is heel bijzonder dat hij gewoon in Amsterdam Ziggo Dome gaat staan.
0: Ja. Zeker. Ja, historisch optreden wordt dat, hè? Want wanneer was hij daar eigenlijk voor het laatst in Nederland?
3: Dat was tijdens North Sea Jazz.
0: Oh ja, ja.
3: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Ja, ja, zeker, ja. Dus hij komt gewoon. En jij gaat natuurlijk vrijdagochtend heel vroeg de wekker zetten om die kaartjes te bemachtigen.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Ja. Ja, want vertel even wat Stevie Wonder voor jou betekent.
3: Ja, Stevie Wonder is eigenlijk, heeft mijn leven gevormd en ik mag zijn magie aan de wereld brengen.
0: Ja.
3: En ja, veel voor me betekent muzikaal natuurlijk en artistiek, creatief en gedachten over het leven.
0: Ja, wat voor gedachten dan bijvoorbeeld?
3: Ja, zelfs als hij niks kan zien,
0: ja.
3: Kan hij nog meer laten zien met woorden dan wie dan ook.
0: Ah ja.
3: Dus dat maakt sowieso.
0: Ja, misschien juist omdat hij niet kan zien.
3: Doordat hij niet kan zien en hij zegt heel veel dingen en hij maakt het visueel voor iedereen. Ja, dat is gewoon buitenaards voor mij.
0: Ja, ja.
3: Dus,
0: ja, en wat is dan vooral in zijn boodschap iets dat jou raakt?
3: In zijn boodschap, hij is altijd voor creativiteit, positiviteit, eenheid, liefde. En op mooi gezegd, wat hij dan heeft, kleurenblind.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi inderdaad. En jij zingt dus ook zijn nummers, hè? Met jouw tribute band. Treed je op eigenlijk met zijn muziek. Hoe zijn die nummers om te spelen voor jou? Want volgens mij zijn ze sommige ook best wel heel lastig, toch?
3: Dat is een hele goede vraag. En dat is de beste vraag ever. Zijn muziek is gewoon op een heel hoge level. En je kan verwachten dat als je één verse zingt. Één verse, dat is gewoon één stukje solo, zeg maar, voordat de refrein komt. Dan kan je misschien 12 of 20 akkoorden moeten dan spelen om überhaupt verder te komen in het nummer. Dus zijn manier van muziek maken is niet alleen gericht op digitaal, maar echt puur live en op gevoel. En elke zin heeft een betekenis.
0: Ja.
3: Dus ja, ik heb heel veel moeten bestuderen.
0: Ja.
3: Om echt niet alleen maar de liedjes te kunnen zingen. En er zijn genoeg mensen die goed kunnen zingen, maar om echt de ziel over te brengen en te voelen wat er wordt gezegd en te laten voelen wat je met je stem kan doen. Ja, dat is bijzonder om dat te kunnen doen.
0: Ja, dan kom je misschien wel heel dichtbij hem. Hoop je hem eigenlijk ook te gaan zien en ontmoeten als hij in oktober komt?
3: Dat is natuurlijk een jongensdroom. Dus ik denk van, als ik hem zie, ook al zie ik hem een kilometer verderop en dan ben ik al blij zat. Dus ik denk van, wie zou het niet willen? Ik zou het sowieso willen. Ik heb geen privilege om dat te mogen doen alleen, maar ik zou hem heel graag een hand willen schudden, omdat ik natuurlijk zijn werk represent.
0: Ja, ja. En wat zou je doen en zeggen als je hem echt zou ontmoeten, als dat gaat gebeuren?
3: Wil je alsjeblieft luisteren naar een van mijn nummers?
0: Oh.
3: Die ik heb gezongen, die jij hebt geproduceerd.
0: Oh ja? En welke dan? Dat,
3: er zijn er heel veel, maar ik ben voorbereid. Dus ik zou zeggen één nummer dat echt alles met Stevie te maken heeft. En al zijn werken, dat valt een beetje in het nummer. En het is typisch een Stevie nummer. Je hoort het nummer, je denkt van, oh, het klinkt gewoon lekker.
0: Ja.
3: Maar als je het gaat bestuderen, denk je van, wow, hoe is dit mogelijk? Dus,
0: welke is dat?
3: If You Really Love Me van Stevie Wonder.
0: Welke, sorry?
3: If You Really Love Me.
0: Oh ja, ja.
3: Dat is gewoon echt een bijzonder nummer. Er zit emotie en snelheid, party en een beetje chill. En het geeft je gewoon een hele musical gevoel, weet je wel.
0: Ja, ja, mooi. Nou ja, het is in elk geval bijzonder dat jouw grote held, en ik denk een muzikaal icoon voor heel veel mensen, dat hij naar Nederland komt.
3: Ja,
0: jij gaat er natuurlijk alles aan doen om kaarten te bemachtigen. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop voor jou heel erg dat het gaat lukken.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Dankjewel.
0: Ja. Met klamme handjes achter de computer, denk ik, vrijdag.
3: Zeker weten.
0: Hey, we draaien sowieso nu een nummer van jou, wat ik zelf ook altijd heel erg mooi vind. Summersoft van Stevie Wonder. En dan kom je alvast een beetje in de stemming. Is dat oké?
3: Okay? Heerlijk.
0: Ja? Ja. Oké, dankjewel, Yves Nildo. En heel veel succes vrijdag.
3: Dankjewel.
0: Joe.
3: Joe.

0: Ja, Stevie Wonder hoorde je met Summer Soft, een prachtig nummer. En vrijdag dan gaan dus de kaartjes voor zijn concert in Amsterdam in verkoop. Dus zorg dat je erbij bent als je hem wil zien. Ik zou hem eigenlijk best wel graag willen zien. Moet ik je eerlijk bekennen, ik ben wel een fan van Stevie. Hey, iets anders. Wij vragen vandaag, wat zou jij ervan vinden als een collega van je in korte broek en teenslippers op het werk komt? Dan heb ik het over een man dus, die zo binnenkomt. Of als je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt en er komt een leerling de klas in met een naveltruitje. Of met een hoodie, met een trainingspak aan. Of wat als je tandarts bijvoorbeeld een joggingbroek draagt onder zijn jasje. Er zijn natuurlijk geen wetten of regels voor, maar wat kun je nou eigenlijk wel of niet maken als het gaat om kleding? We hebben het daarover omdat een school in Gouda besloten heeft om trainingspakken en joggingbroeken te verbieden. Zij vinden dat meer iets voor thuis, op de bank. En wij vragen vandaag, wat vind je daarvan? Wat kan er eigenlijk wel of niet op het werk of op school? Of vind jij eigenlijk dat iedereen gewoon lekker moet dragen waar die zin in heeft? En erg je nooit aan de kleding van een ander? We zijn heel benieuwd hoe je erover denkt. Praat met ons mee via 088-850-51-52. Dan spreken we jou heel graag na het nieuws van 16:30 met Lotte. En wat zit daarin?
1: Ik heb zometeen een update over de problemen rond de Schellingwouderbrug in Amsterdam.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik ben Els uit Hoofddorp.
13: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
14: Ik ben Irma en ik kom uit Callantsoog.
15: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Aalsmeer is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bewoners van 5 woningen rond het huis in Zwaag, waar vanmorgen brand was, kunnen in ieder geval vandaag nog niet terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. Vanmorgen vroeg brak er in een huis daar brand uit. De 78-jarige bewoner kwam daarbij om het leven. Vanmiddag bleek dat in de constructie van het huis asbest aanwezig was. Nu meldt de veiligheidsregio dat het asbest zich heeft verspreid tot de 2 huizen direct naast het huis waar brand was. Problemen rond de Schellingwouderbrug in Amsterdam zijn weer verholpen. De brug wilde vanmiddag een tijdje niet meer dicht. En daardoor ontstond een lange file van fietsers en automobilisten. Door de OV-staking varen er ook geen ponten. En daardoor was Amsterdam-Noord even zo goed als onbereikbaar voor fietsers. Maar inmiddels kan iedereen dus weer over de brug. De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een avondwinkel in Amsterdam. Gebeurde gisteravond laat aan de Van der Pekstraat. Een medewerker was bezig met het afsluiten van de winkel toen de overvaller binnenkwam. Hij bedreigde de medewerker met een mes en dwong hem de kassa te openen. Uiteindelijk is de overvaller zonder buit weggegaan. Hij zou zijn gevlucht in de richting van de Bremstraat. En vakbonden zien een hoge stakingsbereidheid onder medewerkers in het openbaar vervoer. Betekent dat er dus veel mensen aan het staken zijn. Bij vakbond FNV hebben bijna 5000 leden het werk neergelegd. En bij vakbond CNV stond de teller eerder vanmiddag op zo'n 2000 leden. De medewerkers staken uit protest tegen plannen van het kabinet rondom de sociale zekerheid. Daarom rijden er vandaag vrijwel geen treinen in het land. En ook rijden er veel minder bussen en trams. En de ponten varen niet. Zorgde voor deze reizigers op de fiets in Amsterdam voor wat extra reistijd.
16: Op de fiets?
17: Ja, zeker.
16: En normaal?
17: Met de pont. In 20 minuten in plaats van 3 kwartier.
16: Oh ja,
17: helaas.
16: Moet even om.
17: Ja.
18: Het scheelt wel goede 35 minuten, ja. Niet top.
1: Was door bij de NOS. Door de staking hebben taxibedrijven het vandaag razend druk. Gisteravond waren er bij Uber al 6 keer zoveel ritten voor vandaag gereserveerd als op een normale woensdag. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte en wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser.
19: Vanmiddag trekken er nog flinke buien over de provincie, aanvankelijk vergezeld hier en daar van onweer. Maar er komen ook geleidelijk wat meer opklaringen voor, zeker in de tweede helft van de middag. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. Dat is tussen de buien door, want in de buien koelt het af naar 14 tot 15 graden. Verder waait de wind uit het westen en aan de kust uit het noordwesten en is meest matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen blijft het op een enkel buitje na droog, met in de ochtend af en toe zon, maar in de middag overheerst de bewolking. De wind is dan zuidwest en matig, aan de kust vrij krachtig en het wordt zo'n 19 graden.
0: Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het met de files, problemen op de weg, gezien het feit dat er dus gestaakt wordt in het openbaar vervoer?
20: Zeker, het is al redelijk druk. 16 files op dit moment. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Komt door die afgesloten brug, die is inmiddels wel weer open, dus afgesloten niet meer. 28 minuten vertraging, dat nog wel. 16 minuten vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade. En de laatste, de N231 Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Amstelveen en Kudelstaart bijna een half uur vertraging.

0: Summer hoorde je hier bij NH van Bananarama.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en hier bij Vandaag de Dag op NH gaan wij het hebben over kleding. En vooral de vraag, wat kan je nu wel of niet aandoen naar je werk of naar school? En we hebben het daarover omdat ze op een middelbare school in Gouda hebben besloten om alle trainings- en joggingpakken te verbieden. Zij vinden dat dat meer iets is voor thuis, als je op de bank hangt. En zij zeggen ook, je gaat je gedragen naar de kleding die je draagt. En dat vinden we niet oké, dus kleed je maar gewoon netjes aan.
2: Ja,
0: ja, daar verschillende meningen nogal over. Dat zorgt voor ophef. En wij vragen dus vandaag aan jullie thuis, ja, wat vind jij daar eigenlijk van? Wat is er nou wel en niet gepast om te dragen naar je werk? Of zeg je, het maakt helemaal niet uit. Als jij in je teenslippers wil komen, kom je lekker in je teenslippers. Naveltruitjes, prima. Hemdjes zonder mouwen. Lekker. Aardig oksel eronder uit. Laat maar doorkomen.
2: Lekker naakt, joh.
0: Nee, we overdrijven het nu een beetje. Maar dat is wel de vraag vandaag. Dus praat lekker met ons mee. Bel ons of app ons eventjes via het bekende nummer.
2: 088-850-5152. Marianne, die deed het al. Die zegt, ik vind het eigenlijk wel goed. Kleding bepaalt voor een deel hoe je je gedraagt. En in een joggingspak ben je toch sneller in de relaxstand. En Peter die voegt daaraan toe, op mijn werk draag ik gewoon een spijkerbroek en een net overhemd. Maar een pak zou ik dan weer een beetje overdreven vinden. Het moet wel bij het werk passen.
0: Ja, en Christian die appt ons vanaf Texel. Hij werkt bij de boerderijwinkel. En hij zegt, ik mag van de baas geen korte broek aandoen hier op het werk. Toch raar. En zijn vrouw die mag geen Colbertje naar haar werk aan. Zij werkt in een nagelstudio.
2: Geen Colbertje?
0: Ja.
2: Colbert is hartstikke netjes.
0: Ja, maar dat is misschien te netjes voor een nagelstudio. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze daar juist een beetje een leuke losse...
2: Ja, dan willen ze die naveltrui.
0: Dat zou ook nog kunnen, ja. Inderdaad. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben met Japke D. Bauma. Je kent haar vast. Zij is columniste voor NRC en schreef eerder ook een column. Hallo, werkend Nederland. Ga je eens wat netter kleden? Japke, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Nou, dan denk ik niet dat ik hoef te vragen of jij het geschikte kleding vindt, hè? Een joggingbroek of dat soort zaken.
3: Nee, nou, een joggingbroek is heel handig thuis. En ook heel handig als je thuis komt, hè? En het is ook een soort signaal aan je lichaam van, nou, nu mag je chips eten en op de bank hangen, hè? Daar is een joggingbroek voor.
0: Ja.
3: Maar niet voor op je werk, nee.
0: Wat vind je er zo vreselijk aan als mensen zich zo kleden op het werk?
3: Nou, ik vind er zelf eigenlijk helemaal niet zo heel veel vreselijk aan. Het gaat mij er eigenlijk meer om dat je daarmee ook aan je collega's laat zien, het interesseert me allemaal geen ene flikker. Dus het is ook, ja, het is ook een soort respect dat je toont naar elkaar. Van, nou, we hebben allemaal een beetje ons best gedaan. We zorgen allemaal dat we er een beetje netjes uitzien. Overigens hoeven we niet in driedelig pak allemaal te gaan verschijnen.
0: Nee. Zeker niet als je in een nagelstudio werkt natuurlijk.
3: Nee,
0: dat is natuurlijk ook een beetje...
3: Ik ben een enorme fan van de das. Ik vind het heel jammer dat de das bij mannen verdwenen is. Maar
2: die komt wel weer terug, hè, een beetje.
3: Ja, wie weet, ik hoop het. Maar in ieder geval, ja, het is echt, wat mij betreft gaat het helemaal niet over super netjes. Maar we hebben het nu over de andere uitste. Over de naveltruitjes, de teenslippers en de hoodies. Ja, de joggingbroek, ja, dat vind ik echt te ver gaan. Ja,
0: het kan ook een beetje onsmakelijk overkomen, toch? Want dat vind ik dan althans. Als iemand een beetje zo'n uitgezakte joggingbroek aan heeft.
3: Ja, dan... Komt er ook nog bij. Ja. En sommige mensen stinken ook nog heel erg. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp.
0: Ja, daar gaan we het een andere keer over hebben.
3: Ja.
0: Zo is het, ja. Maar goed, we hoeven dus niet allemaal in driedelig pak als het aan jou ligt.
3: Nee,
0: maar bijvoorbeeld op scholen. Ik ben net in Engeland op vakantie geweest. En daar begon net het schoolseizoen weer. En dan zie je overal op straat al die kinderen in een uniform lopen.
3: Zo ontzettend goed idee zou dat zijn. Ja, absoluut. Dat zou in Nederland echt een uitkomst ook zijn.
0: Ja? Waarom?
3: Een schooluniform is natuurlijk ook heel erg gelijkwaardig. Hè? Dus het bevordert heel erg de gelijkwaardigheid. Als je ziet dat heel veel hoort, dat heel veel kinderen bijvoorbeeld in een soort rat race met elkaar zitten om allemaal dure merken te moeten dragen en dure sneakers en de laatste mode te moeten bestellen.
0: Ja,
3: dat heb je natuurlijk allemaal niet bij een schooluniform. Nee. En je hoeft niet na te denken 's ochtends. Ik heb vroeger zo vaak voor de kast gestaan. Wat moet ik nou aan?
0: Ja, nog steeds wel trouwens, in mijn geval.
3: Absoluut, ja, nee, dat is zo. Maar zeker op school, hè, als je zo ontzettend onzeker bent in die leeftijd, is zo lekker als je dan gewoon dat ding uit de kast kan trekken. Je presteert beter. Als je netjes gekleed bent, of in ieder geval netter gekleed bent, daar gaat een soort een soort sfeer vanuit die ook overslaat op je brein. Je gaat nu echt in de leerstand zitten. Hè? Dus dat hoort er ook heel erg bij. Ja. En, het toont weer dat respect natuurlijk voor de ander. Ja, en het lijkt me gewoon een enorme... En het ziet er netter uit. En het lijkt me gewoon een enorme opluchting.
2: Ja, ik denk zeker, want dit zijn middelbare scholieren. Hè. Pestgedrag ligt daar nogal op de loer. Ja, ook wel bij ouderen natuurlijk, maar daar extra. Hoe kijk je dan naar zeg maar volwassenen en naar het werk hier? Bijvoorbeeld als ik het over mezelf heb. Ik zou het vreselijk vinden als een HNU besluit... iedereen moet in uniform komen.
0: Ja, dat kan toch niet?
2: Kom in het blauw. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
0: Wat zeg je nu? Breng die bazen niet op een idee, Jelmer.
2: Nee. Dat zou ik wat vinden van mijn authenticiteit. Hoe sta jij daar tegenover?
3: Ach, die authenticiteit. Mensen zitten altijd zo te zeuren over die authenticiteit. Ik had zo gezeur. Ja, ik bedoel, wie is er nou heel erg authentiek? En is dat dan altijd een voordeel? Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Trump. Ja, Donald Trump is hartstikke authentiek. Maar ja, ik weet niet of de wereld daar nou zo ontzettend veel mee is opgeschoten. En bovendien, wat mij opvalt, mensen die zeggen ja, authenticiteit, dat zijn juist heel vaak mensen die de hele dag naar andere mensen zitten te kijken hoe die zich gedragen.
0: Jammer.
2: Ja, ik hoor het al, Japke.
3: Volgens mij moeten we gewoon onderscheid maken tussen... Natuurlijk is het fijn dat je als je volwassen bent... Dat je accenten kan leggen in je kleding... en dat je daar een bepaalde persoonlijkheid mee... natuurlijk, absoluut. Ja. Alleen, dat heeft natuurlijk ook gewoon weer heel veel nadelen op je werk. Nou, die hebben we al besproken.
0: Ja, ja, duidelijk.
3: En ook daar is het best wel lekker. Ik zou het best leuk vinden als we allemaal in onze... NRC, Handelsblad, overal. naar de redactie zouden komen. Ja, weet je wel? Dat heeft een enorme groepsgevoel.
0: Ja, dat wel. Een enorme saamhorigheid. Ja, dat denk ik ook. Nou, niet bij Jelmer, dat
2: ik
0: is duidelijk.
2: Ga de straat op, hoor.
0: Ja, dat is goed. Nou, dankjewel. Heel leuk om hier even met jou over te filosoferen. Dankjewel daarvoor.
3: Heel graag gedaan.
0: Jorde Jafka Debauma, een columnist bij NRC. En jij kunt ook meepraten hier in de uitzending als je het leuk vindt. Over kleding, bel of app naar 088 850 51 52.

0: Base hoorde je hierbij en NH met Life is a Flower. Wij praten nog even verder over kleding en de do's en don'ts, de go's en no-go's als het gaat over kleding op het werk of bijvoorbeeld op school. Een naveltruitje, vind je dat dat kan? Of teenslippers bij een man? Bij vrouwen wordt daar toch anders over gedacht. Een korte broek bijvoorbeeld. Een vrouw mag wel in een korte rok, maar een man niet in een korte broek.
1: Joggingpakken, trainingspakken.
0: Hoodies op tijdens het werk. Wordt allemaal niet gewaardeerd. Of vind jij dat dat gewoon moet kunnen? Laat het ons weten, zou ik zeggen. Dan kom je nog even in de uitzending als het mee zit. Rodi die appt ons in elk geval. Iedereen moet lekker dragen wat de persoon zelf wil. Maar als uitvaartzorg moet je wel nette kleding aan. Maar de rest, draag wat je wil. Groetjes van Rodi.
1: Anneke die zegt nog, uniform in Engeland. Daar hadden we het net namelijk over. Wel eens op de meisjes gelet. Allemaal kniekousen en een rokje en lakschoentjes.
0: Ja,
1: houd toch op, moet je toch niet aan denken.
0: Klopt. En in Schotland, heb ik ze natuurlijk ook gezien, daar hebben ze allemaal een geruitenrokje. Een soort kilt.
1: Echt? Ja, maar ik bedoel, als we de schooluniform wel terug zouden brengen, doen we natuurlijk niet de Engelsen. Kunnen we wel een eigen versie maken.
0: Zeker. Aangeven. En dan vind ik dat je ook wel wat vrijheid moet krijgen om te kiezen of je een rokje wil dragen of gewoon een broek. Dat vind ik ook. Maar er is er zeker wat voor te zeggen, want ik kan me ook mijn jeugd herinneren dat het op het schoolplein echt een soort wedstrijdje was na het weekend van heb jij wat nieuws en wat is dat voor merk?
1: Van alle tijden.
0: Leuk, dat doen ze in Engeland niet.
1: Kinderen zijn echt hard.
0: Hard. Keihard.
1: Ja.
0: Dus dat is een vraag die we vandaag beantwoord willen hebben. Wat kan er wel en niet op de werkvloer of op school? Wat is een absolute no-go? We gaan het daarover hebben met Trix. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe zit dat bij jou?
2: Nou, ik heb in de gezondheidszorg gewerkt met mensen met een beperking in de nachtdienst.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment kwam een collega binnen met een korte broek en teenslippers.
0: Ja.
2: Ik heb er zelf niet zo'n problemen mee. Maar op een gegeven moment zei iemand van het is niet echt professioneel. Want stel dat er iets met een cliënt is en je moet de familie bellen dan, hè, als je er zo... Voor je staat, is niet echt netjes.
0: Nee.
2: En het is ook niet echt hygiënisch. Want je maakt natuurlijk nog wel eens urine en ontlasting. En dan op je teenslippers. Dat wil je gewoon niet hebben.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Dus zeker in zo'n setting zou je echt moeten zeggen eigenlijk. Of misschien een uniform, zou dat goed zijn? Of zeg je van dat gaat te ver?
2: Dat gaat een beetje te ver. Want de cliënten die houden er ook niet meer van.
0: Oh, ja.
2: Die schrikken zich helemaal te pleuren als je daar in het bed aankomt.
0: Ja.
2: Dat is geen oplossing. Maar gewoon een t-shirt en een driekwart broek zou bijvoorbeeld wel kunnen.
0: Ja, maar dan niet met teenslippers eronder. Dat is duidelijk inderdaad. Oké, dankjewel Trix voor deze bijdrage.
2: Graag gedaan.
0: Hey, fijne middag.
2: Doei.
0: We gaan ook nog even naar Jos. Goedemiddag Jos, want je had ook een bijzonder verhaal, appte ons.
3: Hi Patricia. Een bijzonder verhaal. Het is een tijdje terug natuurlijk. De wereld is veranderd in de tijd. Maar het was zeg maar de eerste helft van de 90e jaren. En toen werkte ik op een bank. Later ook trouwens, maar toen in die tijd ook. En toen had je daar een accountantsafdeling. En daar kwam een running op meneer. Die kwam 's morgens de afdeling op in een korte broek. Op zijn teenslippers, want dat was snikheet.
0: Ja.
3: Nou. En ik zie die man nog, hij heette meneer H, ik zal zijn naam niet noemen. Die keek op van zijn bureau en meneer K, wat denkt u hier te komen doen?
1: Nou,
3: zegt die man, natuurlijk werken. Nou, zegt hij, in deze outfit is dat zeer ongepast. En ik verzoek u vriendelijk om naar huis te gaan en een fatsoenlijke kleding aan te trekken.
0: Zo.
3: En de uren die u daarmee mist, die worden later... kunt u later inhalen.
0: Zo ging dat toen. Ja, ik ben benieuwd of dat nu nog zo zou gebeuren eigenlijk. Ik ben wel benieuwd hoe de modus wat dat betreft is als je nu bij een advocatenkantoor bijvoorbeeld op de Zuidas binnenkomt in een korte broek. Ik denk dat je er ook gewoon gelijk uitgebonsd wordt.
3: Nou, weet je, het was in die tijd, want ik ben zelf in 80 bij dat bedrijf begonnen. En bij het pensioenfonds. En daar kwamen dus allemaal oude mannetjes.
0: Ja.
3: En als je geen pak met een das aan had, dan spraken ze hier niet met je, want dan was je dus geen tegenpartij. Dan was je er niet, dan was je er niks.
0: Nee, dat
1: en
0: is
1: eigenlijk heb
0: voor.
1: Ik een vraag voor jullie allebei. Er is namelijk één kledingstuk die volgens mij een transitie heeft gemaakt in of het wel of niet kan. En dat is de pet. Want mijn generatie draagt altijd een pet.
0: Ja.
1: Of altijd. Dat mag vaak. Gewoon in restaurants, ja. Dat ja. mag op het ja. werk. Hier op de redactie zie ik het heel vaak. Maar ik heb ook wel eens een pet gehad in de studio. Kregen we appjes van waarom ja. had hij een pet op.
0: En dat is ook vervelend in de studio. Want wij hebben hier camera's hangen van de webcam. En mensen kunnen jouw ogen dan niet eens zien.
3: Maar ik ga je daar een heel leuk verhaal over vertellen.
0: Het staat je enig, dan gaat het niet. Maar, ja,
1: wat vinden jullie
0: vertel.
1: Daarvan?
0: Nou, ik heb op zich niks tegen petten.
3: Ik ga je daar een heel leuk verhaal over vertellen. Vroeger. Vertel. Zeg maar, in de jaren 50 had je twee soorten mensen. Je had Jan met de pet en Jan met de hoed. Aha. En daar zat een essentieel verschil tussen.
1: Ja. Ah, Jan met de hoed was chic. Jan met de ja. pet was schorrimorrie.
3: Nou ja, nee, dat waren de lagere beroepen. Ja. Die droegen
0: de
3: pet.
0: Ja. Lager geschoolde, ja.
3: En als je een beroep had waar je wat dacht te betekenen... tussen aanhalingstekens, dan had je een hoed op.
0: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, wij hebben hier bij NH volgens mij... ik weet niet of wij een officiële dresscode hebben... maar het is wel zo dat in het verleden ook wel eens is voorgekomen... dat een verslaggever bijvoorbeeld op het werk kwam... in ja. een heel kort rokje en een naveltruitje. En dat toen ook wel gezegd werd van... joh, maar stel nu dat jij straks naar mensen toe moet... die je gaat interviewen... die net iets heel afschuwelijks hebben meegemaakt. Ja. En misschien is hun kind vermoord. En dan sta je daar met je naveltruitje en je minirok. Nou, dat kan toch niet?
3: Misschien ja. dat het op de oude zijds Achterburg wel zou werken.
0: Ja, dat is weer wat anders, Jos. Ja, dat is ook weer waar. Nou ja, goed, het is een interessante discussie in elk geval. Dank je wel dat je daar even aan hebt meegedaan, Jos.
3: Graag gedaan.
0: En een fijne middag. Hoi, hoi.
3: Hoi. Hoi.
0: Nou ja, goed. Ik zit in elk geval netjes hier met mijn lange broek en mijn broek. En jij in je colbert. Dus over ons niks te klagen.
1: Altijd, houden er altijd rekening mee.
0: Ja, zeker. Ik ook. Absoluut.

0: Gilbert O'Sullivan. Over petjes gesproken. Die had ook altijd een petje op. Maar dan, ja, maar dan een vrij meer een soort hoedpet. Een beetje grote, een beetje zo'n bolle pet, weet je wel.
1: Oh, ik weet wat je bedoelt.
0: Ja, heel leuk was dat. Ja, dat was toen echt de mode. Goed, dat was dus lekkere muziek ook van Gilbert O'Sullivan. Get Down. En straks na het nieuws van 5 uur, dan gaan we het hebben over een dame die, het is inmiddels een icoon. Ze is pas 21. Ja, het is ongelooflijk. En we kennen haar van hits zoals deze. Roxy Dekker, die dus vandaag in een paar seconden de Johan Cruijff Arena heeft uitverkocht. We spreken zo een muziekjournalist die haar vanaf het begin heeft gevolgd. En die kan ons verklaren wat het is met deze meid.
1: Waanzinnig.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
3: Ook in Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma, zoals dit idool. Step right
1: up, walk right. Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
3: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
4: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
8: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
9: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
10: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
11: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
12: Ik ben Fima, woon in Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bewoners van 5 woningen rond het huis in Zwaag waar vanmorgen brand was, kunnen in ieder geval vandaag nog niet terug naar huis. Vanmorgen vroeg brak er in een huis daar brand uit. De 78-jarige bewoner kwam daarbij om het leven. Het OM eist 16 jaar cel tegen een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak. Volgens justitie was het een geplande actie en is er dus sprake van moord. En Amsterdam-Noord is vanmiddag voor fietsers een tijdje zo goed als onbereikbaar geweest. De Schellingwouderbrug bleef namelijk een tijdje openstaan. En omdat er geen ponten varen door de OV-staking, waren wachten of een heel eind omrijden de enige oplossingen voor fietsers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet Jelmer.
15: Het is intussen een stuk rustiger opeens. Er staan nog 9 files en de vertragingen vallen mee. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk, 5 minuten vertraging. 7 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort, 6 minuten vertraging.
16: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
17: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
18: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
17: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
18: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
17: Bestel op budgetbroodjes.nl.
18: Nu ook in Purmerend.
16: keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
25: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
24: Ah, check.

0: and finish what you started. Jorde, Gladys Knight en The Pips. Met een geweldig nummer, toch? Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we zitten hier nog wel eventjes. In afwachting van de files die minder aan het worden zijn. Dat vond ik wel opmerkelijk, Jelmer.
2: Ja, dat vond ik ook heel opmerkelijk. Ja, maar toch? Dat kan zomaar over een half uur weer anders zijn.
0: Dat is ook weer waar. Jij houdt het allemaal goed in de gaten.
2: Ja, zeker. Toch? En tot die tijd gaan we nog allemaal leuke dingen doen. We krijgen straks het laatste sportnieuws. Gaat vandaag over de voetballerites. Dus dat is enig. En bureau NH is terug bij ons op de radio.
0: Ja, goed.
2: En ze hebben je weer nodig om verdachte mensen op te sporen.
0: Oké, goed. Daar gaan we straks meer over horen. Maar eerst gaan we het hebben over deze 21-jarige superster van Nederlandse bodem.
3: Vanaf ben jij de baddie en ik de sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil.
0: Ja, dit is ze hoor. Die zangeres Roxy Dekker. In december schreef ze al geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest de Ziggo Dome in Amsterdam 4 keer uit te verkopen. En deze week maakte ze op bijzondere wijze ook bekend dat ze gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. En dat deed ze met een filmpje opgenomen met Louis van Gaal in de arena.
4: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus.
5: Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
6: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena.
0: Ja, en toen kon zij nog niet weten, deze Roxy Dekker, dat de kaartjes die vandaag in de verkoop gingen, niet in de uitverkoop, ze gingen in de verkoop en dat die kaartjes binnen een paar seconden allemaal waren uitverkocht. Ja, maar heb je enig idee hoeveel kaartjes dat zijn? 60, 70.000 kaartjes.
2: Wij komen er inderdaad tegen de 60.000 mensen.
0: Echt, dat is
2: 60.000 mensen.
0: In een paar seconden uitverkocht. Nou, hoe bijzonder dit allemaal is, dat gaan we bespreken met muziekjournalist Tim Treffers, die dit fenomeen, zo mogen we haar toch wel noemen, vanaf het begin volgt. Goedemiddag, Tim.
7: Hi, goedemiddag.
0: Nou, wat dacht jij toen je hoorde dat ze zo snel al die kaartjes had verkocht?
7: Nou ja, ik reageerde eigenlijk zoals zij in het filmpje reageerde. Gewoon met een hele harde brul eigenlijk. Want ik volg het al vanaf het begin van haar carrière. En dit is gewoon ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, toch? En zij is ook nog eens een keer de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die solo in de arena staat, toch?
7: Ja, dat is historisch. Ik heb dus een boek geschreven.

0: polderpower over alle vrouwen, Nederlandse zangeressen in 65 jaar geschiedenis. En ik weet dat ik haar 2 jaar geleden ongeveer vroeg om daar een interview voor te geven. En toen zei ze, nou, wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt? Ik kan nog helemaal niks vertellen. En ik heb nu, nog geen 2 jaar later, het gevoel dat ik gewoon een heel boek aan haar alleen kan wijden.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. En voor dat boek, volgens mij hebben we elkaar toen daar ook over gesproken. Heb jij vrouwen geïnterviewd uit de muzieksector, zoals Angela Groothuizen, tot dan Treintje Oosterhuis, echt grote namen. Maar zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Roxy Dekker nu al groter is dan die grote namen, als zij dit voor elkaar krijgt?
0: Nou ja, daar durf ik niet iets over te zeggen. Maar wat zo opmerkelijk is bij Roxy, is dat het zo snel gaat. Dus zij had echt binnen no time al awards in de kast staan. Ze stond in de Ziggo, ze staat nu daar. Het is ongelooflijk. En dat komt ook omdat het een onwijs ambitieuze vrouw is. Ze weet wat ze wil en ze legt steeds de lat een beetje hoger. En ze heeft haast, denk ik.
1: Ja, blijkbaar. Zo lijkt het. Maar ze is pas 21, dus je zou ook kunnen denken, nou joh meid, rustig aan, maak nog eens een albumpje en ga eens verder kijken. Maar zij wil ook echt heel graag. Dus dat is het misschien ook, haar enorme ambitieusheid.
0: Ja, en nergens bang voor. Ze heeft gewoon, het is gewoon de stem van een generatie. Ze doet het allemaal heel erg goed. Ze heeft een enorme following. Nou, dat blijkt eigenlijk, hè, als je binnen een paar seconden zo'n grote plek kan uitverkopen. Ze heeft ook nog een keer een relatie met Koen van de Bank zitten. Dus het is allemaal, het klopt allemaal.
1: Ja, en wat je zegt inderdaad, het is de stem van een nieuwe generatie. Ik vroeg me wel af, wie zijn die fans die dus binnen een paar seconden die hele arena hebben opgekocht? Heb je daar een beetje een beeld van?
0: Ik denk vooral de nieuwste generatie, hè, generatie TikTok en dus de following waar ze van oorsprong bij zit. Maar ik denk langzaam maar zeker, omdat ze steeds meer ook op andere gelegenheden boven de radar komt, dat haar doelgroep wel zich aan het uitbreiden is. En zelfs mijn ouders weten wie Roxy Dekker is. Nou, dan doe je het toch goed.
1: Ja, het grappige is, ik hoorde haar vertellen dat ze dus met Louis van Gaal dat filmpje wilde opnemen in de arena. En dat Louis van Gaal het nog niet echt wist. Dat hij even aan zijn kleinkinderen vroeg van, goh, die Roxy Dekker, hoe heet ze? Wie is dat? Die hadden gezegd, dat moet je doen. Ja, dat is toch wel heel geestig, inderdaad. Ja. En zij gebruikt die media natuurlijk ook heel handig. Hè? De social media, dus TikTok inderdaad. Dat is natuurlijk ook een hele, ja, voor de nieuwe generatie echt wel de manier om binnen te komen, toch?
0: Ja, want je vergelijkt haar met bijvoorbeeld Angela Groothuizen of zo. Ja, die hadden dat allemaal niet. Nee. Het is eigenlijk een hele andere marketingmachine nu. En dat heeft ze heel slim door. Eigenlijk gebruikt ze de ouderwetse televisie, hè, en de radio, maar heel erg sporadisch. Daar is ze niet, dat is geen overkill. Maar ze zet zich echt heel erg in op social media. En dat doet ze heel erg goed.
1: Ja, zeker. Een slimme meid die ook nog kan zingen en mooie liedjes maakt. Ben je zelf eigenlijk ook een beetje fan? Je volgt haar als muziekjournalist.
0: Tuurlijk. Ja. Tuurlijk ben ik fan.
1: En ga je erheen ook?
0: Ja, ik heb geen kaartje, dus als jij mij nog kan helpen.
1: Nou, wij zaten hier net met elkaar te speculeren dat we dachten, als zij vandaag in een paar seconden dat concert heeft uitverkocht voor april volgend jaar, dan voel je toch aankomen dat er misschien nog wel een tweede of misschien zelfs nog wel een derde concert gaat komen, toch?
0: Zeker, nou, daar gaan we.
1: Oké, zeker, dat spreken we af. Dankjewel, Tim, dat je even wilde vertellen over het fenomeen Roxy Dekker. We gaan haar nieuwe single draaien. Dank je.

0: is dus Roxy Dekker en zij verkocht de Johan Cruijff Arena in een paar seconden uit. En dat is best wel knap, want er kunnen er heel veel mensen in.
1: Vandaag de dag.
0: Dat weten ook onze sportverslaggever Stefan Brandhorst. Goedemiddag, Stefan.
2: Goedemiddag.
0: Ja, die arena is best een dingetje, toch?
2: Ja, zeker. Ik denk wel meer dan 50.000 zitplaatsen. Zeker. Als je dan het veld nog meerekent, nou, dan kunnen vaak ook nog wel
0: 10, 15.000
2: op.
0: Ja, absoluut, ja. Nou, maar jij hebt geen kaartjes voor Roxy Dekker gekocht vandaag, maar je bent wel naar Enschede afgereisd voor voetbal. Vertel, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, vanavond speelt Telstar tegen FC Twente in de Grolsvesten. Dat is natuurlijk gek hè, dat dat nu ineens op woensdagavond is. Maar dat komt omdat het een inhaalduel is. Omdat FC Twente eerder Europees moest voetballen. Hebben ze toen wat rust gekregen en is die wedstrijd verplaatst. Naar vanavond, 6:15, de aftrap in Enschede. En dat wordt best een lastige opgave voor Telstar. Want Twente uit is gewoon heel lastig. Het wordt al vaak gezegd met die supporters hier, dat is echt een 12e man voor de Tukkers. En bij FC Twente loopt sinds dit seizoen ook nog Wout Weghorst in de spits.
0: Oh ja.
2: Die kennen we natuurlijk nog van AZ, maar zeker ook van de afgelopen seizoenen bij Ajax.
0: Ja.
2: Telstar momenteel 13e. Hebben natuurlijk een gekke wedstrijd achter de rug afgelopen zondag. Dus het wordt wel interessant om te zien wat Telstar kan doen tegen dit FC Twente.
0: Ja, maar die gekke wedstrijd afgelopen zondag, dat moet je misschien even voor de mensen die dat niet gevolgd hebben kort uitleggen. Dat was een vreemde wedstrijd, omdat onder andere de keeper 2 keer scoorde in de penalties dan. Wat denk je, waarom was dat een gekke wedstrijd? En waarom heeft dat misschien nu effect?
2: Ja, nou ja, dat was natuurlijk heel apart. Telstar kwam 2-0 achter, kreeg ook een onterechte rode kaart van Nukvi Thorisson, die trouwens vanavond wel gewoon mee kan doen, want die rode kaart is geseponeerd. Maar Telstar vocht zich terug, kwam uiteindelijk tot 2-2 tegen Cambuur. Ja, hij zei het al, Ronald Koeman junior, de keeper, die scoorde toen 2 keer. Dat is dus nog nooit gebeurd in Nederland.
0: Nee.
2: Dat een keeper 2 keer in 1 wedstrijd heeft gescoord. Ja, dat maakt die wedstrijd heel bijzonder. Alleen ja, na afloop was het toch een beetje zo'n gevoel van ja, we hadden deze toch eigenlijk ook wel graag willen winnen.
0: Ja.
2: Het is wel bijzonder met die keeper die dan 2 keer heeft gescoord. Dus ja, ze hinten wel een beetje op meerdere gedachten na afloop.
0: Dat snap ik inderdaad. En hoe schat jij het in? Kan het Telstar van nu, wat we nu zien, stunten vanavond tegen FC Twente? Of morgen?
2: Ja.
0: Nee, vanavond.
2: Ja,
0: vanavond. Ja, het is echt gek op woensdag. Ja.
2: Ja, het is heel gek. Ja, klopt. Ik moet zelf ook nog een beetje wennen met welke dag het nou is. Omdat deze wedstrijd is. Maar het is woensdag en Telstar speelt dus tegen Twente. Nou ben je gauw geneigd te zeggen dat Telstar geen schijn van kans maakt. Maar ja, dat zeiden we ook de eerste competitiewedstrijd uit tegen NEC. Die won Telstar.
0: Ja.
2: Ze krijgen denk ik wel wat ruimte. Het wordt in ieder geval wel lastig. Gisteren spraken we met de trainer Henk Brugge. En hij verwacht toch ook wel dat Telstar echt wel een lastige klus wacht vanavond.
3: Ik vind Twente uit een van de zwaarste wedstrijden. Goede ploeg. In de Grolsvesten hebben ze toch altijd wel een 12e man erachter staan. En wordt een pittige pot. Ieder resultaat wat we daar weghalen, dat zijn bonuspunten voor ons uit bij Twente. Maar we hebben wel volle vertrouwen in dat het gaat lukken.
0: Oh, nou, dat volle vertrouwen, dat is al iets, toch?
2: Ja, op zich begint het daar natuurlijk wel bij. Telstar is ook bezig met een redelijk seizoen. Ze hebben, zoals ik al zei, gewonnen van NEC. Maar ja, toch wel verloren van Sparta. Dat was zonde. Ajax kunnen ze verliezen. En afgelopen zondag dan gelijk tegen Cambuur. Dus na 4 wedstrijden, 4 punten. Valt allemaal nog wel weer mee.
0: Ja.
2: Waarom niet, hè? Als je het zo allemaal bekijkt.
0: Ja, toch? Ze hebben vorig jaar toch ook behoorlijk af en toe echt een hele mooie wedstrijd laten zien. Ze kunnen het wel, hè? Het zit er nog wel in. Dus laten we van het positieve uitgaan. Is vanavond eigenlijk alleen deze wedstrijd of zijn er nog meer wedstrijden in het betaalde voetbal?
2: Nee, helaas is dit de enige in de Eredivisie. Er is wel veel Champions League vanavond. Er zal ongetwijfeld ook veel aandacht uitgaan naar Feyenoord, want die moeten tegen FC Barcelona.
0: Oh ja.
2: Maar dit is het enige Noord-Hollandse duel. Nou is het ook zo dat Ajax om diezelfde reden als FC Twente ook nog een keer een inhaalduel moet spelen. Maar dat doen ze pas op 15 september thuis tegen Willem II.
0: Oké, goed. Vanavond dus de wedstrijd FC Twente Telstar. En dat kunnen we natuurlijk allemaal gaan volgen dankzij jou, want jij bent er al. Waar kunnen wij de informatie allemaal terugvinden? Ga je een liveblog bijhouden?
2: Jazeker, op de website nasport.nl. Een live blog met daarin alles over en rondom de wedstrijd. En uiteraard na afloop interviews met de trainer van Telstar, Henk Brugge, en een van de spelers die misschien wel de winnende heeft gemaakt. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn.
0: Ja, dat zou zeker mooi zijn als hij ook van Telstar is dan.
2: Ja, precies. Heel scherp.
0: Ja. Hey, dankjewel Stefan en veel plezier vanavond. Laten we hopen op een mooie pot.
2: Precies, dankjewel.
0: Hoi.
1: Vandaag de dag.

0: zou het bijna vergeten, maar de Eurythmics hadden behalve Sweet Dreams ook nog een enorme hit met dit nummer. It's Alright, Baby's Coming Back. Over terugkomen gesproken. Bureau in de Haag is straks weer terug bij ons op de radio. En Kiki Kolenbrander maakt het programma. En die komt ons vertellen wat er vandaag allemaal in te zien is. En daarbij heeft ze natuurlijk onze hulp nodig. Vooral om allerlei verdachte types op te sporen. Je hoort zo wat en waar het allemaal over gaat. Na het nieuws van 5:30 met Lotte. En wat zit daarin?
1: Misschien was je het met het wisselvallige weer deze dagen al niet van plan. Maar de gemeente Amsterdam raadt zwemmen in de grachten sterk af. Ik vertel je zo waarom.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
14: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
15: Ik ben Merel uit Opperdoes.
16: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30, in Andijk is het 18 graden... en dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak... moet als het aan het OM ligt 16 jaar de cel in. Het gebeurde 2 jaar terug... Volgens justitie was het een geplande actie en is er dus sprake van moord. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van het huis was vernield... werd zijn DNA gevonden. De verdachte heeft de moord op zijn vader bekend. Hij stond ook terecht voor een overval op een tankstation in Diemen... en het bezit van een vuurwapen. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. Bewoners van 5 woningen rond het huis in Zwaag, waar vanmorgen brand was, kunnen in ieder geval vandaag nog niet terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. Vanmorgen vroeg brak er in een huis daar brand uit. De 78-jarige bewoner van het huis kwam erbij om het leven. Vanmiddag bleek dat in de constructie van het huis asbest aanwezig was. Nu meldt de veiligheidsregio dat het asbest zich heeft verspreid tot de 2 huizen direct naast het huis waar brand was. De problemen rond de Schelling Wouderbrug in Amsterdam zijn weer verholpen. De brug wilde vanmiddag een tijdje niet meer dicht. Daardoor ontstond een lange file van fietsers en automobilisten. Door de OV-staking varen er vandaag ook geen ponten. En daardoor was Amsterdam-Noord zo goed als onbereikbaar voor fietsers. Na zo'n 3 kwartier wachten kon iedereen er weer overheen. En we blijven even in Amsterdam, want voor wie het met dit weer toch van plan was... de gemeente raadt zwemmen in de grachten en in de Amstel deze week sterk af.
0: Ah, dat is jammer.
1: Vanwege de flinke buien van de afgelopen dagen... is er rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. En daardoor is de kwaliteit van het water nu slechter... en daar kan je dan ziek van worden.
0: Ja, dit is vaker zo, hè, met van die hevige buien, dan loopt het gewoon over.
1: Ja, het heeft wel ontzettend hard geregend.
0: Absoluut, ja.
1: Het negatieve zwemadvies geldt tot en met zaterdagochtend.
0: Nou, en dan daarna is het gewoon te koud... om te te zwemmen, denk ik. Dus dan houdt het een beetje op.
15: Ja, sommige mensen die doen dat wel, toch? Ook als het
0: de
15: koud is.
0: De hele winter door. Oh, ja, dat vind ik helder. Dat vind
15: dapper,
0: ik echt heel erg dapper en stoer. Je krijgt mij er niet in als het onder de 20 graden is.
15: Nee, en deze dagen dus beter ook even niet.
0: Nee, sowieso niet. Oké, dankjewel Lotte voor de waarschuwing.
15: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Ja, als we het dan toch over dat weer hebben en de vele regen, dan is het ook wel een uitgelezen moment om eens even onze eigen weerman erbij te vragen. Goedemiddag, Jan.
18: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, want het heeft behoorlijk geregend, hè, vandaag.
18: Ja, niet zo heftig als gisteren. Vandaag waren er wel felle buien, maar buien, dat is meestal van kort van duur. Maar gisteren regende het geruime tijd en dat bracht op veel plaatsen in de provincie toch zo'n 30 tot 35 millimeter in de regenmeters. Lokaal, onder meer in Oud-Karstval en Limmen, viel er zelfs meer dan 40 millimeter. Dus echt neerslag van betekenis. Nou, vandaag hadden we te maken met buien, felle buien, vooral in de ochtend, begin van de middag nog. De laatste uren is de frequentie van de buiigheid wel afgenomen, maar ze zijn nog niet overal weg. Dus ook de komende uren nog kans op een bui, afgewisseld door wat opklaringen. Tijdens die opklaringen liep de temperatuur vandaag op naar 19 graden, maar in de buien daalde de temperatuur naar 15 tot 16 graden. En ik zie in het binnenland zelfs temperaturen rond 13 graden eerder vanmiddag. En er was ook behoorlijk wat hagel in het midden van het land. Hier en daar zag de weg zelfs wit. Dus dat zegt al wat natuurlijk.
0: Jeetje, ja, dan zit je opeens midden in de herfst en bijna tegen de winter aan opeens. Ja. Voor je gevoel. Ja, maar het grappige is dat hier nu volgens mij de zon schijnt. Als ik zo in de verte een beetje buitenlucht zie, dan zie ik volgens mij het zonnetje schijnt. Het ziet er nu eigenlijk heel aangenaam uit.
18: Ja, maar er kunnen dus nog een paar buien vallen.
0: Oké.
18: En dat zal in de loop van de avond steeds minder worden. En dan morgen overdag, dan hebben we af en toe zon in de ochtend. In de middag meer bewolking. Kan een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houden het echt te droog. En de temperatuur die komt uit op zo'n 19 graden. De wind is vandaag nog noordwest en morgen een zuidwestenwind. En die is dan matig aan de kust vrij krachtig. Nou, vrijdag is er weer kans op een bui. Zaterdag is het droog op de meeste plaatsen. En zondag neemt de kans op regen of buien weer toe. Oh. Dus het gaat een beetje op en neer.
0: Ja, zo is het. Nou, dan weten we waar we aan toe zijn, Jan. Het gaat op en neer.
18: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, toch? Ja. Dat is goed om te weten. Ja. Hey, dankjewel en mooie avond voor jou, Jan.
18: Hetzelfde.
0: Joe. Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Jammer, hoe gaat het daar inmiddels? Want een uur geleden zei je, nou, de files nemen eigenlijk af.
19: Ja, nou, in heel het land is het drukker dan ooit eigenlijk. Maar in onze provincie valt het heel erg mee. Er staan op dit moment 8 files. En ik noem even de langste. De eerste, de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg. 11 minuten vertraging. 10 minuten op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. En de laatste, de N242. Alkmaar richting Middenmeer tussen industrieterrein Zandhorst en Waarland 7 minuten vertraging.

0: Dead. Je hoorde radio hier op NH Radio. En het is tijd voor ons opsporingsprogramma.
1: Bureau NH.
2: Bureau NH.
0: Zoals iedere woensdag is er ook vandaag weer een nieuwe aflevering te zien bij ons op tv van het opsporingsprogramma Bureau NH. En programmamaker Kiki Kolenbrander die is hier om alvast te vertellen wat voor onderwerpen daarin allemaal te zien zijn. Kiki, goedemiddag, fijn dat je er bent.
3: Goedemiddag.
0: Hi, we beginnen met een schietpartij, begrijp ik, in Nieuw-Vennep. Wanneer was dat?
3: Ja, afgelopen zondag, 4:30 in de ochtend, was er een schietpartij aan de havenpoort in Nieuw-Vennep. Zondag, het was 6 september, er was een man, die spreekt een andere man aan. Hij schiet, maar hij schiet niet raak. Hij mist en daarna rent hij weg. Wat we op dit moment weten van de politie is dat de schutter mogelijk iemand anders op het oog had. En de politie zoekt natuurlijk beelden en getuigen.
0: Ja, en wat kun je vertellen over die verdachte? Is er iets van een signalement?
3: Nou, wat we nu weten is dat het gaat om een jonge man, ongeveer 1,65 meter lang, lichte huidskleur, slank postuur. En hij was donker gekleed en had een muts en een capuchon.
0: Oké, goed. Nou, en als mensen een idee hebben wie dat was, dan kunnen ze gelijk de tiplijn bellen.
3: Ja, opsporingstiplijn, dat is 0800 60 70. En anoniem tippen, dat kan dus via meldmisdaad anoniem via 0800 7000.
0: Ja, dan zoekt de politie ook nog naar verdachten van een ernstige mishandeling in Hoorn. Wanneer was dat en waar precies?
3: Ja, dat was deze zomer op het station van Hoorn, 20 juli. Het was rond 8:00 in de avond. Er was een ruzie tussen meerdere mensen. En twee mensen werden daar echt goed in elkaar geslagen door meerdere verdachten. En één jonge vrouw, die wordt een paar keer met een brommerslot in haar gezicht geslagen.
0: Zo.
3: En we hebben beelden gezien en daarop is te zien dat het mannelijke slachtoffer ook bebloed is. Dus ja, ze zijn er behoorlijk aan toe. Ik heb beelden gezien van de vechtpartij en niet superscherp, maar in de weerspiegeling van de lift zie je bijvoorbeeld wel wat er allemaal gebeurt. Nou, die beelden zie je dus ook bij ons in Bureau NH.
0: Oké.
3: En de politie is dus op zoek naar een aantal verdachten of meerdere verdachten die betrokken zijn bij deze vechtpartij.
0: Ja, en zijn die verdachten ook in beeld?
3: Nou, vooral één jongen is goed te zien op die beelden. En wat wij zien op de beelden, die je ook in Bureau NH ziet, is dat hij komt aanrijden op zijn fatbike bij het station in Hoorn. Hij komt van de kant van het perron af. Dat is natuurlijk best wel gek.
0: Ja.
3: En hij rijdt naar de poortjes en dan rijdt hij het station uit. Nou, hij is zeker wel goed te herkennen, denk ik. En die beelden zie je dus bij ons. Deze week in ieder geval nog geblurd, dus vervaagd. Maar als hij zich niet meldt, later mogelijk herkenbaar.
0: Oké. Tot slot wil je het nog hebben over een opvallende pinpasfraude. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, er was een man uit Alkmaar. Hij was zijn pinpas kwijt of misschien gestolen. Dat is niet helemaal duidelijk, maar dat maakt uiteindelijk niet uit. Het feit is dat zijn pinpas is gebruikt door anderen. Op 22 mei, dit jaar ook, is er met zijn pinpas gepind in Oudorp. Dat is vlakbij Alkmaar. Door een man met een zwarte pet, een beetje stoppelbaardje. En de ochtend daarna, dus 23 mei, pint dezezelfde man weer geld in Beverwijk. Wat opmerkelijk is, dat niet veel later, nadat die man geld heeft opgenomen, zien we op beelden dat een vrouw, niet heel jong, maar een volwassen vrouw, jonge dame, goed gekleed, wit shirt, lange broek, haar mooi opgestoken, die gaat boodschappen doen bij de supermarkt daar. En die supermarkt ligt echt praktisch naast de geldmaat, zeg maar, waar die man al
0: gepind had. Ja.
3: Precies. Maar die vrouw die laat haar hele kar vol, doet echt de grote boodschappen. Zo ziet het eruit. Ze gaat afrekenen. En je ziet op de beelden dat zij gewoon de pincode uit het hoofd kent en afrekent, kar inlaat, zeg maar de weekboodschappen meeneemt en ze vertrekt.
0: En ze betaalt dus met de pas van die
3: man. Van dat is dezelfde pas. Ja. En een dag erna gebeurt precies hetzelfde.
0: Echt?
3: Weer in Beverwijk, weer bij de plantage, waar die geldmaat is en die supermarkt. Eerst zien we op beelden die man pinnen, daarna die vrouw in de supermarkt. En dan koopt ze niet zoveel, maar ze gaat ook nog even naar de slijter. En daar gaat ze wel lekker los. Want er gaan echt een aantal flessen sterke drank. Is niet goedkoop, hè. Dat gaat lekker mee naar huis. En dat betaalt ze weer met die ene pinpas.
0: Die dus gestolen of verloren is. Maar die zeiden over die niet van hun is. Dat is duidelijk. En zij zijn ook een beetje herkenbaar in beeld.
3: Zeker. Ik wil wel nog één dingetje zeggen. Want het slachtoffer is met deze acties van deze daders dus €4.500 kwijt.
0: Oh.
3: En dat is natuurlijk een flinke som geld.
0: Heel veel geld. Ja.
3: Ze zijn heel herkenbaar op beeld, want dat vroeg je. In onze uitzending zijn de beelden van dat pinnen en dat winkelen in die supermarkt goed te zien. En wat opvalt is dat de vrouw die heeft op haar linker sleutelbeen een hele duidelijke tattoo. Dus kijk daar vooral nog eens naar. Maar ze zijn super herkenbaar.
0: Oké, nou dat moet lukken om die op te sporen, lijkt me zo. Ik zou zeggen, allemaal even kijken naar de nieuwe uitzending van Bureau NH. Bij ons op tv natuurlijk ook weer online te zien op nhnieuws.nl/bureau-nh. En als je nou wat ziet waarvan je denkt, maar wacht even, die ken ik. Of ik was daar ook, ik heb iets gezien. Of ik heb iets gehoord. Dan gelijk bellen natuurlijk.
3: Ja, opsporingstiplijn 0800 60 70 of meld misdaad anoniem op 0800 7000.
0: Dankjewel, Kiki. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Tears Run Rings, Jorde Mark Elmond hier bij NH. En straks, dan is het alweer 6 uur geweest, gaan we naar nieuws luisteren. Dan gaan we naar onze ogen en oren luisteren. En dan gaan we op zoek naar een leuk dagplaatje passend bij het nieuws van deze dag. En Jelmer, in welke richting gaan we dan zoeken?
1: Voor omgerekend zo'n 60 gulden werd deze stad ooit gekocht.
0: Oh, ja. Wauw, ja.

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. E plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
4: Voordeeluitjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
9: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
11: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Peter uit Stompetoren.
13: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het OM eist 16 jaar cel tegen een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak. Volgens justitie was het een geplande actie en is er sprake van moord. De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een avondwinkel in Amsterdam. Gebeurde gisteravond laat aan de Van der Pekstraat. De overvaller is er zonder buit vandoor gegaan. En het overlijden van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama zorgt voor een run op tickets voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. Overmorgen opent in het museum een overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar. Zij overleed vorige maand. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, en dan de vraag van vandaag. Hoe gaat het op de weg? Gezien het feit dat er gestaakt wordt in het openbaar vervoer.
5: Antwoord van vandaag. Het is heerlijk rustig.
15: Ah, hoe kan dat nou?
5: Ja, echt in de rest van het land niet, maar hier wel. Dus dat is geluk. Twee files. De eerste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 7 minuten vertraging en 8 minuten vertraging. Die heb je op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort.
10: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
27: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
26: En voor Harold met een sta-opstoel.
28: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Navel.

0: Harold Melvin. The Blue Notes. Satisfaction guaranteed, hoorde je hier bij NH. Het is 6:10. Precies, een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Nou, die waren de hele dag druk vandaag met de gevolgen van die grote landelijke staking en het openbaar vervoer. Dat kan je niet ontgaan zijn. Die vakbonden die organiseren de staking uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dus rijden er tot 2:00 vannacht geen treinen, geen trams, geen bussen en geen metro's. En zelfs de ponten die varen niet. Nou, inwoners van Amsterdam-Noord die konden met de fiets alleen via de Schellingwoudebrug de stad in. En daar werden ze vanmorgen vroeg opgewacht door verslaggever Sjoerd Hilarius.
3: Het is een klim, hè, daarboven. Ja. En nou nog de rest van de brug.
4: Ja, het waait lekker. Ja,
3: succes. Het is een drukte van belang hier op de Schellingwoudebrug.
5: Zeker is dat zo. Ja, normaal pak je het pontje gewoon bij de Distelweg naar de pontstijger.
3: Ja, dat kan vandaag niet.
5: Ja.
3: Ja. Is dat dan ook een ommetje voor u? Even een andere route?
5: Het is toch leuk? Een andere route, hè?
3: Ja, toch?
5: Het is tenminste droger, de zonnetje schijnt.
0: Ja, die wist toen nog niet dat die Schellingwoudebrug in de loop van de middag in storing ging. Die ging dus niet meer dicht, die brug. Dus die bleef openstaan. Daardoor moesten al die fietsers een 30 minuten wachten voordat ze naar de overkant konden. Ja, dat was wat. Maar goed, verslaggever Misha Korsek, die was vanmorgen bij een pont in Velsen, die ook niet ging varen. Hoe was het daar, Misha?
6: Nou, het was eigenlijk heel erg leeg. Er was één verdwaalde Duitse trucker. Dus ik had zoiets, nou, ik ga maar weer, want hier is eigenlijk helemaal niemand. Iedereen heeft het wel door. En toen kwam er in één keer een jongen op zijn trekker aan en die wou graag met het pontje.
7: Gaat helemaal niet vandaag.
3: Er is een landelijke staking.
7: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
3: Ja, moet je nu naar de overkant?
7: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Hij kon er nog wel om lachen, Misha, toch?
6: Hij kon er smakelijk om lachen. Ja, hij was op weg naar Egmond en hij kwam uit Zandpoort. Maar hij kon gewoon weer terug naar Zandpoort. Nou ja, daar is hij dan waarschijnlijk met zijn trekker weer verder gegaan.
0: Ja, ja, maar verder was het daar dus eigenlijk rustig en had iedereen wel meegekregen dat dus ook de ponten niet gingen varen vandaag.
6: Ja, de meeste wel. Je zag wel sommige mensen op de fiets. Die zag je zo'n soort schijnbeweging naar die pont maken. En dan dachten ze, oh ja. En dan fietsten ze zo door naar de sluizen. En het werd echt heel vies regen. En dan zijn ze zo fietsend door de regen over de sluizen gegaan.
0: Oh ja, goed. Nou ja, dat leverde dus wat extra kilometers op voor de fietsers. Maar jij bent ook nog naar Schiphol geweest. Hoe was de situatie daar? Want er gingen nog wel wat treinen van en naar Schiphol, toch?
6: Ja, ja, er gingen sowieso wat treinen naar Schiphol. Dus mensen die daar naartoe moesten, die hadden het prima. Misschien wat Engelsen die het minder prima hadden, omdat er natuurlijk enorme technische storing was gisteren. Dus dat moest allemaal weggewerkt worden. Maar eigenlijk, hoe dichter je bij Schiphol kwam, hoe drukker het werd. Vooral met heel veel taxis die daar in de rij stonden en gewoon mensen die familieleden brachten. Want ja, misschien gingen wel treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Maar ja, de rest van het land moest daar natuurlijk ook naartoe. Nou ja, heb ik verschillende mensen gesproken, waaronder deze man.
8: Ik heb heel veel struggle moeten hebben, ja, om hier te komen voor een taxi.
6: Ja?
8: Ja, voor taxi, Uber. En dan vraagt ze wel gigantische prijzen voor. Ja.
6: Waar komt u vandaan?
8: Ik kom van Amsterdam.
6: Heeft u last gehad van het OV?
9: Ja, zeker.
6: Ja?
9: Ja, want we gaan normaal altijd met de trein. Dat is veel makkelijker. Je stapt beneden uit en het is klaar.

0: Waar gaat u naartoe?
1: Ik ga op vakantie naar Griekenland. Okay. Ja, man.
2: Ja, maar het was wel even een struggle om er te komen. Dat is duidelijk, ja.
3: Terwijl het eigenlijk niet hoefde, hè? Want ja, er ging gewoon een trein. Maar ja, dat wist hij niet helemaal. Dus nou ja, goed.
2: Nee, en wat je net zei, er zijn natuurlijk ook mensen die niet vanuit Amsterdam naar Schiphol gingen, maar vanuit een andere plek in Nederland. En die moesten dus wel met de auto daar naartoe. Op de een of andere manier.
3: Ja, zelfs Belgen heb ik gezien die werden daar gebracht, ja.
2: Ah. Hey, en wat hoorde jij een beetje van de mensen die jij gesproken hebt? Hadden zij wel wat begrip voor deze staking?
3: Ja, de meeste mensen hebben wel begrip. Je moet natuurlijk denken, er wordt natuurlijk gestaakt voor de sociale zekerheid van een hoop mensen die in het OV werken. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor jou en mij. Hè? Wij krijgen daar ook allemaal mee te maken. Dus daar wordt ook actie voor gevoerd.
2: Ja, ja. Dus begrip ben je vandaag tegengekomen. En toch wel een paar mensen die niet wisten dat er gestaakt werd. Dank je wel voor je bijdrage vandaag. En fijne avond nog.
3: Fijne avond.
4: NH. Vandaag de dag.
5: Vandaag de dag.

0: De vraag, is this love? Je hoorde Allison een mooie hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan op zoek naar een leuk plaatje dat goed past bij de dag van vandaag. Een plaatje dat we vandaag koppelen aan een nieuwtje. Een belangrijke dag eigenlijk in onze geschiedenis in dit geval. Want het was op deze dag in 1609, het is al een tijdje terug...
2: Ja.
0: Dat de Nederlanders met hun VOC-schip de Halve Maan aankwamen in Manhattan.
2: Manhattan, ja, daar begint het allemaal. De Nederlanders die stichten daar de handelspost Nieuw Amsterdam. Dat kennen we natuurlijk vandaag de dag als wereldgigastad New York. En ze kopen dat van de Indianen voor omgerekend 60 gulden aan spulletjes en dingetjes. Nou, en toen dachten wij, ja, dan gaan we maar op zoek naar liedjes over deze wereldstad.
0: Ja, het is een fantastische stad. Ben je er wel eens geweest eigenlijk, Jelmer?
2: Nee, en ik wil er wel heel graag een keer naartoe.
0: Tuurlijk.
2: Maar ik heb mezelf afgesproken, zolang het oranje propje daar aan de macht is, ga ik er niet heen.
0: Nee, dat is een boycott inderdaad.
2: Dat is een boycott. Ja. Vertik het gewoon. Dus ik wacht.
0: Als hij dit hoort, gaat hij misschien wel een beetje inbinden. Zou dat niet? Dat hij denkt...
2: Tuurlijk. Die Jelmer Vos van NH Radio. Nou, die
0: Jelmer, dat kan ik niet hoor.
2: Nee, dus ik zit nu nog even prima. Maar ik zou natuurlijk... het lijkt me... waanzinnig, die hoge gebouwen.
0: Ja, het is heel indrukwekkend. Ik ben er heel lang geleden een keer geweest. Ja. En dat was ook nog op een soort werkreis. Dat heel bijzonder natuurlijk. Toen ging de Amsterdamse gemeenteraad onder leiding van burgemeester toen nog Job Cohen met de hele politietop en het Openbaar Ministerie en de hele gemeenteraad naar New York. En ik mocht mee als verslaggever.
2: Wow, echt? Wat een mooie job.
0: Dat was geweldig. Het was snoeihard werken, want ze hadden dus de hele... 5 dagen waren we daar. En ze hadden echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat allemaal werkafspraken waar ik allemaal bij moest zijn. Ze ging daar met de openbaar aanklager, met de politie. Ze ging met allemaal hulpverleners, weet ik wat, praten.
2: Het
0: was allemaal na de aanslagen op de Twin Towers.
2: Wow.
0: Dus het was een stad in shock eigenlijk. En het was heel indrukwekkend om daar te zijn. En ik vond het zo bijzonder van die stad. Even los van het drama wat zich daarnet had afgespeeld. Een jaar daarvoor. Maar wat ik zo bijzonder vond van de stad is dat het voelt alsof je die stad kent. Omdat je zoveel series en films hebt gezien met die achtergrond. Je loopt ergens en je denkt, wacht even, welke film was dit ook alweer? Dit is uit die serie.
2: Heel veel dingen zijn herkenbaar.
0: Je voelt je meteen thuis. Dat is zo apart.
2: Want dat heb ik ook nog wel eens gehoord van iemand die daar ook, die heeft daar gewoond of zo. En die zei op een gegeven moment, het enige wat ik vervelend vond, of waar ik wat moeite mee had, is dat je je op een gegeven moment wel heel klein gaat voelen door alles wat zo hoog is.
0: Ja, zeker.
2: Dat je op een gegeven moment wel echt een miertje voelt en dat een soort gesloten gevoel bekroop. Had jij dat ook?
0: Ja, dat had ik ook wel. En ook, we hadden een hotel en ik zat op, ik geloof, 20 hoog. En ik heb best een beetje hoogtevrees, dus ik dacht op een gegeven moment wel van, ik wil wel weer gewoon naar een normale hoogte terug.
2: Ja, snap ik wel.
0: Dat is iets.
2: Ook na alles wat er net gebeurd was.
0: Ja, ik vond het allemaal...
2: Relaxed.
0: Nee, precies. Dus, maar het was een indrukwekkende reis naar een fantastische stad, vond ik. Heel bruisend en leuk en levendig, met heel veel humor op straat. Dat vond ik ook grappig. Vond ik echt een overeenkomst met Amsterdam.
2: Oh,
0: heel veel grapjes werden gemaakt op straat door taxichauffeurs en buschauffeurs. En iedereen maakte grapjes.
2: Oh, wat gezellig.
0: Ja, het was bijzonder. Maar goed, we zoeken dus liedjes over de Big Apple. Kom maar door, zou ik zeggen. Waar dacht jij aan?
2: Ik dacht, ik vind dit wel een van de mooiste aan Sting. See me walking down Fifth Avenue.
0: Walking cane here at my side. Ja, die is prachtig. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Je ziet het ook voor je. Englishman met een bolhoedje op in New York.
2: Mooi.
0: Ja, ik dacht aan, hoe kan het eigenlijk anders? Frank Sinatra.

0: fantastisch. Maar goed, nou willen we natuurlijk graag van jullie horen welk nummer jullie willen horen. Kom maar door met jullie liedjes over de wereldstad New York.
1: 088 850 51 52.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ik ben de meerjaardjeelvresser.
8: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel
10: Het is 6:30. In Monnikendam is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
11: Goedenavond. Een man van 24 die in Amsterdam zijn vader doodstak, moet, als het aan het OM ligt, 16 jaar de cel in. Het gebeurde 2 jaar terug. Volgens justitie was het een geplande actie en is er sprake van moord. Op een stoeptegel waarmee de achterdeur van het huis was vernield, werd zijn DNA gevonden. De verdachte heeft de moord op zijn vader bekend. Hij stond ook terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en het bezit van een vuurwapen. Eind van de maand doet de rechter uitspraak. De 17-jarige terreurverdachte uit De Rijp blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is verlengd met 60 dagen. Hij wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag. Eind juli werden ook 3 andere verdachten opgepakt op verschillende plekken in het land. Ook hun voorarrest is verlengd. Bij alle verdachten thuis zijn gegevensdragers in beslag genomen. Er zouden geen aanwijzingen zijn gevonden voor een concreet moment of doelwit voor een aanslag. De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een avondwinkel in Amsterdam. Dat gebeurde gisteravond laat aan de Van der Pekstraat. Een medewerker was bezig met het afsluiten van de winkel toen de overvaller binnenkwam. Hij bedreigde de medewerker met een mes en dwong hem de kassa te openen. Uiteindelijk is de overvaller er zonder buit vandoor gegaan. Hij zou zijn gevlucht in de richting van de Bremstraat. En Roxy Dekker heeft haar concert in de Johan Cruijff Arena binnen een paar seconden uitverkocht. Volgend jaar april staat ze daar en de kaartverkoop begon vanmorgen om 10:00. Roxy Dekker brak 3 jaar terug door met haar nummer Anne Fleur Vakantie. Muziekjournalist Tim Treffers vertelde net wat de carrière van Roxy zo uitzonderlijk maakt.
12: Wat zo opmerkelijk is bij Roxy is dat het zo snel gaat. Dus zij had echt binnen no time al awards in de kast staan. Ze stond in de Ziggo, ze staat nu daar. Het is ongelooflijk. En dat komt ook omdat het een onwijs ambitieuze vrouw is. Ze weet wat ze wil en ze legt steeds de lat een beetje hoger. En ze heeft haast, denk ik.
11: Met haar optreden in de Johan Cruijff Arena in april wordt ze de eerste Nederlandse zangeres ooit die solo een concert geeft in de arena.
10: Ja, en zeker de eerste die het dan in een paar seconden weet uit te verkopen, toch?
11: Dat is toch bizar.
10: Ja, dat is echt bizar, ja.
11: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Lotte. En wij gaan eens even horen wat voor weer we vanavond krijgen van onze eigen weerman Jan Visser.
13: Vanavond kunnen er eerst nog enkele buitjes vallen, maar er zijn ook opklaringen en later op de avond wordt het vrijwel overal droog. De komende nacht daalt de temperatuur plaatselijk naar een graad of 10. Morgen in de ochtend op een lokaal buitje na droog weer met af en toe zon. In de middag is er meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden en het waait meest matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig.

0: Met Bianco hier bij NH Have a Minute.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gingen op zoek naar dagplaatjes over New York, The Big Apple. Ooit heette het Nieuw Amsterdam. En het was namelijk op deze dag vandaag in 1609... dat de Nederlanders aankwamen met hun VOC-schip de Halve Maan in Manhattan. En dat ze de boel daar dus Nieuw Amsterdam gingen stichten. En later hebben ze dat natuurlijk weer verkocht aan de Engelsen. En die dachten, ja, hoezo Nieuw Amsterdam? Het is New York.
2: Het is New York.
0: Hallo.
2: Ja, en dat ze het even verkopen voor omgerekend $60.
0: Ja.
2: Nou, daar kan je nu nog niet eens voor uit eten.
0: Nee, zeker. Ja, maar dat was wat wij ervoor betaald hebben. Maar we hebben toen van de Engelsen hebben we weer Suriname en zo gekregen. Ja, dat was een hele geschiedenis.
2: Nou, maar goed, het ligt allemaal achter ons.
0: Het ligt allemaal ver, ver achter ons. Maar wij gingen wel veel op zoek naar liedjes over New York, die wereldstad, The Big Apple. En wat kwam er zo al binnen?
2: Frank, die trapt af met Billie Holiday.
0: Ah.
3: It's autumn in New York.
0: Dit is toch mooi.
3: It brings the promise of new love.
2: 1952.
0: Echt, wat mooi. Paul die had een nummertje gevonden van Kaja Kugu. Heel ander sfeertje, maar het ging wel over de Big Apple.
2: Ja, ook leuk. Sander die wil Patsy Gallant horen from New York.

0: Ah, fantastisch. Hij heeft daar dus heel vaak opgetreden in New York. Wekelijks, jarenlang.
1: Echt?
0: Echt waar, in Madison Square Garden. Volgens mij meer dan 150 keer.
1: Holy moly. Ja.
0: Het is Barbara Streisand trouwens, ja, die ook nog even meezingt. Bijzonder. Ja, geweldig. Nou ja, goed, hij heeft dus 150 keer opgetreden in New York. En hij zingt over de New York State of Mind. Maar het is niet onze dagplaat. Dat is een andere State of Mind.
1: Nou, en het is ook een waanzinnige State of Mind. Het is Alicia Keys geworden met de Empire State of Mind. Dankzij Wilco en Diana.
2: Dagplaat.

0: the Stars van Simply Red. En daarmee is het alweer bijna 6:50 geworden. En dat betekent dat wij eens even gaan terugkijken op deze dag. Jelmer, wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat 10 out of 10.
0: Ja, toch?
2: Dit
0: ja.
2: was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we doen dat altijd even rond deze tijd op de dag. Gewoon, want de dag is voorbij. De avond is begonnen namelijk. Het is nog altijd woensdag 9 september. Maar we kijken even terug op de dag dat Pieter in de ontbijttafel op breiles wil voor zijn sjalenproject.
3: Laat even weten of je kunt breien en of je het leuk lijkt om even een sjaaltje te maken.
4: Ja, maar ik kan ook niet breien.
3: Ik ook niet.
4: Dus ook als je niet kan breien, dan mag het.
3: Ja, tuurlijk, want dan leren we het wel.
4: Tuurlijk, wij moeten het ook leren, toch?
3: Poeh, wordt nog wel lastig hoor.
4: Ja, nou, Piet.
3: Ik heb echt 2 linkerhanden.
4: Je hebt al die planken gemaakt. Je kan toch wel 2 breinaalden even over elkaar heen.
3: Ja, maar dat is zo klein. Heb je me wel eens met stokjes zien eten?
0: Ik heb een tip. Hij moet gaan haken. Want ik heb ook leren haken vorig jaar. En dat is veel makkelijker. Dat is gewoon met 1 stokje.
1: Oh, ik wou net zeggen, kan hij niet bij jou op les? Maar jij haakt dus in plaats van breien.
0: Ik kan absoluut niet breien. Nee, maar haken is echt heel easy. Ik zal hem nog wel even appen dat hij beter kan gaan haken.
1: Ja, want dat maakt het moeilijker dan nodig.
0: Nee, dat denk ik ook. Want hij moet heel veel sjaals gaan breien, denk ik.
1: Straks voor 6.000 luisteraars allemaal dingen te breien.
0: Ja, en de winter nadert, hè. Dus ja, je moet een beetje opschieten, Pieter. Nou, bel me maar even. Dan geef ik even de haaktips. Hey, het was ook de dag dat luisteraar Henny bij June tot 2... alle mensen die last hadden van de OV-staking een hart onder de riem stak. Hoewel, allemaal.
5: De gemeente Amsterdam met de bussen en met de pont en zo.
0: Ja,
5: mensen die dat allemaal moeten ondergaan.
0: Maar niet alleen in Amsterdam, hè?
5: Oh, het is landelijk.
0: Het is landelijk, dus kijk maar uit.
5: Ja.
6: Maar alleen Amsterdam bestellen, hè?
0: Ja, buiten de ring, dat telt
6: ja,
0: niet,
6: precies.
0: Hè?
6: De rest moeten we maar uitzoeken.
0: Oh, al die arme mensen. Zoals die trekker, die man met die tractor die niet over de pont veel ze kon. Oh.
1: Ja, zielig.
0: Ja, het was niet makkelijk.
1: Mensen overleven het ook alweer.
0: Zeker, en het had een zeker doel. Dat is ook wel weer zo.
1: Toch.
0: Wij hadden het bij ons in de show met muziekjournalist Tim Treffers over het bizarre feit dat Roxy Dekker binnen enkele seconden de arena wist uit te verkopen. En dat terwijl ze pas 21 jaar oud is.
7: Dat is historisch. Ik heb dus een boek geschreven, Polder Power, over alle vrouwen, Nederlandse zangeressen in 65 jaar geschiedenis. En ik weet dat ik haar 2 jaar geleden ongeveer vroeg om daar een interview voor te geven. En toen zei ze, nou, wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt? Ik kan nog helemaal niks vertellen. En ik heb nu, nog geen 2 jaar later, het gevoel dat ik gewoon een heel boek aan haar alleen kan wijden.
0: Ja. Dat geloof ik ook inderdaad. Wat een fenomeen.
1: Ja, echt.
0: Hey, morgen dan is er weer een dag. En dan horen we waarom Edwin Groen van het Eendenmuseum in Andijk al zijn 450 eendjes, deusjevootjes, wegdoet. Voor de liefhebbers nog even dat heel speciale eendengeluid. Oh, ze zijn zo leuk. Ja, veel meer hoor je daarover in de ontbijttafel. Morgenochtend vroeg dus. Gaan we het niet alleen over breien, maar ook over eendjes.
1: Eendjes en breien. Ach, ik heb er zin in.

0: lekkere muziek van Sera. Take a Chance hoorde je. En wij gaan zo eens eventjes de bandjes oppompen van de auto.
1: Oh, moeten we dat nog doen?
0: Nou, ik hoop het.
1: Nou, ik hoop het niet. Als dat... Oh, dat hoop ik niet.
0: Dat zou een drama zijn. Nee, nee. We stappen gewoon in en we schuren weg. En er zijn geen files meer. En dan gaan we op Huzaan. En morgen zijn wij er weer. Maar morgenochtend vroeg zit het ook het team van de ontbijttafel weer voor je klaar. Dus we wensen je gewoon een fijne avond.
1: Fijne avond.

0: donderdagavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3-gangen-diner al voor 99 euro.
7: Voordeeluitjes.nl. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
11: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
12: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
15: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
14: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
16: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
14: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van drie.
0: Nummer 399. Lazy day,
2: Sunday. Nummer 888.
3: Waar het komt, ik heb geen idee, maar ik ben staan.
1: Duizend van Driessen, het nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Tip. Het elftal van de week. Nummer

0: ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
8: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
7: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
9: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
7: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool. Step right up.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond Over de Top van 7 tot 9. Hier bij NH.
1: Lekker door.

als jij drift, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
6: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
5: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stein in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman. Dan
1: je denkt. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Want het leven is zo kort. Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.

0: Uit Medemblik.
1: Ik ben Saskia uit Zaandam.
2: Ik ben Gerard uit Hoorn.
3: Ik ben Wim uit Haarlem.
4: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
5: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
8: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
7: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
9: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
7: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mensen. Die heeft heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
1: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Dit weekend openen de televisiestudio's hun deuren tijdens de Open Monumentendag. En dat heeft alles te maken met het 75-jarige bestaan van het medium.
2: Ook in de Over de Top openen wij onze deuren voor alle artiesten die ooit bekend zijn geworden dankzij een televisieprogramma. Zoals dit idool.
1: Het Songfestival mag uiteraard niet ontbreken.
2: En ook hij werd bekend dankzij De Buis.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Lekker hoor! Oh.

0: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Thema Vie is de titel van de nieuwe voorstelling van het muzikale paar Britta Maria en Maurits Fonsen. Over hoop, moed en liefde. Met liedjes van Adamo tot Barbara en van Beko tot Sas. Et plus encore.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt om Noord-Hollandse bodem.

0: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Het is 2:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.